9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars, Assuralia. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet, met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: straks alweer een pak goede platen. Maar eerst het nieuws, hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste

van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je al.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigaar is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
2: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch even wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
3: Marcel! Wat doet uw windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
3: Och, jongen, serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Koop bij Elektro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Oh jawel hoor, eindelijk, we zijn in Beddichem. Maar hoe goed is dat? Ik zie op dit moment een bed, ik zie ook een man naast mij liggen in bed. Prachtig. Eerst nog even naar de wereld buiten Beddichem. Want het is 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
9: Goedemorgen. De gemiddelde huurprijs van een huis of een appartement in Vlaanderen is de voorbije maanden voor het eerst gestegen tot boven de 1000 euro. Dat blijkt uit de huurbarometer van de vastgoedkoepel CIB. Die 1000 euro moet je ook wel wat relativeren, zegt Christophe Thijs van CIB.
10: Waarom is dat eerder symbolisch? Want zo'n gemiddelde vertelt natuurlijk niet het volledige verhaal. 6 op de 10 verhuringen die in Vlaanderen zijn gebeurd, gebeuren nog altijd voor minder dan 1000 euro. Vandaar dat die nuancering echt wel nodig is.
9: Brussel is nog steeds de duurste stad om te huren. Bij de centrumsteden blijft Leuven het duurst. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Roeselare in West-Vlaanderen is het goedkoopst om een woning te huren. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeval gebeurde in de buurt van Davos in het oosten van het land. De bus reed door een vangrail aan werkzaamheden en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
11: Een Holländische reizigaar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
9: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
12: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
9: In de Champions League voetbal liever heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met ruime 5-0 cijfers gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. Fenerbahçe uit Turkije, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Na de wedstrijd was er opschudding. De coach van Fenerbahçe gaf meteen na affluiten zijn ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat uit de tribunes was gegooid. Nadien ontkende de voorzitter van Fenerbahçe het ontslag van de trainer. Op de US Open Tennis spelen Elena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Tweevoudig winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van thuisspeelster Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. En Rybakina schakelde Coco Gauff, ook een Amerikaanse, uit in 3 sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Zeg maar, die van Fenerbahçe, is die nu ontslagen of niet?
9: Nee, blijkbaar niet. Mag niet.
13: Dit is het nieuws uit je buurt.
14: De 34-jarige verdachte die woensdagavond een man neerstak in Willebroek is aangehouden voor moord. En in Mechelen heropent het socio-cultureel centrum Martha in de Heilig Hartkerk. Na 2 jaar renoveren, een plek voor onder meer concerten, expo's of workshops. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen, temperaturen tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
13: Goedemorgen Jonas.
9: Goedemorgen Peter.
13: Goedemorgen lieve luisteraar. Heb je lekker geslapen Jonas?
9: Naast jou geweldige

Die zegt, ja, we zitten op dit moment echt in een bed. Ja? Dus je kan gerust even meekijken in VRT Canvasland of gewoon op VRT Max. We zien op dit moment prachtige grote ramen. Ze doen heel kasteelachtig aan. We gaan zo meteen uitleggen waar we precies zitten hier in Beddegem. Goedemorgen.

0: Ben je ooit al eens wakker geworden op de radio in een bed naast iemand?
1: Maar op de radio nog niet, nee.
0: Nee, nog niet. Dat is al lang geleden bij mij. Maar kijk, ik ben blij dat het bij jou mag. Het is echt een mooi bed. Ik zie een beeld van... Ja, dit is zo'n 17e eeuws beeld, zie ik. Ik zie prachtige schilderijen van een vrouw die ik niet ken. Die er ook al lang niet meer is waarschijnlijk. Enorme spiegels. Wat valt jou op?
1: Hoge deuren.
0: Ja.
1: Heel hoge deuren.
0: En mooie vloeren ook, hè.
1: Ja.
0: Houten vloeren.
1: Chic hier.
0: Kan ze horen ook. En straks dan hoor je waar we exact zitten. Maar één ding is zeker, we zitten in Bettingham. Goedemorgen. Ja.

have we got

0: The Weather Girls and It's Raining Men. Maar wat zeg, wat zitten jullie nu precies in Bedegem? Luister eens.
1: Bedegem.
2: Goedemorgen, morgen.
1: Live vanuit het kasteel van Poeken.

0: Stella Lefty in Boston. Hoe zou het daar zijn? Ik zal het hem eens vragen. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Druk?
1: Nog geen files. Nee, files in Vlaanderen nog niks te zien. Wel in Wallonië op de E19 van Bergen naar Brussel. Daar vertraag je een kwartier door een ongeval bij Nijvel.
2: Je vrijdag begint.
0: Welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 11 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, dat er een zwaar verkeersongeval geweest is met een reisbus in Zwitserland. We volgen het allemaal op VRT Nieuws. Beetje wisselvallige dag vandaag bij ons. Maar het zal wel gaan opklaren straks vanaf de kust. En vooral, je hoort en ziet ons live vanuit Beddegem. De geheime locatie die we nu gewoon niet meer geheim moeten houden natuurlijk.
3: Beddegem.
0: Het kasteel van Poeken, daar is Beddegem. Daar liggen we in Oost-Vlaanderen en Alter. Goed, hè? Oh. Lang geleden dat ik naast een man ben wakker geworden, maar...
4: Voor mij nog niet zo lang, maar zoek er vooral niks meer achter.
0: Het is te veel.
4: Mannenweekend vorig jaar, meer was het niet.
0: Nee.
4: Maar het is wel, ja, het is hier wel gezellig wakker worden.
0: Het is onwaarschijnlijk. Ja, we liggen ook onder een heerlijk donsdeken. Prachtig, hoor. Je kan ons bekijken op VRT Canvas of gewoon live op VRT Max. Mooie daarvan is... Ja, kasteel van Poeken, wat en hoe? Wel, er waren duizenden die het konden raden, maar 20 luisteraars waren sneller. En die spelen vanmorgen een bedstollende finale, omdat de unieke bed te winnen. Maar helemaal leuk, je kan gezellig meespelen, kan wel niks winnen, sorry daarvoor. Ludgard de Verhoeven uit Antwerpen, die zegt nog, goedemorgen Peter, wordt het geen tijd dat jullie uit bed komen? En wel, nee, we blijven hier gewoon 3 uur liggen, want Margot van de regio, die is er ook, die staat op dit moment voor Beddegem, voor het kasteel. Margot, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ik zie je daar inderdaad staan. Prachtig, zeg. Beschrijf eens.
5: Ja, wauw, wat een prachtig kasteel is dit. Ik sta voor de toegangspoort van Beddegem en het kasteel is ook volledig omgeven door water. Het is wel heel donker buiten, dus ik ben blij dat het kasteel op dit moment verlicht is. Want hoewel ik mij hier een beetje een prinses voel, heb ik ook het gevoel dat er elk moment uit de struiken een of ander beest tevoorschijn kan komen. Zo sprookjesachtig is het hier en ik ben hier heel gelukkig.
0: Ah, goed, hè, zeg. Je volgt allemaal op, want we hebben jou nodig. Jij bent vandaag onze bedweter. Ja, jij gaat een onwaarschijnlijk strafspel doen met onze kandidaten. En vanmorgen hoor je ook live muziek van Gary Hager. Dat is geen toeval, want die had ooit een hit over iemand die een hele nacht bijzonder geslapen had. Past hier zo hard uiteraard. Het wordt een goeie nog vanmorgen.

0: cappella la versie van Camille, Impact en Vuurwerk.
1: Dit is de grote finale.
2: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: Heerlijk toch, dat je in een kasteel mag wakker worden 's morgens vroeg. Ingrid Strijbos in Dessel, die is aan het kijken en aan het luisteren. Haha, hoe origineel is dat? Knap gedaan. Je had nog een oude pyjama moeten aandoen, dan was het helemaal in dresscode. Dat is dan voor de volgende keer.
3: Ik ben vooral blij dat jij een broek aan hebt, Peter.
0: Ja, hoe slaap jij?
3: Ofwel naakt, ofwel toch nog met een slipje aan. Je bent ook blij dat ik nu vandaag toch iets aan heb, denk ik.
0: Ik stel mij toch een soort vrouwenkledij voor met dat slipje. Gunter Doks, die heeft ook nog even geappt. Die opeens vindt Jonas de job van zijn leven. Let op, Peter is een bedplasser. Ja, Gunter, kunt daar niet mee lachen, maar...
3: Dat wist ik nog niet.
0: Ik heb eigenlijk vrij lang in mijn bed geplast.
3: Ja?
0: Ja, als kind, ja. Toch wel lastig, zo.
3: Maar gelukkig ben je geen kind meer, nu.
0: Nee, maar, als ik echt werkelijk hard gezopen heb. Maar dat is
3: een ander verhaal. Dat is een ander verhaal, ja.
0: Het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, lieve mensen, komt uit Haaltert, ook uit Oost-Vlaanderen.
3: Ja, de autocollectie van de overleden gokondernemer Willy Michiels uit Haaltert, die wordt geveild en dat zou toch voor 5 à 6 miljoen euro kunnen opbrengen.
0: Zo.
3: Het gaat om meer dan 100 auto's en brommers, motors ook, waaronder een Mercedes uit 1962 bijvoorbeeld, een echte oldtimer dus. Zeker de moeite om eens te gaan kijken, want het zijn niet enkel dure auto's, er zijn ook al auto's te koop vanaf 10 euro.
0: Ik zag een geitje, zo'n 2 pk. Ja. Dat gaat volgens mij wel meer gaan.
3: Ja, uiteraard. Het is bieden vanaf 10 euro, maar je kan altijd geluk hebben natuurlijk.
0: Ja.
3: Dus zeker de moeite om daar toch eens te gaan kijken. Hij bouwde zijn gokimperium uit, Willy Michiels, en heeft een geschat vermogen van in totaal 250 miljoen euro. Maar hij kwam ook meermaals in opspraak voor fraude en andere problemen, dat ook weer wel.
0: Het klinkt een beetje als Ruben van Gucht, maar dan veel te vroeg waarschijnlijk. Goedemorgen, zeg.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
7: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Wienerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Maria van Blandy. Oh, op dit moment zijn ze hier in het kasteel van Poeken, waar Bettingham ligt, al aan het repeteren voor het bloedstollende spel. Ik kan even meekijken wat daar gebeurt. Ik zie vakken, ik zie blauw licht, daarnet zag ik rood licht en groen licht. En ik zie heel veel zweet parelen op de lippen van de mensen die nu bezig zijn. Ja, mooi hoor, maar is van straks allemaal.
1: Platenpoets.
0: We gaan een plaat poetsen. Ken jij nog een Cecilia?
2: Ik had een tante Cecile, maar geen Cecilia.
0: Zie je, maar Cecile, ja, dat had je dan natuurlijk. Ja. Simon en Garfunkel, die hadden wel een Cecilia. En het is zo'n liedje waar je denkt van op vrijdag, ik kan dat gebruiken. We gaan een poetsen zien. Toen hadden ze van die gekke instrumenten wel. En die ook wel een beetje een echo gaven. Dit is Simon en Garfunkel.

Ilse Verdijk, die is geweldig aan het genieten. Wat leuk voor jullie om zo radio te kunnen maken. Fijne goeiemorgen, morgen. Ja, het is niet wat je denkt allemaal, maar het is wel mooi. Alpstip. En dit is Gustav.

0: Gustav and Really Mine. Even zo meteen alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
1: Huurprijzen zijn alweer gestegen. Voor een huis of een appartement betaal je in Vlaanderen nu gemiddeld al 1000 euro. Voor het eerst halen huurprijzen die kaap van 1000 euro. Bovendien, Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote Vlaamse steden blijft Leuven het duurst. Roeselare is het goedkoopst. En in het oosten van Zwitserland is een ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn. De bus reed door een vangrail en kwam daar in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marië. De man van 34 die woensdagavond een man neerstak in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte had een man van 30 aangevallen met een mes voor een supermarkt aan het Louis de Naaierplein. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Even later kon de politie de verdachte in de buurt oppakken. Sinds de steekpartij zijn er extra politieteams op pad in Willebroek, omdat volgens de burgemeester verschillende buurtbewoners zich nu onveilig voelen. In de stad Mechelen zijn de huurprijzen van woningen en appartementen de voorbije maanden lichtjes gedaald. En dat gaat in tegen de algemene trend in de rest van Vlaanderen. Daar zijn de huurprijzen gestegen, zowel in de steden als in de meer landelijke gebieden. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer van vastgoedkoepel CIB. Christophe Thijs van CIB.
4: Mechelen was tot voor enkele maanden duurder dan Antwerpen. Daar dalen de prijzen lichtjes. Dat heeft te maken met het feit dat daar ook wel wat goedkopere appartementen zijn verhuurd, waardoor de gemiddelde huurprijs wat naar beneden gaat. Maar ja, Mechelen staat als derde duurste stad in Vlaanderen. Antwerpen springt naar nummer 2. En Turnhout blijft in provincie Antwerpen een stuk betaalbaarder met een gemiddelde van 844 euro.
3: In Dessel oefenen een tiental militairen de komende dagen op het oud voetbalveld aan Sportpark Brasel. Ze rijden er ook rond met militaire voertuigen, maar ze doen geen schietoefeningen. Mensen die er passeren hoeven zich dus geen zorgen te maken. Omwonenden zijn verwittigd, zegt burgemeester Chris van Dijk.
5: Wij hebben de buurt ook geïnformeerd dat er dit weekend activiteiten zullen zijn van de militaire aard, ook zonder wapen, zonder munitie. Dat is een communicatieeenheid die daar opgesteld wordt, ook met antennes. Met voertuigen, noem maar op, om dan vervolgens weer zich te verplaatsen. Maar wij hebben de mensen wel geïnformeerd dat men weet wat er aan de hand is. Dat ze niet denken dat de derde wereldoorlog begonnen is. Dat is helemaal niet het geval.
3: De oefeningen zullen duren tot en met maandag. En na 2 jaar renoveren opent het sociocultureel centrum Marta opnieuw zijn deuren in de voormalige Heilig Hartkerk in Mechelen. Dat is een plek waar kunstenaars, verenigingen en buurtbewoners kunnen samenkomen om er bijvoorbeeld concerten of workshops te organiseren, zegt Schepen voor Cultuur Christophe Calvo.
6: Marta wordt echt onze meest laagdrempelige cultuurplek. Heel veel vrije tijdsverenigingen zijn op zoek naar een goede plek, naar goede omstandigheden. Die zullen ze hier krijgen aan heel democratische tarieven. En wat ook heel prettig is dat Radarief zal neerstrijken. Doorheen de week zal je hier kunstenaars kunnen bezig zien in de tuin, in de ateliers. Er gaan heel veel dingen samenkomen en dat gaat denk ik echt een heel bijzondere plek zijn.
3: Vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en temperaturen die oplopen tot 21 graden.
0: Waar staan we stil op dit moment? Het is vrijdag, Hajo, vertel eens.
7: Ja, bijna nergens. Hele kleine vertragingen hier en daar. Wel opletten op de E314 van Lummen naar Leuven. Daar moet je even voor Aarschot uitkijken voor een vrachtwagenband. Die ligt daar midden op de weg.
0: Jij moet dat toch weten, hè, Hajo? Dus waar, klein quizje, waar gaan we het meest op vakantie? Welk land?
7: Het meest op vakantie, Frankrijk.
0: Hopla.
7: Ja.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on!
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Het is uw linkeroor hier, hè.
15: En uw rechteroor.
14: Wij denken dat jij een klein bietje ziek bent eigenlijk.
15: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
14: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
15: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
14: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
15: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
14: Ja, ja. Het kan anders.
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

0: 22 januari 2023 was dit het eerste liedje van Goedemorgen Morgen dat je hoorde. Ja, ja. Een heel mooi appje binnengekregen van Annie Baaiens uit Zeelen. Oei, Jonas, dat is ook een vuurdoop. Zo in een bed liggen voor jouw eerste werkweek. Ja, is ook waar, hè?
1: Ja, maar toch graag in een bed dan liever ergens anders moet het staan. In een bed is toch altijd gezellig.
0: Mooi, is mooi, man. Waarom zitten we in een bed? Ah, het heeft alles te maken met Beddegem. Daar zijn we beland aan de finale. Op dit moment zitten we in het kasteel van Poeken. En Margot ligt gewoon op ons bed. Hoe goed is dat?
2: Zalig ligt dat hier.
0: Ja?
2: Echt? Ja, ik lig hier goed. Misschien blijf ik hier wel liggen.
0: Als je het wil meemaken, VRT Canvas. Of gewoon VRT Max natuurlijk. Maar goed nieuws. Maar echt goed nieuws. Het heeft alles te maken met deze man.
3: Oh, goele goele, is je schoolen, goele goele.
0: Dat is mijn kinesist.
1: Dat kan toch niet?
0: Dat is echt wel eens mijn kine.
1: En die doet goede dingen bij jou?
0: Ja, uitstekend. Ja, ik ben er wel heel content van.
1: Oké.
0: Ja. Maar er is goed nieuws over. Vertel eens.
1: Ja, de kinesisten. Want vanaf volgend jaar kan je voor lichte klachten, zoals bijvoorbeeld wat rugpijn, een verstuikte enkel, elleboog, gewoon rechtstreeks naar de kinesist. Dus zonder dat je eerst een doktersbriefje nodig hebt van de huisarts. Die moet wel eerst beoordelen of hij jou zelf kan behandelen. Het mag over maximaal 7 sessies per jaar gaan.
0: Okay.
1: En alleen kinesisten met 2 jaar ervaring mogen dit ook doen. Waardoor al zeker een derde van de kinesisten wordt uitgesloten. Over de terugbetaling, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies zal gaan.
0: Dat zal wel waarschijnlijk, als het maximum 7 sessies zal zijn. Ja. Dus het is een beetje zoals bij de autokeuring. Dus ja, moet je ook niet meer via de garage? Of is dat...
1: Nee, dat is waar. Ja, je
0: is dat, kan... dat ook alweer?
1: Ja, je kan rechtstreeks... Ja, je moet niet meer voor een onderhoud eerst gaan. Of, ja, wat was het nu?
0: Wat was het ook? Ja. Jij bent van journaal, hè, man. Echt. Maar Margot, je bent net terug uit Frankrijk.
2: Ja, ik ben eigenlijk rechtstreeks van Frankrijk naar hier gekomen. Ik ben gisteravond naar een concert geweest in Parijs. Ik heb dus niet geslapen, maar het was de avond van mijn leven, dus ik leef op adrenaline.
0: Wie heb je allemaal gezien dan?
2: Ik ben naar Jay-Z gaan kijken, want die vierde zoals jou eigenlijk een verjaardag. Die staat 30 jaar op de planken, dus hij heeft een soort van best-of show gegeven.
0: Oh, wow.
2: En Justin Timberlake is komen meezingen, Pharrell Williams. Het was fantastisch.
0: Amai, maar dat is goed voor de statistieken, want we gaan dus blijkbaar nog altijd massaal op vakantie naar Frankrijk.
1: We gaan vooral massaal op vakantie, want we maakten vorig jaar, Belgen, meer dan 31 miljoen reizen zelfs. Dat is dan met 1 overnachting of meer.
0: Oh, hey.
1: 22 miljoen daarvan gaan naar het buitenland. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Stadbel. En we gaan dus het liefst naar Frankrijk, inderdaad, gevolgd door Nederland, Spanje en dan pas Italië en Duitsland. Wat ik een beetje gek vind, ik ga heel graag op reis naar Italië.
0: Oh,
1: maar dus, ja, blijkbaar
0: lekker.
1: Toch niet alle Belgen die dat doen.
0: Mooi. Duitsland ook onderschat, hè?
1: Ja, ben prachtig ik nog nooit met vakantie
2: heel
1: geweest,
2: mooi om te wandelen. Ik ging daar als kind en ik heb dat toen, ik heb spijt dat ik dat toen niet zo hard apprecieerde als nu, want als kind denk je, oh, weer al wandelen.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is dat daar zo mooi.
0: Ja, wel veel Duitsers.
1: Ja.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja. Ja.
1: En na gisteren na de Cats zijn we toch minder verliefd op Duitsers.
0: Ja, dat is ik haat ze alweer. Ja.
1: In eigen land gaan we ook nog altijd wel op met vakantie. De kust en de Ardennen blijven heel erg populair. En we reizen ook het vaakst met de auto, blijkbaar.
0: Mooi. Zeg, Margot, die kandidaten.
2: Ja.
0: Hoe is dat mee? Heb je ze al gezien?
2: Nee, ik zal het bed verlaten en ik zal ze eens gaan zoeken.
0: Zometeen mag je goeiedag zeggen, hè, want ja, daar gaat het om vanmorgen. De grote finale van Beddegem. Wie wint dat prachtige nieuwe bed? Margot, verlaat het bed op dit moment.
2: Ja.
0: Het lag goed, hè? Het lag goed, hè?
2: Ja, het lag goed.
0: Ja, kom, werken.
2: Ja, ik ben eruit.
0: Morgen.

0: Ja.
1: Dankjewel, Guus Meeuwis. Dat is super lief. Guus Meeuwis en Vagant, dit is een macht. Ja, we zitten live in het kasteel van Poeken voor de grote finale van Beddigem. En kijk eens aan, er is al iemand wakker. Maar hier kan al in de buurt boer Steven van de Putten. Goedemorgen, boer Steven.
2: Hey, Peter.
1: Zeg, maar je zit hier gewoon in de buurt?
2: Ja, blijkbaar wel. Ik wist niet dat jullie naar Poeken heen komen.
1: Ah ja, maar ja, dat had je moeten volgen, man. Beddigem, dat is het kasteel van Poeken. Waar zit je precies op dit moment, boer?
2: In Aarselen, ja, dat is een kilometer, ja, een goede kilometer ver vanaf van Poeken.
1: Aarselen, ja, dat is hier in de buurt, dat is tilt, hè, ja. Dus als je zin hebt om even langs te komen of een goeiedag te zeggen, doe gerust, hè, maar je moet werken waarschijnlijk, hè. Werken.
2: Klein beetje wel, ja. Misschien over
1: een beetje wel. Gezien maar. Je bent welkom. Fijne ochtend dan nog, hè. En misschien tot straks.
2: Hey Peter, tot straks. Hallo.
3: Beddigem. Dit is de grote finale.
4: Live vanuit het kasteel van Poeken.
1: Al 20 jaar roefel ik jou uit bed op de radio. En vandaag kan één luisteraar een enorm goed bed winnen in de grote finale van Beddigem. Je hoort en ziet ons live vanuit Beddigem, de geheime locatie die we nu niet meer geheim moeten houden. Het kasteel van Poeken. Ik zit op dit moment, of ik lig op dit moment in een bed samen met Jonas Maas van het Nieuws. En gezellig.
5: Ja, ik moet zeggen, om zo mijn eerste week bij Radio 2, bij Goedemorgen Morgen af te sluiten, speciaal.
1: Voelt, ja, voelt goed. Duizenden konden het raden, maar 20 luisteraars waren sneller. En die spelen vanmorgen een bedstollende finale. Margot van de Regio, die is er ook, die staat op dit moment bij de finalisten. Ik zie daar staan in een ander deel van het kasteel daar. Ja, neem ons even mee, hoe gaat het met hen?
6: Ja, ik ben in een van de vertrekken van het kasteel. Waar alle 20 kandidaten op dit moment aan een lange ontbijttafel zitten. Er zijn al wat koffiekoeken gegeten, dat is goed. Dus dat wil zeggen dat de maag toch nog redelijk oké is voor de stress die dan komt. Goedemorgen allemaal.
7: Goedemorgen.
6: Ik vind het heel leuk om te zien. Nu zitten ze hier nog allemaal samen als goede vrienden. Maar straks breekt natuurlijk de strijd los. Vinden jullie het spannend? Wie is er zenuwachtig? Ik zie toch een paar handen in de lucht gaan. En het leuke is, van die 20 kandidaten, die komen van over heel Vlaanderen. Er zijn mensen die zelfs van heel ver komen. Aline, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Van waar kom jij?
8: Uit Hasselt.
6: Oké, dat is wel al een eindje. Hoe laat ben jij vanochtend opgestaan?
8: Om 3 uur.
6: Oké, dan weet je toch een beetje hoe het voelt om Peter van de Veire te zijn. Valt het een beetje mee?
8: Tot nu toe wel, maar ik ben benieuwd voor vanavond.
6: Dat is nog even afwachten. En iedereen die hier zit, die heeft een unieke reden om dat bed te winnen. En ik ga eens vragen aan Matthias. Wat is jouw reden? Waarom wil jij heel graag dat bed winnen?
9: Ah, wel, ik word binnenkort voor de eerste keer papa. Okay. Dus er komen wel wat korte nachten aan. Ja. Een korte nacht in een goed bed.
6: Dat is aangenaam.
9: Dat is aangenaam.
6: Misschien ook applausje voor Matthias, want hij wordt papa. Voilà, kijk, de sfeer zit hier goed. Amai. Axel, waarom wil jij een bed winnen?
10: Ik zou graag een bed willen winnen, omdat ik nog altijd in mijn kinderbedje slaap.
6: Oh. Echt waar? Hoe groot is dat bedje?
10: Een eenpersoonsbed.
6: Oké, dus ça va. Het is niet dat je met je voeten over de rand ligt.
10: Ja, nee.
6: Maar een nieuw bed is dus zeer welkom. Ja, maar ik denk, iedereen wil een nieuw bed, hè?
7: Ja!
6: Oh, jong, dat gaat hier een strijd van jewels te worden. Niet normaal.
1: Het is natuurlijk mooi om te zien. Het is een beetje het verrader zo. Okay? Die zitten ook in zo'n kasteel. Ze zijn in het begin ook goede vrienden zo. Maar er allemaal eens een Ruben van Gucht tussen zitten. We zien het allemaal en we horen het allemaal hier bij Radio 2. Bij Goedemorgen Morgen. Dit is de grote finale. Goedemorgen.
4: Beddigem.
3: Goedemorgen Morgen.
4: Live vanuit het kasteel van

0: Why Tell Me Why van Anita Meijer. Goedemorgen. Ja, die spelen we ook natuurlijk. Ah ja, dat doen we toch gewoon elke dag voor die...
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: Exclusief en ergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen mok. Kan je heel eenvoudig winnen. Als je nu naar VRT Max gaat, klik daar op Radio 2. Volg ons en deel jouw berichtje. Punto, punto. Punto, punto. Met jouw telefoonnummer. Nu doen, straks winnen.
2: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus, plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij. Snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraam.

0: mixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
1: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En wat een heerlijk kasteel hier in Beddegem, maar ook met gruwelijke verhalen. Want iemand is er zelfs zijn vrouw ooit door verloren. Dat hoor je straks ook bij ons. Goedemorgen.
4: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
3: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
5: Goedemorgen. De gemiddelde huurprijs is nu meer dan 1000 euro. En bij een ongeval met een Nederlandse reisbus zijn verschillende doden en gewonden gevallen. De gemiddelde huurprijs van een woning of een appartement is de voorbije maanden voor het eerst in Vlaanderen gestegen tot boven de 1000 euro. En er zijn ook nog altijd huurwoningen en ook appartementen tekort. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer van de vastgoedkoepel CIB. De prijs om te huren kan de komende maanden dus ook nog fors toenemen, dat zegt Christophe Thijs van CIB.
6: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstande dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
5: Door de hogere prijzen hebben vooral steeds meer alleenstaande jongeren het moeilijk om een huurappartement te vinden. En daardoor doen ook steeds meer jongeren aan co-housing. Dan gaan ze samen met vrienden iets huren. In het oosten van Zwitserland is een ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er was daar maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Het is 11 september vandaag, 9-11. 25 jaar geleden voerde de radicaal-islamitische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen uit in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee tegen de twee torens van het World Trade Center in New York en ook tegen het Pentagon. Een ander toestel kwam in een veld terecht. Er vielen zeker 3000 doden. Die dag was dan ook echt een kantelpunt, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
7: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog. En in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
5: In de Oekraïnse stad Pavlograd, in het oosten van het land, zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval, waarbij onder meer een winkelcentrum is geraakt. De aanval vond gisteravond plaats op klaarlichte dag, op een moment dat er veel mensen op straat waren. Pavlograd is geregeld een Russisch doelwit. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen vannacht 8 gewonden bij Russische luchtaanvallen ook. En de Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
8: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zelfs publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
5: In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met ruime 5-0 cijfers gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. Fenerbahçe uit Turkije, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Na de wedstrijd was er opschudding, want de coach van Fenerbahçe gaf meteen na afluiten zijn ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat uit de tribunes van de Fenerbahçe-fans was gegooid. Nadien ontkende de voorzitter van Fenerbahçe het ontslag van de trainer. Op de US Open tennis spelen Elena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Tweevoudig winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van thuisspeelster Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Rybakina schakelde Coco Gauff, ook een Amerikaanse, uit in 3 sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
9: De 34-jarige verdachte die woensdagavond een man neerstak in Willebroek is aangehouden voor moord. Sinds de steekpartij zijn er extra politiepatrouilles. En een natuurliefhebber uit Vlimmeren bij Beersen heeft een

0: zeldzaam klavertje 7 gevonden. Die kans is 1 op 250 miljoen. Vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regentemperaturen tot 21 graden. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uurtje.
1: Hai, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Live in Beddegem. Hoe is het buiten Beddegem?
2: Heel rustig voorlopig. Op de binnenring rond Brussel zie ik vertragingen van zo'n 10 minuten tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen zelfs maar hele kleine files.
1: Oh, moet je toch van alles. Ja, dus, dat is mijn enthousiasme. Sorry daarvoor. Goedemorgen, zeg, wat een ochtend, jongens toch.

0: Nicole is Katy Perry, hè? Maar Nicole Rijker uit Eeklo denkt van... Hey Peter, mag ik er tussenin? Gezellig warm. Gaan we niet doen, hè? Gaan we niet doen?
1: Ik vind het gezellig genoeg nu.
0: Het is goed geweest, ja, ja. Morgen, je vrijdag begint. Welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 11 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een zwaar verkeersongeluk is met een reisbus in Zwitserland. Met een heleboel Nederlanders ook. Hele situatie nog niet helemaal duidelijk. Maar bon, VRT Nieuws, daar vind je alles. Beetje wisselvallige dag vandaag, maar het zou wel gaan opklaren vanaf de kust. En vooral, je hoort en ziet ons live vanuit Beddegem. De geheime locatie die niet meer geheim is. Ah nee, we zitten in het kasteel van Boeken.
2: Beddegem. Dit is de grote finale.
3: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: Prachtig kasteel waar straks 20 ridders en ridderinnen zullen strijden voor een nieuw bed. Maar bij ons Bruno Paternoster, dat is de sleutelbewaarder van het kasteel van Poeken. En die werkt ook voor Toerisme Vlaanderen. Bruno, goedemorgen.
4: Goedemorgen Peter.
0: Slaap je zelf?
4: Nee.
0: Nee, slaap nooit hier?
4: Ik slaap hier nooit.
0: Nee, mag niet.
4: Het kan, maar ik doe het nooit.
0: Toch niet, nee, gelukkig. Zeg Bruno, neem ons even mee. Wat is dit voor een kasteel?
4: Het kasteel van Poeken is in feite een historisch landgoed van 56 hectare. Helemaal bewaard zoals in de 18e eeuw het is gebouwd. En daarin staat dit prachtig kasteel. Romantisch, roze, met tirlantijntjes aan de buitenkant en de binnenkant.
0: Ja, want was het ooit iets soberder blijkbaar.
4: Absoluut, het heeft eigenlijk een heel lange geschiedenis. Hier stond in de middeleeuwen al een burcht. Die is door de Bourgondiërs met de grond gelijk gemaakt. En dan heeft een Franse adellijke familie er een echte Franse château gebouwd. Heel strak, klassicistisch. Uh-huh. En één edelman, een zekere Charles Florent, die had de ambitie opgevat om hier La Plus Belle Campagne, het mooiste landgoed de La Flandre, te maken. En die heeft zo zwaar geïnvesteerd dat het familiefortuin gekraakt is. En dat hij ruzie heeft gekregen met zijn vrouw.
0: Oh nee.
4: Die heeft hem toen in de 18e eeuw voor de rechter gesleept.
0: Oh.
4: En is erin geslaagd om hem onder curatele te laten zetten. Hij kon geen geld meer uitgeven.
0: Dat meen je?
4: Ja.
0: Amai, hoe is het afgelopen met die mensen?
4: Ja, die mensen zijn in Parijs verarmd, berooid, gestorven. Maar onder een brug misschien, maar dat weten we niet.
0: Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat al die tirlantijntjes en die mooie dingetjes hier zijn.
4: Die zijn er later bijgekomen. De familie was dan geruïneerd op een bepaald moment. Het was grondadel en de economie veranderde. En ze hebben het moeten verkopen aan een familie die heette Pieke de Petegem. En dat was geldadel. Die hadden een fortuin verdiend in de textielindustrie in Gent. Zich een adellijke titel gekocht. En dan het bijhorende landgoed ook aangeschaft.
0: Amai.
4: En dan is de verbouwing gebeurd tot dit 19e eeuws romantisch kasteel.
0: Want wat gebeurt er nu nog met dit kasteel?
4: Nu gebruikt Toerisme Vlaanderen het om het te ontwikkelen. Om de lokale economie daar ook te laten van profiteren. Bezoekersbeleving te brengen. Maar ook de lokale gemeenschap mee te laten genieten van het kasteel. Dat is eigenlijk de filosofie om een evenwicht te brengen.
0: Ja.
4: Tussen die drie zaken plus de ziel van het kasteel, de ziel van de plek te bewaren.
0: Het is prachtig, hè? Bruno Paternoster bij ons, de sleutelbewaarder van het kasteel van Poeken. Nu, als je het kasteel wil bezoeken, Bruno, kan dat?
4: Dat kan met een gids. Mm-hmm. Je kan, meestal zijn dat groepen, je kan een gids huren en dan het kasteel bezoeken. Op Open Monumentendag, toevallig kan je als individu ook een rondleiding boeken op de website van Monumentendag.
0: Dat is nu zondag al.
4: Dat is nu zondag, inderdaad.
0: Moet je wel even reserveren op de website van Open Monumentendag. Maar kan je gewoon komen kijken waar wij de finale gaan houden van Beddegem. Bruno Paternoster, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Kijk, zo weet je ook waar we zitten en op welke manier die mens zijn vrouw verloren is. Dat is toch nog straf, hè, zeg. Jongens, toch een beetje opletten met je geld, hoor.

0: Dankjewel Bart Peter voor die prachtige Radio 2 topsong van vorige week alweer. We zijn ermee bezig.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Mooi hoor, Sarah Timmers die was ervan overtuigd, die komt uit Neerpelt, dat wij onze mooiste pyjama zouden aan hebben. Dat valt me toch tegen. Sorry hè. Ja, en iemand die niet gelooft dat wij in bed liggen. Peter Quétin, je kan het zien op VRT Max, Jonas.
2: Kijk, eerst als ik me nu tegen dit kussen vlij zo, als je nu maar even ja, meekijkt, ligt echt goed.
0: En we kunnen zelfs een beetje aan elkaars voeten kriebelen.
2: Ja, en dat handje dat ik soms voel, ga ik ook even negeren.
0: En denk altijd van, ben je zo blij om het te zien? Of, ja. Goed, zometeen spelen we ook nog punt op punt. Het moet niet zotter worden vanmorgen.
3: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
4: In de gloria. Hopla.
5: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in Turnhout. Tom Bonen is de centrale gast en er is muziek van de fantastische Yannick Bovie.
5: Radio 2 Weekwatchers.
8: Maar er een ferme lap opgeven.
5: Live vanuit Turnova in Turnhout.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
9: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
10: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
12: Zwijg, kieken.
10: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
12: Verdomme, kieken, hou op met die vlamme grap.
10: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: En likken we van die spijker, zegt.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
14: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
17: Van Bokstal, licht je stil neer.
16: Oh, sorry meneer.
18: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
19: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
20: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Dat is royaal op deze vrijdag. Dus bed, hoofdkussens, kussens slopen. Het moet allemaal weg. Maar wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Jessica Ramakers uit Hoven. Jessica, goedemorgen.
21: Goedemorgen Peter.
0: Heb je lekker geslapen, Jessica?
21: Zeker en vast, klaar voor de nieuwe werkdag.
0: Ik voel het, zeg. Je bent bankbediende, iemand met kennis van verzekeringen ook. Zeg maar, over de bank gesproken. Ik zag dat daar rentes van 4%. Gaat dat nog stijgen, Jessica?
21: Laat ons hopen, hè. Is goed om ons geld te laten opbrengen, hè.
0: Ah ja, dat wel. Maar ja, mensen die moeten lenen, dat valt een beetje tegen natuurlijk, Jessica.
21: Dat valt dan weer tegen. Ja, we kunnen niet voor iedereen goed doen, hè.
0: Ik merk het, als dat banken maar kunnen verdienen. Maar vooral Jessica, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt telkens 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden. Wil je misschien die exclusieve Goedemorgen Morgenmok die nergens te verkrijgen is? Uniek, speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de letters J, K, L, M en als je daar geraakt natuurlijk. Welke J is een Caraïbisch eiland met een groene vlag en een geel kruis erin?
21: Jamaica.
0: Welke K is een middeleeuws gebouw waarin we vandaag uitzenden?
21: Het kasteel van Puka.
0: Welk L is een mooier woord voor boer? Oh, Jessica, zo lang gewacht zeg. We gaan even overlopen. Welke J is een Caraïbisch land met een groene vlag en een geel kruis erin? Dat was inderdaad Jamaica. Dus dat was juist antwoord. Goed gedaan hoor. En dan, welke K is een middeleeuws gebouw waarin we vandaag uitzenden? Kasteel, zoals Kasteel van Poeken. Ook juist. Maar dan, welke L is een mooier woord voor boer? We zochten het woord landbouwer.
21: Ah, natuurlijk.
0: Ja.
21: Natuurlijk.
0: Hé, hey, niet erg hè. Het is weekend. En waar ga je naartoe van het weekend?
21: Wij gaan van het weekend naar de kust.
0: Oh, altijd een goede zaak. Je hebt groot gelijk. Jessica, geniet van het weekend, geniet van de kust. Fijne ochtend.
21: Dank u, dag Peter.

0: Danse, dansen, dansen met Irene Cara. Jean-Luc de Visser, een klein wistje datje. Het kasteel van Pokémon was ook het decor van de serie De Bossen van Vlaanderen. Maar hij bedoelde het kasteel van Poeken. Ja, kijk, je leert nog iets bij, zeg. En welk weer krijgen we van het weekend? We gaan het vragen aan Bramzee.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
0: Goedemorgen, weerman Bram.
3: Goedemorgen.
0: Zeg, zijn je kuiten al ingevet?
3: Nee, nog niet. Vandaag heb ik heel veel voorbereidingswerk nog voor het benefietevenement van morgen. En het fietsen, ja, dat is al morgen. Hè. Ja, ik ga voor het goede doel, voor Kom tegen Kanker, ga ik samen met 19 andere fietsers een poging tot Everesting ondernemen. Dus we gaan proberen om individueel 8848 hoogtemeters bij elkaar te fietsen. En we gaan dat doen in mijn hometown, Peter, in Aarschot, waar er een bergje is van 31 hoogtemeters. Dus we moeten dat 285 keer oprijden. Ja.
4: En dat betekent dus voor alle duidelijkheid dat hij makkelijk 24 uur zo goed als aan een stuk gaat moeten fietsen.
0: Maar jij bent daar ook?
3: Ja, ja.
4: Ik ben daar ook aanwezig, want ik zit samen in het VRT fietsteam met Bram, waar we voor het goede doel geld inzamelen en dan mee fietsen met de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker.
0: Showy.
4: En dit is een heel mooi evenement dat Bram toch wel, hij mag die pluimen echt wel op zijn hoed steken, helemaal zelf heeft georganiseerd.
0: Een hoedje en petje af, zeg Bram. Straf, heel veel succes ermee.
3: Dankjewel. Ik denk dat ik al een bedrag mag bekendmaken ook. We zitten al boven de 15.000 euro. En er mag nog wel bij komen dit weekend.
0: Nu al?
3: Ja.
0: Wauw, dit gaat alleen maar aantikken. Goed bezig, zeg. Ja, en onder welk weer ga je dat doen?
3: Oh ja, dat is nog een ander verhaal. Het einde op zondag gaat toch wel pittig worden, denk ik. Want er komt regen aan. Maar beginnen doen we vandaag, want ook vandaag trekt de regenzone over het land. Hè. Misschien in Aalter, daar bij jullie al een paar druppeltjes, het zou kunnen. In het westen van West-Vlaanderen zie ik toch wat meer regen op dit moment. En die zwakke regenzone gaat vandaag van west naar oost. Dus veel wolken, af en toe wat lichte regen. In de namiddag wel geleidelijk aan opklaringen vanaf de kust. Bij temperaturen rond een graad of 20 en een matige zuidwest. Wind. Nu, vanavond gaan de buien verdwijnen. Het wordt overal droog. Op vele plaatsen gaan we wel nevel, mist en lage wolken krijgen. Dus niet schrikken morgenochtend. Maar op vele plaatsen kan het echt wel zeer, zeer grijs zijn. En kan het ook lang blijven hangen. Dus een groot gedeelte van de voormiddag, dat ochtendgrijs. Na de middag morgen wel mooie opklaringen. Dus we gaan morgen in Aarschot starten in de zon bij 21 graden. Maar dan in de nacht naar zaterdag verwachten we al een volgende regenzone. Hè. Dus wij gaan eindigen in de regen. Zondag zeker in de voormiddag langere periodes van regen bij 19 graden. Maandag dan weer beter, droger weer. Dinsdag dan weer kwakkelweer. Dus ja, het gaat zo op en af gaan de komende dagen.
0: Maar heel veel succes en alles voor het goede doel, Bram. Fijne ochtend, hè, man.
3: Dankjewel. Jojo. Fijne ochtend.
0: Daar zitten we. Live vanuit Beddingen met het kasteel van Poeken. Oost-Vlaanderen bij Aalter, waar het voorlopig inderdaad een beetje grijs is. Misschien straks wat regen. Straks die grote finale met onze bedweter Margot van de regio. Je staat bij de finalisten op dit moment. Hoe gaat het daar met de zenuwen?
5: Ja, iedereen staat hier opgeleid. En ik merk toch zo een paar trekjes van zenuwachtigheid. Ik zie zo wat voetjes op en neer gaan. Mensen die hun handen aan de broek afrijven. Dat wil toch zeggen dat er wat klamme polletjes zijn. Linda, hoe gaat het met de hartslag op dit moment?
6: Ik ga eens kijken. Sporthorloge aan.
5: 100. Is dat, ja, ik heb geen idee eigenlijk.
6: Dat ben je, hè?
5: Oké, goed. Is het spannend, jongens?
7: Ja.
0: Ik zie daar op dit moment ook twee grote witte vakken waarvan alles gaat gebeuren. Ja. Als je het wil meemaken, dat kan via VRT Canvas of VRT Max. Klik daar even op Radio 2, volg ons en geniet mee van die bloed, zeg maar, bedstollende finale straks. Dit is Coldplay en Humankind. Goedemorgen.

0: Het is bijna zover hoor, maar eerst natuurlijk dat nieuws. Bijna half acht, zometeen al de nieuws uit je buurt. Nu Jonas.
1: Als je een huis of een appartement wil huren in Vlaanderen, dan kost je dat gemiddeld nu meer dan 1000 euro. De sector vermoedt ook dat de huurprijs tegen eind dit jaar nog kan oplopen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En het is 11 september vandaag, 9-11. 25 jaar geleden voerde de radicaal-islamitische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen uit in de VS. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee tegen de twee torens van het World Trade Center in New York en ook tegen het Pentagon. Die WTC-torens stortten helemaal in. Er vielen die dag zeker 3000 doden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat is gebeurd in jouw buurt? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marië. In de Diepe Straat in Antwerpen-Noord is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde nadat er ruzie ontstond tussen een groep mensen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. En de man van 34, die woensdagavond een man neerstak in Willebroek, is aangehouden voor moord. De verdachte had een man van 30 aangevallen met een mes voor een supermarkt aan het Louis de Naaierplein. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Sinds de steekpartij zijn er extra politieteams op pad in Willebroek, omdat volgens de burgemeester verschillende buurtbewoners zich nu onveilig voelen. In de stad Mechelen zijn de huurprijzen van woningen en appartementen de voorbije maanden lichtjes gedaald. En dat gaat in tegen de algemene trend in de rest van Vlaanderen. Daar zijn de huurprijzen gestegen, zowel in de steden als in de meer landelijke gebieden. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer van vastgoedkoepel CIB. Christophe Thijs van CIB.
4: Mechelen was tot voor enkele maanden duurder dan Antwerpen. Daar dalen de prijzen lichtjes. Dat heeft te maken met het feit dat daar ook wel wat goedkopere appartementen zijn verhuurd, waardoor de gemiddelde huurprijs wat naar beneden gaat. Maar ja, Mechelen staat als derde duurste stad in Vlaanderen. Antwerpen springt naar nummer 2. En Turnhout blijft in provincie Antwerpen een stuk betaalbaarder met een gemiddelde van 844 euro.
3: In Dessel oefenen een tiental militairen de komende dagen op het oud voetbalveld aan Sportpark Brasel. Ze rijden er ook rond met militaire voertuigen, maar ze doen wel geen schietoefeningen. Mensen die er passeren hoeven zich dus geen zorgen te maken, zegt burgemeester Chris van Dijk.
5: Dat is een communicatieeenheid die daar opgesteld wordt, ook met antennen, met voertuigen, noem maar op, om dan vervolgens weer zich te verplaatsen. Maar wij hebben de mensen wel geïnformeerd dat men weet wat er aan de hand is. Dat ze niet denken dat de derde wereldoorlog begonnen is, dat is helemaal niet het geval.
3: De oefeningen duren tot en met maandag. En in Vlimmeren bij Beersen kan het geluk niet op voor natuurliefhebber chef Bouweraert, want hij heeft een zeldzaam klavertje 7 gevonden, dat meldt RTV. Chef kon zijn ogen niet geloven, vertelt hij.
6: Ik ga alle dagen met mijn hond wandelen en dan kom ik in gaten wel wat klavers tegen. We hadden de velden, de weien. En ik heb al zoveel klavertjes, 4 gevonden, 5, 6 ook al. Maar nu een klavertje 7. Ik zeg, dat is iets speciaals. Ik zeg, dat is iets dat allemaal niet heet. En dan hebben ze aan het opzoeken gewist. En dan zou je 1 zin op 250 miljoen kans dat je dat kan fijnen. Ik zeg, dan is dat wel echt uniek, hè.
3: Wisselvallig vandaag met kans op lichte regen. De maxima schommelen rond 21 graden.
0: Bon, die files op een vrijdag, dat valt altijd een beetje mee natuurlijk. Hallo, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Het valt inderdaad goed mee, maar er is wel net een ongeval gebeurd in Wondelgem bij Gent. Daar zijn er problemen door een ongeval. Dus op het kruispunt van de ring rond Gent met de Zeeschepstraat en de Evergemse Steenweg. Dat is dat belangrijke kruispunt daar waar ze aan het werken zijn. Verkeer vanuit Zelzaten staat 20 minuten in de file. Hou daar rekening mee. Verder op de binnenring rond Brussel zie ik 10 minuten vertraging van Strombeek tot Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Aken is het ook een kwartier file rijden van Lons tot aan de werken in Vottem en op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
0: Te veel fluitje altijd, hè? Oh, echt waar, die fluit zo hard. Maar goed, goedemorgen, Backstage Bavo. Backstage Bavo ook aanwezig.
8: Goedemorgen.
0: Ook aanwezig in dit prachtige kasteel van Poeken. Zeg Backstage Bavo, je hebt ook even gekeken. Onze artiest van de dag, is die er ook intussen?
9: Die is er, Peter. En ik ben al iets te weten gekomen.
0: Over de genaamde Gary Hager.
9: Gary Hager, the legend. Want die staat elke ochtend om 5 uur op. om dan een mooi ontbijt te voorzien voor zijn vrouwtje.
0: Oh.
9: Want dan kan hij punten scoren om dan in het weekend weg te mogen.
0: Dat moeten we straks
9: doen.
0: Ja, goed idee zeg. Ja, het was jouw idee ook om Gary Hager te vragen. Als vriend van de sterren, want die heeft een topsong ooit gemaakt. Of toch gezongen, of een hit mee gehad. Welke song was dat ook alweer?
9: Ik heb de hele nacht...
0: Ik heb niet gevraagd om die te zingen.
9: Droom.
0: Dat hoeft niet.
9: Het nodig meteen ook uit om het te zingen.
0: Ja, dat is waar. Dat is voor straks allemaal. Past perfect in deze sfeer. Want die grote finale die komt eraan. En Sarah van de Moortel, die laat weten... Goedemorgen Peter, ik lig ook vol spanning in mijn bed te kijken. En de supporter voor mijn echtgenoot Wim Verlinden. Ja, maar er kan maar eentje dat bed winnen, Sarah. Straks.
10: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
15: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
16: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
19: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Hoe komt dat?
19: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
20: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
19: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
21: Of je nu kiest voor een wijnproeverij?
22: Als God in Vlaanderen.
21: Een wielertocht met de vrienden.
23: Wat is dit? Kun je niet volgen?
21: Of logeert in een prachtig kasteel?
22: Amai, schoner dan Versailles.
21: Je vindt het allemaal in...
24: Vlaanderen Vakantieland.
21: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
25: Het is uw linkeroor hier, hè.
26: En uw rechteroor.
25: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
26: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
25: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
26: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
25: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
26: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
25: Ja, het kan anders.

0: Ça plane pour moi, comme Plastic Bertrand. Bellingham.
1: Dit is de grote finale.
2: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: Ze zijn ook in Schepdaal in de voorschoolse opvang De Klimop aan het luisteren. Laat Sonja van der Maten weten. Radio staat daar loeihard, vindt het allemaal heel spannend. En aan de braakleer is ze voor haar werk nog bezig. En aan het supporter voor haar echtgenoot Matthias Provee. Wat hij het bed wint. Heel veel mensen die klaar zitten om alles mee te maken. Het gaat gebeuren. En live vanuit Beddegem, het kasteel van Poeken, daar zitten we. Oost-Vlaanderen bij Aalter met het hele Goeiemorgenmorgen Circus. Live radio. Je moest raden wat exact de locatie is van Beddegem. Massaal gedaan. En 20 mensen die dat juist hadden winnen nu al een prachtig ergonomisch hoofdkussen waar ze uitstekend op slapen. Ja, maar ze willen natuurlijk de hoofdprijs winnen. Een gloednieuw bed. Dat gaan we doen met het Beddegem knockoutspel. En bedweter Margot van de regio zal dat zo meteen goed begeleiden. Volg het spel gerust mee. De 20 kandidaten die moeten zo meteen vragen beantwoorden over slapen. Er zijn telkens 2 mogelijke antwoorden. De kandidaten moeten in het juiste vak gaan staan. En kiezen ze het juiste vak, dan mogen ze blijven staan. En spelen ze verder. Kiezen ze het foute vak, dan vallen ze af. Het kan dus perfect zijn dat er na 1 vraag al een winnaar is. Als een kandidaat als enige in een vak gaat staan, en dat is dan dat vak met het juiste antwoord, wint die persoon meteen het bed. Maar daar zijn we nog niet natuurlijk. Kom gerust een beetje dichter bij de radio of VRT Max, want het gaat allemaal gaan beginnen. Oh la la la la la la. Margot van de regio, ja. Het is aan jou.
3: Ja, de zenuwen die staan hier zo strak gespannen als een vers overtrokken hoeslaken. Dus, liefste kandidaten, hier komt jullie eerste vraag. Wat is volgens slaaponderzoek gemiddeld de ideale temperatuur in een slaapkamer? Is dat A, tussen de 16 en 18 graden? Of B, tussen de 24 en de 26 graden? Oké, iedereen loopt spontaan naar een vakje en we zitten met kudde gedrag. Iedereen is in vak A gaan staan en dat is het juiste antwoord. Iedereen speelt door. Dan gaan we meteen door naar de volgende vraag. Luister maar goed. Waarvoor staat de REM in remslaap? Is dat A, Rest Energy Mode? Of B, Rapid Eye Movement? Denk na en loop naar het juiste vakje. En we zitten opnieuw. Oh, dat is toch zo des mensen, hè? Het kudde gedrag. Het juiste antwoord is B, Rapid Eye Movement. Iedereen speelt door. Derde, belangrijke vraag. We gaan niet naar bed zonder een klein verhaaltje natuurlijk. Maar hoe lang sliep door een roosje? Is dat A, 100 jaar of B, 1000 jaar? Oeh, ik zie toch een paar twijfels op de gezichten. Maar iedereen loopt naar vak A en dat is het juiste antwoord. Oké, voorlopig. Mensen zijn gelukkig. Er wordt doorgespeeld. De volgende vraag. Dat is één voor de echte luisteraars van Goeiemorgen Morgen. Hoe laat zet Peter van de Veire zijn wekker als hij Goeiemorgen Morgen presenteert? Is dat A, 3 uur 23 of B, 4 uur 24? Ah, en ze lopen weer allemaal naar éénzelfde vak. Vak A, en dat is het juiste vak. Alright, alright, alright. Voorlopig is er van een afvalrace nog niet echt te spreken. Dus we gaan naar vraag 5. Je kan naast slapen nog heel veel dingen doen in het bed. Dat brengt mij bij de vraag: hoeveel bedpartners heeft een Belg gemiddeld volgens de World Population Ranking? Is dat A, 5,5 bedpartners of B, 7,5 bedpartners? Ja, dat is al een beetje moeilijker, hè? Oh la la! Er is iets zot gebeurd. Dus in vak A staan 19 kandidaten. En in vak B staat 1 kandidaat. Dat wil dus zeggen dat er ofwel 1 iemand het bed wint, of dat er ofwel 1 iemand afvalt. En het juiste antwoord is B, 7,5 bedpartners. Oké, ik loop snel even naar beneden, want ik sta als een koningin op het balkon. Wacht. Mijn god.
0: Dat kan nu toch niet.
3: toch wel.
0: Ah, heerlijk. Dus er heeft gewoon echt nu net iemand...
3: Leef hier. Proficiat.
4: Wel, dank u.
3: Maar zijn de eerste woorden?
0: Dat is ongelooflijk.
5: Goedemorgen, morgen. De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Dus die mens heeft nu meteen gewonnen.
3: Je hebt een bed gewonnen, hè, Levi?
4: Dank u.
3: Je mag wel enthousiaster
4: zijn. Sorry, wel een beetje onder indruk.
3: Applausje voor de Levi.
0: Dat is schitterend. En nu, hè, schitterend, ja.
3: Ja.
0: En ja, die Levi. Want ja. Het maffe was, dus ze gingen allemaal naar hetzelfde vak. En plots nam Levi dan toch de beslissing van... Ik denk dat ze even al op bed, maar er zit
3: dat
0: bij
3: is,
0: die...
3: Ja, je hebt aan de kudde ontsnapt en dat heeft je alleen maar voordeel opgeleverd eigenlijk, hè?
4: Eigenlijk wel, ja. Soms moet je de andere richting uitgaan om iets te winnen.
3: Voilà, heel goed.
0: Ik vraag me vooral hoeveel bedpartners heeft Levi.
3: Ja, Levi, hoeveel bedpartners heb jij? Zit jij dan boven het of onder het gemiddelde?
4: Ik denk rond het gemiddelde.
3: Oké, okay. Dat is echt genoeg, hè. Ja, voilà.
0: Het is helemaal goed. Proficiat.
2: Sleep World. Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
5: Goedemorgen, morgen.
0: Maar ja, tuurlijk wel. En het leuke is dat we ook iemand klaar hebben die even kan ontspannen met muziek. Want we hebben hier Gary Hager, die ooit een enorme hit had over iemand die paal niet kon slapen of heel goed gedroomd heeft alleszins. Gary, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
6: Zeer goed.
0: Zeg, maar dan hoor ik daarnet dat je om 5 uur opstaat om ontbijt te maken voor je vrouw.
6: Ja.
0: Elke dag?
6: Bijna elke dag.
0: Mamai.
6: Elke dag. Dus 5 uur. Nu vandaag was het 5 uur. Normaal is het rond 6 uur, 6 uur, 6:30.
0: Ja, maar ja, je bent een artiest, dus je hebt toch meestal 's nachts toch van alles te doen.
6: Ja, maar het voordeel is, Peter, dat je op de duur ben je op dat uur gezet. Ik denk dat dat iets is wat dan jij...
0: Dat weet je wel. Ja, sowieso.
6: En er mag gebeuren wat wilt. Ik mag in mijn bed kruipen wanneer dat ik wil. Rond die tijd zijn mijn ogen open.
0: Onwaarschijnlijk. Maar kijk, je staat hier nu toch. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Je staat klaar. Je mag je omdraaien naar de camera's. En lieve mensen, zet de radioluider. Want dit is Gary Hager bij ons hier in het Kasteel van Poeken in Beddingen.

0: Dit is de grote finale.
1: Live vanuit het kasteel van Poeken.
2: Met Gary Hager. Ja, de grote finale is al voorbij. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk. We hadden het gezegd, als er één iemand in het juiste vak gaat staan, ja, dan wint hij natuurlijk meteen dat bed. Dat is daar net gebeurd al. Meteen iedereen liep naar hetzelfde vak. 3, 4 vragen lang. En dan bij die volgende vraag ging toch ene slimmerik dan toch in het juiste vak staan. En die wint al meteen een prachtig bed. Ergonomisch en al. Geweldige ontknoping, zegt Lieve Vermalen. Hoe tof weer om op Radio 2. Ja, zo zijn we wel natuurlijk. Dus zorg dat je je volgende keer inschrijft. Karine Everaert ook. Proficiat aan de meneer. En Marianne de Meij zegt, dat is top daar. En voor Gary Hager bijna een thuismatch. Ik denk, nee Gary, hè, want die toch even van?
3: Nee, toch niet. Ik woon in Deinze. Wacht maar, die alleen.
2: Dus. Woon je in Deinze?
3: Dat is 15 minuutjes rijden.
2: Je bent toch van Hamme?
3: Ook niet.
2: Ook niet, ja.
3: Peter, ik ben...
2: Ja, zeg maar.
3: Ik ben gewoon van Temse en ik heb wel in Hamme...
2: De just van Temse. Genant. Genant. Ik woon ook in Temse.
4: Ja, ik wilde net zeggen, Peter. Ja,
2: ja maar ja, veel mensen in Temse. Gary, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Kom. Nee, goeie blunder wel eigenlijk dit. Dat is juist even van Temse. Ja. Jan Verheijen is van Lokeren, zeg.
3: Jan Vertongen, die is...
2: Jan Vertongen is van Tielrode.
3: En Jan Verheijen is van Temse.
2: Toch, ja, zie je wel. Jan, allemaal goede voetballers zoals ons. Allee, onwaarschijnlijk alweer iets bijgeleerd. En van de ene Gary naar de andere Harry. American Girls.

0: Ah, jongens. Wat een bloedstollende finale was dat daarnet, zeg. Het plots was het gedaan. Heerlijk, hoor.
1: Goedemorgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Maar kijk, op die manier kan het ook natuurlijk. We zitten live in het kasteel van Poeken. Sowieso nog tot 9 uur kan je ons volgen hier vanuit het bed. Waar mensen zich afvragen, liggen jullie, staan jullie? Ah, dat is voor ons een weet. En voor u een vraag, kijk en gerust even mee. Het kan op VRT Canvas. En let op, Kim de Brie heeft iets te vertellen.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Vanavond op VRT1.
5: Ik wil in de winkel, hè, Paulette?
6: Ja, Pauline, je woont nu hier, voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
5: Ja.
4: Op VRT1 is het filmavond met de klassieker Pauline en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
7: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
10: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Wienerberger.
15: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
19: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
20: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
21: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
22: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
19: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.900.

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: Live vanuit het kasteel van Poeken in Aalter met de finale van Bettingham, die intussen ook al gespeeld is. Prachtig hoor.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
1: De zon is een beetje op, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jonas Maas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
4: Mensen met te veel PFAS in het bloed hebben vaker een te hoge cholesterol. En de gemiddelde prijs om een huis of een appartement te huren is nu meer dan 1000 euro. Mensen die hogere waarden van het schadelijke PFAS in het bloed hebben, zitten vaker ook met een iets te hoge cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Daarbij werd het bloed onderzocht van zo'n 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. 3M wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die schade kunnen zijn voor de gezondheid. Het is wel nog niet helemaal zeker dat PFAS die afwijkende bloedwaarde veroorzaakt. En mensen moeten nog niet ongerust zijn, zegt professor arbeidsgeneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
5: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen, om je PFAS-waarde te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever-, nier- of cholesterolproblemen gaat krijgen. Voor de individuele burger maakt dat niet zoveel verschil voor zijn gezondheid, maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen.
4: De gemiddelde huurprijs van een woning of een appartement is de voorbije maanden voor het eerst in Vlaanderen gestegen tot boven de 1000 euro. En er zijn ook nog altijd huurwoningen en ook appartementen tekort. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse huurbarometer van vastgoedkoepel CIB. De prijs om te huren de komende maanden kan ook nog fors toenemen, zegt Christophe Thijs van CIB.
6: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
4: En door de hogere huurprijzen hebben ook steeds meer alleenstaande jongeren het moeilijk om een huurappartement te kunnen vinden. En daardoor doen ook steeds meer jongeren aan co-housing. Dan gaan ze samen met vrienden iets huren. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. De Zwitserse politie wil eerst familieleden van de slachtoffers inlichten. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, wellicht allemaal Nederlanders. Ze maakten vanuit Oostenrijk een daguitstap naar Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er was daar maar één rijstrook open, dat zegt correspondent Renske Hedema.
7: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
4: Het is vandaag precies 25 jaar geleden op 9-11 dat de radicaal-islamitische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen uitvoerde in de Verenigde Staten. Er vielen meer dan 3000 doden, de meeste nadat twee gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers in New York vlogen. Uiteindelijk zijn er wel nog veel meer slachtoffers gevallen, dat zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
8: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd. Als er nog meer documenten worden vrijgegeven waar verzekeraars de dans zijn ontsprongen, zou het wel eens kunnen dat er een hele race van schadeclaims wordt gelanceerd door mensen die een dierbare zijn verloren door informatie die nooit is meegedeeld.
4: En de Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. We waren gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
9: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontschokking.
4: Op de US Open Tennis spelen Elena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Tweevoudig winnares Sabalenka won haar halve finale in twee sets van de Amerikaanse Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. En Rybakina schakelde Coco Gauff, ook al een Amerikaanse, uit in drie sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Ja jongens, wat onwaarschijnlijk dat ze zo eerlijk zijn dat ze niet gewonnen hebben. Kijk, de Belgian Cats, toch een dikke duim voor hen. Kleintje.
4: Een beetje, ja. Duimpje.
1: Dit is een nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. In de Diepe Straat in Antwerpen-Noord is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekpartij na een ruzie tussen een groep mensen. En op de Groenplaats in Antwerpen start vanmiddag het Europees kampioenschap.

0: Op 3x3 basketbal, waarbij spelers in teams van 3 spelen en naar 1 in plaats van 2 ringen gooien. Vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen, temperaturen tot 21 graden.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe druk is het intussen?
2: Ja, bij problemen bij Gent in Wondelgem. Daar is een ongeval gebeurd op dat grote kruispunt van de ring rond Gent. R4 dus met de Zeeschipstraat en de Evergemse Steenweg. Verkeer dat van Zelzate komt staat ruim een half uur in de file. En vanuit Evergem en Slijdingen is het ook 20 minuten aanschuiven. Verder naar Brussel valt redelijk mee vanmorgen met vertragingen tot een kwartier vanaf Peutie op de E19. Ook 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe op de E40 heeft te maken met een obstakel daar. 10 minuten bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel. 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Op de E40 dan van Luik naar Aken is het een half uur file rijden van Loncin tot aan de werken in Vottem. En op andere plaatsen alleen maar kleine files.
1: En het mooie is, we zitten hier toch in een kasteel. Dus hoe ideaal is het om hier een dansje te doen? In bed, wat denk je, Jonas Maas? Daar heb je toch lepeltje, lepeltje liggen. En Gary Hacker komt er ook gezellig bij staan. En Margot van de regio, maar ja, tuurlijk wel. En al onze luisteraars zijn ook aan het meedansen. Prachtig. Ja, dat draaien wordt wat moeilijker.
3: Ja, dat is een beetje moeilijk in bed. Want wie vrolijk kijkt in de
1: morgen. Au.
3: Sorry. Enthousiast.
1: Je kunt het dichtleggen ook tegen elkaar natuurlijk. Goedemorgen, welkom bij vrijdag. Het is weekend hoor. Ah, tuurlijk wat ik zou zeggen. De zon is aan het opkomen, maar het ziet er een beetje grijs uit buiten. Niet erg, sfeer zit goed.

0: maken met de vrijdag. Het is vandaag 11 september. Goedemorgen, Fire.
1: Dit is de grote finale.
2: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: Ik moet eigenlijk zeggen, dit was de grote finale live vanuit het kasteel van Poeken. Ja, Margot, wat was dat, jong?
3: Dat was toch sneller gedaan dan verwacht. Maar goed, hè?
0: Maar ja, fantastisch, zeg. Vrijdag 11 september en een beetje wisselvallige weer vandaag. Als je naar buiten kijkt, wordt het grijs. Mm. Maar vooral, daarnet hadden we een prachtige finale om een onwaarschijnlijk mooi bed te winnen. Maar wat, ja, vat nog even samen voor de mensen die er niet bij waren. Wat is er gebeurd?
3: Ja, dus kort het spel samengevat. Ik stel de vragen. Mensen moesten in het juiste antwoordvak gaan staan. En bij de eerste vier vragen, compleet kuddegedrag. Iedereen ging altijd in hetzelfde vak gaan staan. Maar dan bij vraag vijf was er één dapper iemand die dacht, en nu ga ik eens alleen in een ander vak gaan staan. En dat was Levi.
0: Een dappere Gallier, Levi Benoit uit de Heulen bij Kortrijk. Levi, goedemorgen.
4: Peter, goedemorgen.
0: Ja, nog eens proficiat, hè, man.
4: Dank u.
0: Ja, wat gebeurde er? Wanneer beslis je van, ik ga toch in het andere vak gaan staan?
4: Eigenlijk, van elke antwoord hoorde, B of 7, heb ik gekozen voor 7.
0: Ja, want de vraag was hoeveel
3: gemiddeld aantal bedpartners heeft een Belg?
0: Ja, het is toch gek dat die anderen allemaal minder en jij meer. Ben je zo'n poeperke?
4: Niet dat ik weet.
0: Niet dat ik weet. Maar ik vind het fantastisch. Zometeen krijg je dan ook nog een officiële check. Maar we dachten, man, als dat daar zo bij zit, dan

0: Dan popelde bij mij een gedachte op van zwem tegen de stroom in. Zwem tegen de stroom in. Maar je ziet wat je het kan opleveren. Toch een, ja,
1: ik zal een zalm.
0: Ja, de zalm is inderdaad, wees een zalm. Zwem tegen de stroom in. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat ook wel eens doen. Dan denken van, ik zou het toch niet doen en dan toch doen en dan toch veel succes mee hebben.
1: Ja, ik denk van mezelf, ik ben echt een kuddedier ook. Als iedereen naar daar gaat, ga ik mee. Ja. Maar nu ik de act van Levi heb gezien, ga ik toch in mijn leven meer tegen de stroom ingaan, want het kan je zoveel opleveren.
0: Was dat de eerste keer dat je tegen de stroom inging, Levi?
2: Jammer genoeg niet, maar
0: is het waar?
2: Het opgeleverd heeft.
0: Ah ja, oké. Okay. Is het ook al gebeurd
2: ik
0: dat
2: ben,
0: ik jou...
2: Vrij koppen, dus als ik iets denk, dan... Ja, als er 100 mensen voor me staan, dan ga ik nog altijd mijn eigen ding doen.
0: Heb je al problemen gehad daarmee ook, Levi?
2: Tot nu toe niet echt eigenlijk.
0: Nee, kijk, het levert op,
2: dus,
0: hè.
2: Binnen beperkend, maar nog altijd wel.
0: Je hebt een nieuw bed gewonnen.
2: Dus dat gedacht.
0: Dat is helemaal goed, belangrijk, hè.
3: Ja, heel goed. Ik snap die koppigheid ook wel, maar ik moet wel zeggen, ik ben ook een beetje een Margot. Ik ga goed nadenken en dan toch wellicht iets meer met de kudde mee zou gaan. Het meest rationeel dan toch vaak.
0: Ja, ik ben ooit zo op die manier wel bij de VRT geraakt.
1: Ja?
0: Zowel
1: ja,
0: examens en een sollicitatie. En toen beseft van, ja man, je gaat echt zoveel uren meer van thuis weg zijn. Met alle gevolgen van dien. En mensen die mij dat afraden, toch gezegd van, fuck it. En kijk, anders had ik nooit in een bed gelegen met jou, Margot, en met Jonas Maas. Dus...
3: Wat een droom toch?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Dus zwem tegen de stroom in. Ik gooi het even naar jullie, lieve mensen. Wat is jouw moment geweest waar je tegen de stroom hebt ingezwommen en wat heeft het jou opgeleverd? Je mag het nu delen via VRT Max. Klik daarop Radio 2 en deel jouw berichtje.
4: Dit is de grote finale.
0: Live. Was

0: Na die woorden van Gert en James, goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Een bijzonder bericht binnengekregen van Anne Balkaan. Goedemorgen, morgen. Op vrijdag komt de tijger ook vrij bij mijn man. Prettig weekend, Anne. Ik wens jou vooral een wild weekend toe natuurlijk. Ja, we zitten live in het kasteel van Poeken voor de finale van Beddingham, die intussen al gespeeld is. Levi uit de Heulen bij Kortrijk, die heeft dat bed gewonnen door tegen de stroom in te zwemmen. Dat was ons gedacht vanmorgen. Zwem tegen de stroom in. Ja, er komen wel van die bijzondere bij. Die bijvoorbeeld Loes Poormans. Goed idee gehad.
2: Inderdaad, 67 jaar uit Turnhout, dus al even bezig, maar is op jonge leeftijd zelfstandiger geworden. En wat ja, tegen beter weten in misschien, of dat zij zijn omgeving wellicht wel, maar dan toch heel succesvol een zaak kunnen uitbouwen. Dus dat heeft hem al sinds wel heel wat centjes opgeleverd dan, denk ik.
0: Marian Velge die gaat niet akkoord. Goedemorgen Peter en de compagnie. Iemand die tegen de stroom ingaat zijn geen gemakkelijke mensen om mee te leven. En ik spreek uit ervaringen en dan nog koppigheid erbij. Hey, leuke vrijdag Marian. Zo, van jongens toch. En dat was er. Ja, dat heb je natuurlijk, weet je, al een paar jaar geleden. Ben jij je laten inenten toen?
2: Met de coronaperiode? Ja? Ja, ik heb me wel laten vaccineren, ja.
0: Ja, Jeroen uit Ledegem, die laat weten in de coronaperiode alle prikken geweigerd, heeft me een pak problemen bezorgd, maar tot op vandaag nog steeds blij van ze te weigeren. Ook heel veel mensen zeggen nu dat dit de betere keuze was. Ja, heel veel mensen die dan antivaxten, zeg maar. Maar ja, het zal de geschiedenis zal wel leren of dat een goede zaak was of niet. Jouw reactie blijft welkom. Zwem tegen de stroom in.
3: 70 per uur.
4: Fiets suggestiestrook.
5: Beurtelings ritsen.
6: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
7: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
6: Volgende week bij Radio 2 Spits.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen. De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En het is effectief een beetje aan het druppelen op het kasteel van Poeken. De locatie van Beddegem, waar we net een brandend finale gespeeld hebben. Die al snel gewonnen is door Levi uit Heulen, uit Kortrijk. Die gewoon tegen de stroom inging en als enige koos voor een antwoord. En de ander gewoon in de steek liet. Dus dachten we van, laten we daar een mijn gedacht van maken. Zwem tegen de stroom in, zoals Ruud bijvoorbeeld ook. Ruud van Kouteren uit Berlaren. Ik zwom tegen de stroom in bij het kiezen voor mijn job als ademcoach. Niemand geloofde erin, maar ik was vastberaden van mijn hart en passie volgen. Maar kijk, intussen, tegen de stroom zwemmen in loont. Dus als je denkt van, oh, ik moet eens iets anders doen. Jonas, jij nog niet, je bent nog maar een week bezig. Dus,
2: ik moet nog luisteren vooral naar jou.
0: Gaan we vooral doen. Ja. Dankjewel. Goed zo. Er is nog iemand die tegen de stroom is ingezwommen. Goedemorgen, Wim van den Hoek, live uit Wervik.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Jij bent in 2001 ook eens heel koppig geweest, tegen de stroom ingezwommen. Neem ons even mee, wat is er gebeurd?
3: Inderdaad, ik werkte toen in een winkel en we kregen te horen dat de winkel ging sluiten en we moesten allemaal zowat een goede 9 maanden opzeg doen, dus nog gaan werken. Mijn eerste reactie was van shit, dat zie ik niet zitten, heb ik gezegd tegen de baas. Oké, kom hier 9 maanden zitten met mijn krant en ik doe niks meer. En? Daarna, de dag daarna zei hij, oké, ik zei akkoord dat ik u 4 maanden maar uitbetaal en dat je niet meer moet komen. Voor mij was dat oké. 3 weken later mocht ik toevallig een examen van de overheid meedoen en nog eens 2 weken later mocht ik al beginnen. En door mijn koppigheid had ik mijn jaren dienst voor verder mee promotie-examens te doen en heb ik door het ontslag en koppigheid telkens mee kunnen doen voor bevordering.
0: Ziezo, en zo blijft de wereld beter draaien. Hè. Dankjewel Wim voor je fijne reactie. Nog een heel fijne ochtend daar. Hè.
3: Dankjewel, dag.
0: Goed weekend, hè. Ja, Raf de Meester uit Wevegem zegt wel, tegen de stroom is leuk, maar soms lastig. Ja, maar ja, kijk, ja. Terwijl iets voor over hebben natuurlijk. Hè. Bij ons ook nog altijd Gary Haggerty, die zo meteen ook zijn enorme hit gaat doen. De allermooiste. Gary, goedemorgen opnieuw.
4: Goedemorgen.
0: Zeg, jij woont in Temse, of jij bent van Temse?
4: Ja,
0: ik heb dat net gehoord. Maar goed, je bent toch tegen de stroom gaan zwemmen, want ja, intussen woon je ergens anders.
4: Ja, ik woon in Bartenberg alleen, Deinzen.
0: Mooie streek, hè. Ja. Aan de oude Leie dan.
4: Ik woon eigenlijk tegen het Schipdonkanaal.
0: Oké, ook ja. Mooi.
4: Dus tussen het Schipdonkanaal en de Leie daar dus.
0: Ben je ook van tegen de stroom in?
4: Niet direct of niet bewust of niet dat ik in het bijzonder tegen de stroom in wil gaan zwemmen. Nee, zeker niet. Maar soms komen we wel in het leven wel eens iets tegen dat het tegen de stroom in gaat. Hè.
0: Zoals?
4: Wel, ik had enkele jaren geleden had ik al het voorstel gekregen van het management en de mensen rondom mij van eigenlijk zou het toch eens een TikTok-account moeten hebben. En ik was er zo niet voor. Ja, we hadden al Facebook, we hadden al Instagram. En ik kan u zeggen, als je op die socials bezig bent, daar ben je echt intens mee bezig.
0: Dat is werken, ja.
4: En ik dacht van, had er zo nog een bij? Ik zeg, ja, om nu zijn 24 uur een tekort in een dag. Dus ik zag dat eerst niet zitten. Tot op het moment dat er van mijn nummer Piranha een remix is gemaakt.
0: Ja.
4: En we ondervonden op optredens dat er, ik had er zo'n een wat danspasjes bij bedacht. En dat eigenlijk wel begon te werken. En dan dachten we zo van, ja, waarom zouden we daar geen filmpjes van laten maken? En dan hebben we wat mensen aangespoord van, zou dat zien zitten? En dan hebben we toch een TikTok-account gemaakt met daar wat filmpjes op. En toevallig, het is echt heel toevallig, er zit één tussen de kandidaten daarnet die zo'n filmpje gemaakt heeft.
0: Nee.
4: Ja, ik zweer het u.
0: Heerlijk.
4: En die filmpjes zijn eigenlijk echt viraal gegaan, waardoor dat ook mijn Instagram-account is beginnen aanzwengelen.
0: Kijk.
4: Dus voilà, dus het was een win-win.
0: Soms tegen de stroom inzwemmen kan toch deugden. Gary Hagger, je mag uit je zitje komen daar. En je mag hier voor ons bed komen staan. En je kan het alles mee volgen VRT Canvas. Of gewoon via VRT Max natuurlijk. Het allermooiste, natuurlijk wel, om die winnaar, die Levi, toch te vieren. Want een van de allermooiste dingen is toch gewoon lekker in je bed gaan liggen. Dit is Gary Hagger bij ons op Radio 2. Op Goedemorgen Morgen. Gary, het is aan u.

0: Jawel. Gary Hager, Dania Moerdal uit Kokstad heeft zitten meezingen. Gina Corneille ook en Maggie Blijs ook. Heel veel blije mensen. En zo wordt dat ook 8:30. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Jonas Maas bij ons.
1: Mensen die hogere PFAS-waarden in het bloed hebben, hebben vaker ook een iets te hoge cholesterol en hogere leverwaarde liever. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Daarbij werd het bloed onderzocht van zo'n 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. En bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet meteen duidelijk. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, wellicht allemaal Nederlanders. Ze maakten vanuit Oostenrijk een daguitstap naar Zwitserland.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marië. Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op Gairon, een jongen van 14 uit Turnhout, die bijna 2 maanden dood op bed lag. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan terecht en riskeren een levenslange celstraf. De jongen woonde bij zijn vader in en overleed in januari 2022, maar niemand greep in. De politie vond hem pas 8 weken later, toen ze de villa binnendrong. In het lichaam van de jongen werd later een hoge dosis ketamine gevonden. Dat is een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. En in de Diepe Straat in Antwerpen-Noord is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde nadat er ruzie ontstond tussen een groep mensen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Na 2 jaar renoveren opent het sociocultureel centrum Marta opnieuw zijn deuren in de voormalige Heilig Hartkerk in Mechelen. Dat is een plek waar kunstenaars, verenigingen en buurtbewoners kunnen samenkomen om er bijvoorbeeld concerten of workshops te organiseren, zegt Schepen voor Cultuur Christophe Calvo.
4: Marta wordt echt onze meest laagdrempelige cultuurplek. Heel veel vrije tijdsverenigingen zijn op zoek naar een goede plek, naar goede omstandigheden. Die zullen ze hier krijgen aan heel democratische tarieven. En wat ook heel prettig is dat Radarief zal neerstrijken. Doorheen de week zal hier kunstenaars kunnen bezig zien in de tuin, in de ateliers. Hier gaan heel veel dingen samenkomen en dat gaat denk ik echt een heel bijzondere plek zijn.
3: Op de Groenplaats in Antwerpen start vanmiddag het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. De spelers spelen dan in teams van 3 en gooien naar 1 ring in plaats van 2. Antwerpenaar Nick Celis is er opnieuw bij na een schorsing van 3 jaar na een fraudezaak. Hij wil de sport nu graag in een positief daglicht zetten en kijkt uit naar het EK.
5: In eigen stad spelen is een droom. Ik heb de arena al gezien, ziet er fantastisch uit. Dat je op het hoogste niveau in eigen midden kunt spelen, dat is heel spannend. Heel spannend. Dat is met weinig te vergelijken. Dus dat is wel mooi om dat nog eens te kunnen meemaken.
3: Het EK duurt tot zondagavond. En in Vlimmeren bij Beersen kan het geluk niet op voor natuurliefhebber Jeff Bouweraert. Want hij heeft een zeldzaam klavertje 7 gevonden, dat meldt RTV. Jeff kon zijn ogen niet geloven, vertelt hij.
6: Ik ga alle dagen met mijn hond wandelen en dan kom ik in gaten wel wat klavers tegen. We hadden de velden, de weien. En ik heb al zoveel klavertjes, 4 gevonden, 5, 6 ook al. Maar nu een klavertje 7. Ik zeg, dat is iets speciaals. Ik zeg, dat is iets dat is allemaal niet heet. En dan hebben ze dat op zoek gewist. En dan zou dat 1 zijn op 250 miljoen kans dat je dat kan fijnen. Ik zeg, dan is dat wel echt uniek. Hè?
3: Wisselvallig vandaag met kans op lichtregen en 21 graden.
0: Vrijdagochtend, een beetje rustiger allemaal. Hoe is het intussen, Ajo?
7: Dat blijft rustig, maar het is wel opletten op de E40 van Brussel naar Leuven. Daar is net een ongeval gebeurd in Berthem. Er zijn 3 rijstroken dicht, dus dat kan problemen gaan opleveren. Verder naar Brussel valt het goed mee met de files alleen. Vanaf Peutie op de E19 zo'n 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten, van Strombeek tot Vilvoorde. En op de ring rond Gent, daar was een ongeval gebeurd in Wondelgem. Daar is de weg wel vrijgemaakt, zegt de politie. Maar in beide richtingen staat er wel nog 10 minuten file. Op de E40 dan zijn we aanbeland van Luik naar Aken. Daar is het een klein half uur file rijden van Lonsain tot aan de werken in Vottem. En nog problemen op de E17 naar Frankrijk. Vanaf de grensovergang staat het verkeer zo goed als stil. Dat heeft te maken met een voertuigbrand op de Franse snelweg even verderop bij Tourcoing. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine files.
0: Jo. Waar ga je naartoe, Jonas Maas?
8: Maar mijn computer is een beetje raar aan het doen. Ik verlaat even het bed.
0: Echt waar? Je lag net zo lekker tegen mij. Wat is dat allemaal?
8: Kom je meteen verwarmen.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
10: Goedemorgen, morgen.
0: Jongens toch. Ja, Paul Scheerling uit Lovendegem, die appt nog. Jullie liggen op een heel ongemakkelijke manier in bed. Ik heb de indruk dat jullie op hun bureaustoel zitten en dus niet liggen. Oh, Paul.
8: Op een zacht matrasje toch?
0: Wij liggen gewoon gezellig in bed. Wat is dat nu allemaal? En hij kan het beamen. Gary Hegger, goedemorgen opnieuw. Ja, ik hoor jou heel slecht, Gary.
11: Hoorde je me goed?
0: Ja, nu is het beter.
11: En nu is het beter, voilà.
0: Ja, zeg, Gary, je kan beamen dat we een gezellig bedje liggen, toch?
11: Maar dat zal wel zijn.
0: Jaloers.
11: Ik ben jaloers op jullie twee.
0: Terecht ook wel. Zeg maar, daarnet, het allermooiste, dat is intussen 30 jaar geleden.
11: Ja, dat klopt. We hebben dat laatst in april hebben we dat gevierd. En dat was het exact 30 jaar geleden dat we met dat nummer op nummer 1 stonden.
0: Straf eigenlijk, hè?
11: Ja.
0: Maar zing je dat bij elk optreden nog?
11: Ik zing dat bij elk optreden. Ik denk niet dat ik het podium mag verlaten zonder dat nummer gezongen te hebben.
0: Zo hoort dat ook. Met evenveel goesting dan, hoor.
11: Nog altijd. En die reden is, ik zing ook altijd live. Ook live on tape. Ik zing altijd live.
0: Ja.
11: En je krijgt toch altijd een andere situatie, een andere omgeving. En toch is dat, ja, dat geeft altijd zo net iets anders.
0: Hoe was de zomer voor jou?
11: Fantastisch. Ik heb een schitterende zomer gehad. We hebben heel veel optredens gedaan. Heel fijne optredens gedaan. Ook live met mijn band. Dus het kan niet stuk. En eigenlijk is de zomer nog niet gedaan. Want september is een flinke uitloper.
0: Is het waar?
11: En eindelijk stopt het niet meer tot en met oudjaaravond.
0: Oké, goede plan dus voor de komende tijd.
11: Ja, absoluut. Goede plannen. En ik heb ook nog het plan dat wij volgende maand weer gaan schrijven. Dus we gaan weer wat nieuwe dingen uitwerken die al in de pijplijn zitten.
0: Mm-hmm.
11: En ik mag u een primeur geven, Peter, en dat is dat wij in november met wat nieuw komen.
0: 1 november komt er nieuwe
11: stroom. 1 november komt erin.
0: Jij blijft maar gaan, hè. Maar je leeft ook heel gezond tegenwoordig, hè?
11: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb enkele jaren geleden de knop kunnen omdraaien. En ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ga je vandaag fietsen nog, bijvoorbeeld?
11: Vandaag weet ik het niet, want ik ben met mijn montage bezig thuis. Dus ik weet niet, maar gisteren heb ik wel gaan fietsen nog.
0: Hoeveel kilometer doe je dan?
11: Gisteren heb ik 62 kilometer gedaan.
0: Dat is netjes. Ja, maar kijk, ja. Vlaanderen is mooi genoeg om door te fietsen natuurlijk.
11: Ik heb gezegd waar ik woon. Van daaruit kan ik naar de Vlaamse Ardennen. Ik kan naar alle kanten, naar elke windstreek uit. Is het fantastisch mooi op de fiets.
0: Kijk, geniet er vooral dan. Geniet van het weekend en al die optredens nog.
11: Doe we.
0: Dankjewel, Gary Hegger.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler. Kia.
14: Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Elke dag uren tijd verliezen?
16: Villa. Die tunnel zit weer vol.
15: Of uren tijd winnen?
16: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
15: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
17: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
18: De kinderen komen terug van school met grote honger.
19: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
18: Oh.
19: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
18: Oh, Lidl, ben een held.
19: Lidl, dat kan tellen.
20: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
21: If you got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voordat je bouw af is.
20: Ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: is de life van Amy McDonald. Het is
1: Bellingham.
2: Bellingham.
3: Dit is de grote finale.
4: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: 17 voor 9, ja, het is al gebeurd hoor. Al een uur geleden ongeveer. Op een spectaculaire manier heeft Levi Benoit uit Heulen bij Kortrijk het bed gewonnen. En dat ging zo snel. Margot van de regio, vat nog even samen. Wat is er gebeurd?
5: Wel, de 20 kandidaten moesten juist antwoorden op vragen. En bij de eerste 4 vragen ging iedereen als een kudde naar hetzelfde vak. Maar bij de 5e vraag was er 1 iemand die helemaal alleen in een vak ging staan. En dat was nu toch wel het vak met het juiste antwoord. En die man, dat was Levi, nog eens goed gedaan, zeg.
6: Dank u.
5: Jij kon dus als eerste antwoorden op de vraag hoeveel bedpartners een Belg gemiddeld heeft. Weet je het antwoord nog?
6: 7,5.
5: Helemaal juist, helemaal juist. De 20 kandidaten die staan hier rondom jou. Was er sprake van vijandigheid nadien?
6: Nee hoor. Ze waren allemaal heel blij dat ik had gewonnen. Jammer dat het zo snel voorbij was, maar ze hunnen mee zeker.
5: Ja, ik zie ze allemaal knikken, dus het is waar. Maar waarom wou jij nu per se heel graag een nieuw bed?
6: Het werd tijd om een nieuw bed. Ik slaap al sinds mijn 18 jaar. Dat is al toch meer dan 12 jaar in hetzelfde bed. Wel een nieuw matras, maar ik ben nu getrouwd, zoals je kan zien. Een kindje van 10 maanden. Dus het zal niet lang meer duren voordat hij ook eens samen in bed wil kruipen. Momenteel is dat een twijfelaartje, dus het mag wel iets breder worden. Dus,
5: Slaap je al zo lang met jouw partner in een twijfelaar?
6: Ja, klopt.
5: Dat vind ik zo schattig. Maar nu gaan jullie wel een beetje meer plaats hebben om te kunnen wonen, hè?
6: We hebben ook heel veel huisdieren, dus die kruipen ook wel een keer in bed.
5: Is het echt? Welke allemaal?
6: 2 honden en 2 katten. Ja,
5: dan kan er wel, dan kun je wel wat extra ruimte gebruiken.
6: Plaats nodig.
5: En hoe ziet jouw slaapkamer eruit? Is dat, waar gaat het bed terechtkomen?
6: We slapen op het 2e verdiep, onder de zolder wel. Dus... dat we even puzzel zijn om boven te krijgen, maar het is gewoon een bed. 2 nachtkastjes, een tv-kast en een tv.
5: Klinkt als een zalige slaapkamer. Dan ga ik het nu officieel maken, Levi. Ik geef jou heel graag een cheque voor een nieuw droombed. Proficiat! En aan de andere 19 kandidaten, jullie vertrekken uiteraard niet met lege handen. Jullie krijgen ook allemaal een super deluxe ergonomisch... aan onze hoofdkussenbuffet.
0: Ja, jongens. Dat is al goed nieuws, maar ik krijg er intussen ook melding dat we nog dringend naar iemand moeten. Een andere onwaarschijnlijke bedpartner. Backstage Bavo, goedemorgen.
7: Goedemorgen, klopt, Peter.
0: Ja, een van de bekendste bedpartners ter wereld natuurlijk.
7: Oh, complimentje.
0: Nee, het ging over RVG.
7: Ah, jammer.
0: Over Ruben van Guchten. Hebben we al contact intussen met RVG?
7: We hebben contact, ja.
0: Oké, zometeen even horen wat zijn avonturen zijn voor dit weekend. Want er is toch weer veel gebeurd deze week, hoor.
8: Sleep World. Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
1: Bellingham.
2: Bellingham. Goedemorgen, morgen.
4: Live vanuit het

0: Alex Warren en Passenger, wat een feestje. Live in het kasteel van Poeken in Berchem. Ja, 20 jaar ochtendradio mogen maken. Het kan wat teweeg brengen. Maar het weekend begint pas echt goed als je morgen naar Radio 2 Weekwatchers luistert en kijkt. Morgen live vanuit de Kunstencampus op Turnova in Turnhout. Meer specifiek in de gerenoveerde Tepistenzaal van drukkerij Brepols. Exact 200 jaar geleden hebben ze daar in Turnhout de eerste speelkaarten gedrukt. En om dit jubileum te vieren is Turnhout begonnen met Start the Card. Om mensen aan te moedigen om weer met de kaart te spelen. Dus hebben ze vanmorgen, of morgen tenminste, een echte speler. Een man die gewoon zijn eigen regels maakt in de VTM-show, De Verraders. Ruben van Gucht, goedemorgen.
1: Dag Peter van der Veire.
0: Ja jongens, toch een beetje je eigen regels bepaald tijdens het spel. Hoe zijn de reacties geweest deze week, Ruben?
1: Geen idee, jongen. Ik lees dat niet, ik hoor dat niet, ik zie dat niet. Dat boeit me niet.
0: Mijn gat.
1: Ja, je volgt. Verschijt mij, zo zijn de reacties geweest, als je er toch zoveel over leest en hoort.
0: Er zijn mensen die het leuk vonden en er zijn andere mensen geweest. Zullen we het daarbij samenvatten?
1: Kijk, voor meer context over mijn spelwijze, lees het laatste nieuws vandaag.
0: Ik heb dat gelezen. Mijn god, wat klopt er van het artikel? Want dat heb je dan wel gelezen.
2: Ja.
1: Alles denk ik, ja. Daar staat tenminste voor de eerste keer ooit deftig uitgelegd waar het allemaal misgegaan is in dat programma.
0: Oké. Kijk, heeft Staf Koppes nog iets laten weten dan achteraf?
1: Nee, de Staf, maar die had ook vooraf niks laten weten. En tijdens ook heel weinig, dus dat is een beetje de rode draad.
0: Daar gaan we nog zoveel deugd van hebben. Maar goed, je moet het wel volgen, want ik heb genoten van de eerste aflevering, sowieso. Maar we moeten natuurlijk morgen...
1: Ja, ik ook, enorm. Genoten dat ik ervan heb. Oh.
0: Je hebt het live nog eens bekeken, of niet?
1: Zot.
0: Nee? Allee, Ruben.
1: Oh, nee. Nee, ik heb dat hier één keer op VTM eens bekeken en nadien nooit meer.
0: Nee, ga je nu het vervolg ook niet bekijken?
1: Nee, ik heb op zondagavond offerdingen te doen.
0: Zoals?
1: Zoals op restaurant gaan, is een etentje bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, hè.
0: Bijvoorbeeld, inderdaad. En ook wel voor je dochter zorgen, hè, Ruben.
1: Ah, het zal wel zijn.
0: Ah ja, voor Florence, het zal wel. Hoe was haar week?
1: Wacht, ik zal er even doorgeven. Nee, goed. Even een kleine verkoudheid wel gehad. De eerste verkoudheid is een feit geweest.
0: Ah, oh, nee. Dat
1: is niet leuk, is niet leuk. Oh.
0: Maar gelukkig ben jij een man van staal. Je hebt geen besmetting opgelopen?
1: Nee. Allee, toch niet bij mijn weten. Ik heb ook... Geen recent bloedonderzoek dat ik kan voorleggen, maar ik denk toch dat ik veilig ben.
0: Je klinkt krokant, hè? Dat is het belangrijkste. Zeg Ruben, maar morgen natuurlijk, hou op man, de Weekwatchers van Radio 2 met een ex-wielrenner Tom Boonen, een grote vriend van jou toch?
1: Ja, de one and only. Ja, dat is voor mij de coolste mens ooit. Ik denk niet dat ik coolere mensen ken dan Tom Boonen. Daar kunnen er veel nog een puntje aan zuigen.
0: Dat is waar. Maar ja, ik zag hem ook bezig bij Happy Hour. Jouw andere 17 show, een van jouw 17 shows, maar dus op de VTM. Ook daar is hij heerlijk. Ook bij Payet Congé trouwens. Of Congé Payet deze zomer. Heel goed.
1: Ja. Tom is zo. Maar Tony is bigger than life. Ja, Tom is bigger than life gewoon.
0: Wat ga je daar nu nog uitkrijgen? Want die heeft toch al alles verteld?
1: Ik krijg er altijd weer nieuwe dingen uit. En ik zorg er ook altijd voor dat ik met hem heel veel dingen meemaak. Die weliswaar niet allemaal voor publicatie vatbaar zijn. En dan kan ik er altijd op terugkomen. Dat is een beetje mijn tactiek.
0: Dat is mooi. We kijken eruit. Morgenochtend is dat. Met ook muziek natuurlijk van Yannick Bovie. En een heerlijke muzikale weekwatcher, Jeremy Vrielink. Maar jongen toch, maar dat is een straffe cadeau, Ruben.
1: Ik kan daar een klein geheim over vertellen, maar ik weet niet of dat mag, of ik nu de kroon van Radio 2 ga ontbloten.
0: Doe maar.
1: Maar dat is dus de nieuwe stem van de Weekwatchers. Niet alleen als muzikale Weekwatcher, maar alle jingles, de ingezongen jingles, dat is de stem van Jeremy.
0: Absoluut, die nieuwe muziek van jullie, dat klinkt ook zeer goed. Hij doet heel veel geluidjes van Radio 2, die Jeremy. Dus morgen heel veel plezier ermee. Laat hem dat ook eens live doen, hij kan dat sowieso. Dat is echt een
1: ja, zeker.
0: En vallen er nog geruchten van de Van Guchten te checken?
1: Ik denk meer dan ooit, de voorbije week. Dus ja, laat ze maar komen, zou ik zeggen. Mensen, als u een idee hebt over mij, als u iets hebt opgevangen over mij en u wil dat checken, uit eerste hand, stel uw vraag via het kanaal van VRT Max.
0: Ik onthoud vooral VRT Max, dan moet je zijn Radio 2 volgen en berichtjes sturen. Ik onthoud vooral, vanavond ben je op VTM te zien met Happy Hour. Zondagavond zit je gewoon gezellig op restaurant, want dan ga je niet naar jezelf kijken tijdens de verhaal. Dus ik ga kijken voor jou. Mooie afspraken. Maar morgenochtend, VRT Radio 2 Week Watchers, live vanuit Turnhout. Ruben, geniet van de dag daar, man. Salut, hè.
1: Dag, Peter. Bye-bye.
0: Dit is die geweldige Jeremy Vrielink. Maar ja, op weg naar mezelf. Goedemorgen.

0: Jimmy Vrielink. Meer morgenochtend bij de Weekwatchers van Radio 2.
1: Dit is de grote finale.
2: Live vanuit het kasteel van Poeken.
0: Dit was de grote finale. Levi uit Heulen-Kortrijk heeft een nieuw bed gewonnen. Jullie, dankjewel, want 20 jaar te luisteren 's morgens naar de radio. We gaan er minstens 20 jaar bij doen. Nog even melden van Danny Smets, wel heel mooi. Proficiat aan de mensen die het decor bedachten en uitvoerden waar jullie presenteren. Groet aan het Eeklo van Danny. Ja, dat heerlijke bed. We gaan nog even blijven liggen, denk ik.
3: Ja, ik zou graag een beetje uitslapen, want het weekend begint zo meteen, toch?
0: Ja, dat is juist. Ja. Dol weekend trouwens.
3: Ja, want ik ga helpen bij Bram, bij Weerman Bram, op zijn evenement.
0: Just.
3: Ik ga ook wel een beetje werken voor Canadese koersen. Dus dat is s'avonds laat dan.
0: Canadese?
3: Ja, het zijn grote koersen in Canada waar onder andere Remco Evenepoel ook aan deelneemt.
0: Je bent een bijzonder man, Jonas Maas, maar ik zie jou over 2 weken sowieso terug. Zeg, geniet van het weekend, geniet van Win-Win met Xavier Taverne. Heel fijne ochtend.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
4: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: Marcel! Wat doet die windmolen in onze hof?
8: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
7: Och, je was serieus?
9: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u

0: minder goede leverwaarde. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. 3M wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Dat zijn dus chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het is wel nog niet helemaal zeker dat PFAS die afwijkende bloedwaarde veroorzaakt. Mensen moeten dus in elk geval nog niet ongerust zijn, zegt professor huisartsgeneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
1: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen, om je PFAS-waarde te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever-, nier- of cholesterolproblemen gaat krijgen. Voor de individuele burger maakt dat niet zoveel verschil voor zijn gezondheid, maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen.
0: Voor de Antwerpse rechtbank begint vandaag het proces over de moord op Jaron, een jongen van 14 uit Turnhout, die bijna 2 maanden dood op bed lag. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan nu terecht. De jongen woonde bij zijn vader en overleed in januari 2022, maar niemand greep in. In het lichaam van Jaron werd later dan een hoge dosis ketamine gevonden. Dat is een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. 6 mensen riskeren nu een levenslange celstraf. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, want de Zwitserse politie wil eerst familieleden van de slachtoffers inlichten. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, en wellicht allemaal Nederlanders. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er maar 1 rijstrook open. Dat vertelt correspondent Renske Hedema.
2: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
0: De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK basketbal tegen gastland Duitsland. Verloren ze met 93-74. En ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau gisteren niet. Ze zullen zich dus moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
3: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende 2 jaar zijn wel heel belangrijk. In de volgende 2 jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf voor de eerste keer. Dus daar, denk ik, willen ze toch allemaal wel schitteren om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu.
0: Het is grijs vandaag met wat lichte regen en zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel, Jonas. En dan gaan wij hier gewoon verder vanuit Beddegem. Gaan we gewoon naar Werkegem. Ah, zo noemen wij dat hier. Een beetje presenteren vanuit je bed. Foei, foei, foei. Ja, dat hoort toch niet, hajo.
5: Het is wel een mooie bed, vind ik. Ik zou het wel graag hebben.
4: Luiheid is het oorkussen van de duivel.
5: Dat is zo, geachte Xavier.
4: Maar het bed is de deur uit. Hoe is het op de weg?
5: Het is opvallend rustig, zelfs voor een vrijdag. Maar ik wil niet te snel spreken, want er is wel een ongeval gebeurd op de E40 van Brussel naar Leuven. Daar is het een half uur vertragen van Everberg tot Berthem. Daar zijn 3 rijstroken gesloten, dus dat kan nog problemen opleveren. Maar verder dus inderdaad naar Brussel weinig aan de hand. Op het einde van de E40 sta je wel nog een kwartier in de file vanaf het Rijerscomplex tot in de Wetstraat. Verder in Vlaanderen weinig te melden, maar op de E17 naar Frankrijk, daar sta je wel bijna stil vanaf de grensovergang. Komt door een voertuigbrand verderop bij Tourcoing. Hou rekening daar met 3 kwartier vertraging dus. En op andere plaatsen dus inderdaad maar hele kleine vertragingen.
4: Oh, dat valt mee, dat valt mee.
6: Win-win. Xavier Taverne.
4: Ja, en vandaag kijken we wat je moet doen of kan doen als je huisdier jammer genoeg overleden is. Want daar komt heel wat bij kijken op een moment dat er toch veel verdriet is. Want een huisdier, ja, dat maakt toch ook deel uit van je gezin. Dit is Win-Win op vrijdag. Dit is Start Me Up van de Rolling Stones. Goedemorgen.

0: de Rolling Stones uit mijn geboortejaar. Start me up. Radio 2. Win-win. Nee, ik ga niet zeggen wat dat jaar is. We weten dat veel luisteraars grote dierenvrienden zijn. Heel veel win-win-fans. Vaak met hun eigen huisdier of huisdieren. En dat is bij collega's niet anders. Ook op onze redactie. Mensen met huisdieren. Harold Scheerling van onze redactie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jammer genoeg. Bij alles wat leeft komt er soms ook een einde aan. En dat is bij dieren niet anders. En dat is jammer genoeg bij jullie gebeurd. Hè? Jullie hond Jaro is aan het begin van de zomer overleden. Hoe oud was Jaro?
1: Ja, hij is 15 geworden. Dat, mensen die honden hebben weten dat dat vrij oud is. Mm-hmm. Het beestje was ook echt wel op een gezegende leeftijd.
0: Mm-hmm. Ja, maar goed, blijft triest.
1: Ja, zeker. We missen hem nog elke dag, hoor. Dat is echt zo. Uiteindelijk was hij helemaal op, zoals ze dat dan mooi zeggen. Mm-hmm. Een dier laten inslapen bijvoorbeeld. Ja, ook gemerkt, dat is ook niet gratis.
0: Want hij staat in verdriet en dan moet er een keuze gemaakt worden, maar dan volgt er ook een factuur.
1: Ja, het is dat. En ik heb zo een paar dingetjes gemerkt. Uh-huh. Je gaat dan naar de dierenarts en die helpt jou natuurlijk daarbij. Maar wat ik vooral gemerkt heb, is dat je moet veel dingen zelf opzoeken op een moment dat je daar eigenlijk geen zin of geen fut voor hebt. Uh-huh. Maar je wil die dingen wel weten. Je wil wel weten, één, waar je emotioneel aan toe gaat zijn, maar ook, we moeten een kat en kat noemen om het thema te blijven, maar financieel ook natuurlijk. Hè.
0: Ja, want veel dierenartsen hebben samenwerkingen, denk ik.
1: Ja, met crematoria bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ik zal er misschien straks wat meer over vertellen. Mm. Maar wat ik bijvoorbeeld ook gemerkt heb, is dat bij ons bijvoorbeeld, zeggen ze van, er is een administratiekost die wij aanrekenen voor dingen praktisch te regelen met dat crematorium bijvoorbeeld. Dus dat is al een eerste tip die ik wil meegeven aan mensen die in die situatie gaan ooit belanden. Vraag dat op voorhand goed na. Vraag ook wat er dan in zit, wat in die kost inbegrepen zit en zo. Dat je gewoon weet van, dat...
0: Ja, want dat doe je niet. Ook daar weer verdriet speelt een rol. Maar eigenlijk heb je ook daar recht op een offerte hoe klinisch het ook klinkt.
1: Doe dat gewoon, schaam je daar ook niet voor of zo.
0: Ja, en dat heeft ons bij het idee gebracht om het er absoluut eens over te hebben. Een vraag die mensen met een eigen tuin zich vaak stellen. Mm-hmm. Mag ik mijn huisdier gewoon zelf begraven?
1: Ja. De regel is eigenlijk, dat mag tenzij het niet mag. In Vlaanderen mag dat, op bepaalde voorwaarden. Tenzij jouw eigen gemeentebestuur een reglement heeft uitgevaardigd waarin staat dat dat niet mag. Dan moet je dat in het politiereglement terugvinden. Dus dat kan je opzoeken of je bel eens even naar je gemeente. Dan ben je helemaal zeker.
0: Dat is de enige gratis optie?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk komt het erop neer vanaf dat... vanaf dat je dat niet gaat doen, moet je kosten.
0: Ja.
1: Dat
0: is... Want wat hebben jullie gedaan met Jaro?
1: We hebben hem niet begraven. We hebben wel een tuin, maar goed, die is niet super groot om te beginnen. We wilden dat ook sowieso niet per se zelf doen. Maar het was ook geen optie, want een van de regels is dat de dieren ook niet meer dan 10 kilogram mogen wegen. Maar. Als dat wel zo is, mag je het al niet zelf begraven. Okay. Dus daar begint het al.
0: Zijn er ook voorwaarden?
1: Ja, het dier mag niet gestorven zijn aan een besmettelijke ziekte. Dat mag niet. De grond waarin je wil begraven, dat heb ik ook moeten opzoeken, mag niet klei of leem zijn. Uh-huh. Dat heeft te maken met dat die dingen dan minder snel vergaan. Je moet ook minstens een halve meter diep kunnen graven. Allee, ik bedoel, dat is al even in bepaalde types grond. Hè. Het mag niet te ondiep zijn. Dat andere dieren hem niet kunnen terugvinden, om het simpel te zeggen. Mm-hmm. Dieren mogen ook niet in plastic of andere verpakkingen begraven worden. En het moet wel je eigen tuin zijn en niet zo in het park of ander openbaar terrein. Dat is natuurlijk ook niet het plan.
0: Ja, dat zijn de regels als je het zelf wil doen. En dat gaat gepaard met veel voorwaarden. Als je daar niet onder valt of het niet wil doen, wat zijn dan je opties?
1: Dat is misschien een beetje pijnlijk voor sommige mensen om dat te horen, maar eigenlijk in Vlaanderen, maar ook in Europa, dieren worden gezien officieel als een afvalstof. Hè. Mm-hmm. En dus moest ik ook met mijn vragen aankloppen bij de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, OVAN voor de vrienden. Beetje raar natuurlijk, als het over je beste vriend gaat. Maar goed, Jan Verheijen is daar de woordvoerder en hij gaat even uitleggen hoe de wet dat precies ziet.
0: Ja, niet de regisseur, hè, jongens.
2: Dode mensen zijn uiteraard geen afvalstoffen, maar dode dieren. Zeker de landbouw- en gezelschapsdieren, dat zijn afvalstoffen. En daar bestaat ook uitgebreide regelgeving over hoe we daarmee moeten omgaan. Europa beschouwt dat als dierlijke bijproducten. Dat is een afvalstof waar zorgvuldig en op een hygiënisch correcte manier mee omgegaan moet worden. En dat moet uiteraard ook omgezet worden in wetgeving.
0: Ja, we hebben net gehoord wat die wetgeving zegt over begraven, Harald. Mm-hmm. Maar wat als dat geen optie is, omdat het niet kan of mag?
1: Dus als je je dier niet zelf kan of wil begraven, dan moet je bijna altijd professionele hulp hebben. Lees, dat gaat je wat geld kosten. Nu, geloof het of niet, er zijn in Vlaanderen wel een paar plekken waar je recyclage parken waar je echt nog met je dier terecht zou.
3: Oh, echt?
1: Ja, ik wist dat niet. Oval heeft gezegd, in theorie zijn er in Schoten, Gent, Harelbeke en Hoboken. Dat staat bij hen nog op de lijst. Of dat betalend is bijvoorbeeld, dat weet ik ook niet, hè, want soms is dat zo. Maar vooral, hij zei, dubbelcheck dat wel nog even voor je daar staat natuurlijk. Maar in theorie kan dat daar.
3: Bestaat er zoiets als een dierenbegraafplaats?
1: Ja, ook dat kan. Sinds x aantal jaren hebben ze dat is dat toegelaten. Nu, er zijn er niet veel. Er zijn er echt maar 3 in Vlaanderen. In Aarschot is er 1, in Ninove en in Leuven.
3: Oké.
1: Okay. Ja.
3: Dat kost ook geld, neem ik aan.
1: Ja, ik heb het even opgezocht bijvoorbeeld. Hè. Gemiddeld betaal je in Aarschot €70 voor een concessie van 5 jaar. In Leuven hebben ze heel veel tarieven. Gaan ze ook kijken naar hoeveel je dieren woog en zo. En ze hebben daar wel heel mooi een kansentarief ook. Dus als je zo'n uitpas hebt bijvoorbeeld, kost het echt wel een fractie van bijvoorbeeld in de volle pot voor €100 voor niet-Leuvenaars en €50 voor inwoners tot 10 kilogram en zo. Hè.
3: Ja, en daar mag dat dier dan voor een bepaalde tijd blijven liggen, zoals dat bij mensen ook zo is. Hè. Je hebt dan een concessie voor de grond. Mm-hmm. Zelf begraven, even herhalen, kan gratis. Een dierenbegraafplaats is misschien nog relatief betaalbaar. Mm-hmm. Maar wat als ook die dingen allemaal geen optie zijn?
1: Ja, dan kan je ervoor kiezen om je dier te laten ophalen door een gespecialiseerde firma. En die jouw dier dan gaat verwerken, zoals ze dat noemen.
3: Is dat het vulbeluik?
1: Ja, dat is in de volksmond wordt dat zo genoemd. Ja, voilà, exact. Ja, het is dat. Dat is eigenlijk een bedrijf. Er is maar één bedrijf dat de toelating heeft gekregen van de overheid. Om jouw dieren op te halen en te verwerken. Rendak heet dat, met een C. Die maken ook het onderscheid tussen landbouwdieren en gezelschapsdieren. We hebben het gewoon over gezelschapsdieren vandaag, want ja, dat zijn je huisdieren. Je kan daar dus ook terecht als particulier. Hè? Dus dat is wel belangrijk om te weten. Je moet dan een afspraak op de website maken. Mm-hmm. Ook zo'n beetje luguber. Kadaver aanmelden moet je dan aanklikken. Enfin,
3: oh, gruwelijk.
1: Ja, een beetje speciaal allemaal.
3: Ja.
1: Je moet het dan een beetje inpakken in een zak of een folie. En eigenlijk komt het erop neer dat ze het vaak gewoon, ja, als je een oprit hebt daar bijvoorbeeld, of zo dicht mogelijk bij de straat, komen ze het dan ophalen.
3: Wauw, ja.
1: Ja.
3: Leg emotie.
1: Ja. Jan van Ovam, die gaat ook even uitleggen wat er dan concreet met jouw dier gebeurt. Ik moet wel een beetje waarschuwen, voor sommige mensen kan het wel wat luguber overkomen.
3: Plastisch.
2: Een overleden gezelschapsdier dat niet begraven of gecremeerd wordt, gaat naar een verwerkingsinstallatie. De kringen, kadavers van die overleden dieren, worden daar gesteriliseerd. Hè. Die worden gecompacteerd, hè, in omvang kleiner gemaakt, worden verhit, zodanig dat alle schadelijke organismen vernietigd worden en worden verwerkt tot dierlijke vetten, dierlijke eiwitten die als een materiaalstroom hergebruikt kunnen worden of worden verwerkt tot biodiesel bijvoorbeeld.
1: Ja, biodiesel is een van die voorbeelden. Soms wordt het ook gebruikt om duurzame elektriciteit op te wekken waarmee ze cementovens ook laten draaien. Enfin, het is heel abstract allemaal. Ik heb het even opgezocht of opgevraagd. Voor een hond, kat, cavia, hamster of een ander klein dier kost jou dat €75. Voor een paard bijvoorbeeld, dat kan ook. Hè, want sommige mensen hebben ook paarden. Dat kost het €210. Dat is natuurlijk een beetje meer werk aan. Nu, om het cru te zeggen, dat is eigenlijk de goedkoopste optie. Naast dat zelf begraven en misschien naar een begraafplaats kom je er iets goedkoper vanaf voor 5 jaar. Maar ja, het ding is wel, je dier is dan weg, hè? Dus je hebt ook niet, als je het zou willen, je hebt geen aandenken of assen of zoiets. Er is nog een vierde optie, dat is het dierencrematorium, wordt ook alsmaar populairder, maar dan zit je natuurlijk financieel ook in een andere klasse te spelen.
3: Ja, welke klasse dat is, dat horen we zo meteen.

0: Mark Amber en Belong Together. Wat kan en mag je doen met je huisdier dat overleden is? En hoeveel gaat dat kosten? Je wil het natuurlijk allemaal liever niet meemaken, maar het is onvermijdelijk dat je op een dag met die vragen geconfronteerd wordt. En dat merken we ook in vele reacties op VRT Max en op onze socials. Chris Lemmens en Gina Elsen hebben hun huisdier bij de dierenarts achtergelaten. Het was alleen nog het lichaam van onze honden. De ziel was al vertrokken, schrijven ze. Maar ze zitten voor altijd in ons hart. En doe gewoon wat goed voelt voor jou. Karine Puttaert heeft eerdere honden begraven op de wei. Intussen is er een boom gegroeid op die plaats. Mijn laatste hond is gecremeerd en staat op de schouw naast mijn man. Vicky Brusseel zegt dat ze haar huisdier heeft gecremeerd en in een urne thuis heeft staan met een pootafdruk en een plukje haar van de hond. Bono heette die. En Jo Hermans had een paard dat werd opgehaald door een destructiebedrijf. Mijn honden bleven achter bij de veearts en mijn kat is begraven in de tuin. Ja, we hadden het al over de vele opties, Harald, van onze redactie, die je hebt. Want als dat toegelaten is, zelf begraven in jouw gemeente, en je voldoet aan de regels, dan mag dat. Bijvoorbeeld een huisdier dat minder weegt dan 10 kilogram begraven, dat mag in je tuin. Maar of dat kan of niet, dan kan je het laten ophalen of verwerken door een gespecialiseerde firma. In een handvol gemeenten is er ook een dierenbegraafplaats en de vierde optie is crematie. Daar gaan we het nu over hebben, want dat is booming business aan het worden. Ja. In zijn dood is hier letterlijk de ander zijn brood. Harald, jij bent aan het begin van de zomer, zijn jullie de gezinshond Jaro, jammer genoeg verloren na 15 jaar. Ja. Jullie hebben voor, oh kijk, we hebben een foto op VRT.
1: Ja, hij heeft onze ringen gedragen op onze trouw, dat is wat je ziet nu.
0: Harald, mijn hart, dat mag je nu niet zeggen. Oh.
1: Ja, lieve vriend.
0: Oh, dat vind ik. Jullie hebben voor crematie gekozen.
1: Ja. Ja, hij is overleden bij de dierenarts en daarna hebben ze hem van het crematorium zelf daar opgehaald. Hadden we zo geregeld en gevraagd. Nu, wij zijn van Mechelen bijvoorbeeld. Het specifieke crematorium waar ook de dierenarts mee samenwerkte, ligt in Rotselaar. En dat moet ik al even meegeven, dat is eigenlijk een eerste kost. Hè, want we gaan daar toch ook even naar moeten kijken, die je moet in rekening brengen. Die verplaatsing, of er wordt een kilometervergoeding natuurlijk aangerekend voor, de, ja, voor het ophalen. Hè. En afhankelijk van waar jij woont, kan dat wel oplopen. Dat gaat over tientallen euro's vaak, hè, omdat die mensen daar helemaal moeten mee rond.
0: Ja, ja. Hoeveel hebben jullie betaald?
1: Voor de totale crematie, ik heb nog eens even moeten opzoeken, hebben wij de dierenartskosten niet meegerekend, want dat is natuurlijk iets helemaal apart, maar 216 euro.
0: En ja, wat krijg je daarvoor, wilde ik bijna zeggen.
1: Maar dat is een terechte vraag. De crematie op zich natuurlijk. Hè, dat is, de meeste crematoria werken trouwens per gewicht. Hè, vaak rekenen ze het is een afvalstof.
0: Ja, het officieel. Klinkt, echt alsof
1: het klinkt heel raar, hè?
0: Bij een beenhouwer langs gaan.
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Dus per kilogram wordt dat berekend?
1: Ah, wel, ja. Dus bijvoorbeeld, je moet eigenlijk rekenen op een kleine 100 euro, een soort van forfaitair bedrag. En dan heb ik het over diertjes die niet meer dan een kilogram wegen. Hè, de vogeltjes en de hamsters van deze wereld. Soms kleven ze een forfaitair bedrag erop, soms niet. Het is vaak per kilogram vanaf een bepaald punt, dus zoek dat goed op. Ik heb gemerkt dat veel crematoria dat echt wel heel transparant op hun website ook zetten. Je kan dat echt letterlijk berekenen. Dus je kan dat gewoon naar gaan bekijken.
0: Ja, de diftartarief zou ik het bijna durven noemen. Hoe komt dat?
1: Ja. Ah, wel, ik vroeg mij dat eigenlijk dus ook af. En daarom heb ik eens gebeld met Seppe Reekmans. Dat is een jonge gast en die heeft 2 jaar geleden zijn eigen dierencrematorium opgericht. Het is booming business. Heel veel mensen hebben daar nood aan. Hestia heet het, in Hasselt. En hij heeft daar wel een duidelijke uitleg voor.
2: Een groot dier vergt voor ons veel meer werk. We gaan ook 2 collega's nodig hebben voor de verplaatsingen respectvol te kunnen doen. Dus daar kruipt gewoon voor ons veel tijd in. Daarnaast zal een crematie van een groot dier uiteraard langer duren als een crematie van een klein diertje, waardoor onze oog ook langer bezet is. Dus eigenlijk die balans die we destijds hebben gelegd om bij die prijs te komen.
0: Ja, wat ik ook altijd zo opvallend vind, en dat heb ik geleerd dankzij jou, zoals zoveel dingen, is dat een dier niet altijd alleen gecremeerd wordt.
1: Nee, er bestaat zoiets, je hebt de individuele crematie. Dat is echt letterlijk je dier. En dan krijg je dat mee naar huis in een urn of in een potje bijvoorbeeld zelfs. En je kan daarmee doen wat je wil. Maar je hebt ook, en dat is de goedkopere optie, hè. Voor sommige mensen is dat gewoon ook heel welkom, een collectieve crematie. En dan worden verschillende diertjes samen. En dan krijg je ook natuurlijk niks terug, want ja, het is niet van jouw dier alleen. Wat bestaat. En het is een pak goedkoper. Hè, ja.
0: Ja, ja. Ja. Maar jullie hebben wel gekozen voor die individuele crematie.
1: Ja, ja, we wilden graag een aandenken aan Jaro, ook voor ons dochtertje. En dan zit je wel in een andere prijsklasse, dat is gewoon zo. Ik denk dat een collectieve crematie ongeveer bij de meeste rond de €50 al moet lukken. Voor een individuele begin je gemiddeld dus aan die kleine, ja, een kleine honderdtal euro, maar dan heb ik het echt over zo de konijntjes en de hamsters. Ik denk, hè, voor een gemiddelde individuele crematie, voor een gemiddeld huisdier zal ik maar zeggen, moet je rekenen op een €150 euro. En dan exclusief die kosten die ik daarnet zei, de ophaling, de kilometervergoedingen en eventuele extraatjes.
0: Ja, dat zei je al. Wat zat er bij jou standaard inbegrepen naast de crematie zelf dan nog?
1: Ja, dus dat varieert een beetje van crematorium tot crematorium. Maar bijvoorbeeld, wat ze heel vaak doen, is een kaartje met een pootafdruk. Dat krijg je dan mee. Een plukje haar doen ook eigenlijk altijd.
0: Ja, zag ik in de reacties.
1: Ja, voilà. Ja. Dus dat is wel heel fijn dat er sowieso... Ik kreeg zelfs een theelichtjeshouder in dat soort dingen. Dus we mochten een fotootje, de foto die je daarnet gezien hebt, staat op het theelichtje, dat we s'avonds af en toe nog eens aansteken. Ik kreeg zelfs een fotoalbum met afscheidsfoto. Enfin, ja, soms gaan ze daar heel veel... Dat staat daar standaard in, bijvoorbeeld. Dat hebben wij ook niet zelf gevraagd.
0: Nee. Ja.
1: En dan heb je de urnen zelf. Dat is niet inbegrepen, hè, omdat daar gewoon zoveel keuze in is. Hè. Je moet daar gewoon vooral je ding mee doen. Heel veel crematoria hebben een aanbod... Maar zoek gerust ook andere dingen. Hè. Je krijgt je dier altijd mee. En als jij denkt van ik wil dat liever in iets anders stoppen. Ik wil mijn tijd nemen om daar rustig iets mee te doen. Zoek achteraf een potje. Hè. Dat hebben wij bijvoorbeeld ook zo gedaan. Omdat we dat nodig vonden.
0: Ja.
1: Wat mij vooral opvalt, crematoria gaan ook vrij ver in de hele beleving. En dat is natuurlijk, ja, voor veel mensen is dat wel mooi. Om rustig afscheid te kunnen nemen van je dier. Je kan zelfs opbaringen laten doen, afscheidsmomenten inplannen. Mm-hmm. Vraag altijd goed na of dat inbegrepen zit en wat dat al dan niet kost natuurlijk.
0: Ja.
1: Voilà. Seppe van het dierencrematorium in Hestia, die had trouwens ook nog een tip voor mensen die vooraf weten dat hun dier gaat sterven. Bijvoorbeeld via euthanasie.
2: Stel dat ze een afspraak hebben met een dierenarts voor een euthanasie. Wat vaak voorkomt, is het vaak fijn om al een afspraak bij ons te hebben om aaninsluitend door te komen. Voor veel mensen, die willen natuurlijk niet te lang met een overleden huisdiertje in huis zitten. De ene persoon voelt zich er wel comfortabel mee, de andere persoon niet. Dus voor veel mensen is het vaak interessant om een aaninsluitende afspraak te hebben. En dat is denk ik bij zo dat alle collega's dat ze op afspraak werken om de klant ook de nodige service te kunnen bieden.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: We hebben veel bijgeleerd over wat er allemaal gebeurt als je huisdier er niet meer is. Waardig afscheid kunnen nemen van je huisdier op een manier die voor jou het beste voelt, is heel belangrijk. Weet gewoon dat er een prijskaartje aan vasthangt. Mm. En wat er op dat prijskaartje staat, heb je ons glashelder uitgelegd. Zoals altijd. Dankjewel, Harold van de redactie.

0: weg naar mezelf.
1: Jeremy Vrielink en op weg naar mezelf. Dat is ook de man die je hier in onze jingles hoort op Radio 2. Sandra Kormans heeft de hond laten cremeren en de as in een ketting gestoken met vier pootjes op. Nathalie Soene heeft ook haar honden laten cremeren. De urnen koop ik daar niet, die bestel ik ergens anders. Dat is toch ook al een grote kost gespaard. Anouk Helze heeft haar honden laten cremeren en ze wachten op mij als ik het loodje leg. Dan gaan we samen op een bepaalde plaats uitgestrooid worden. Dat is ook een mooie gedachte. Justine de Porter zegt dat je je huisdier ook kan laten opzetten bij een taxidermist. En Lou van Herk heeft haar hond, of zijn hond, verdieven aan de wetenschap geschonken op aanraden van de dierenarts. Dat kostte ons de visite, het bezoek. De universiteit stuurde ons achteraf een bedankkaartje omdat ze weinig kleine honden krijgen aangeboden. Ja, kijk, wat je met je huisdier doet als het er niet meer is, dat moet je natuurlijk absoluut helemaal zelf weten. En doe wat goed voelt en ook wat in je budget past. I got my
2: first real six-string. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Voor het Antwerpse Hof van Assise start vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout, die bijna 2 maanden dood op bed lag. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan terecht en riskeren een levenslange celstraf. De jongen woonde bij zijn vader en overleed in januari 2022, maar niemand greep in. De politie vond hem pas 8 weken later toen ze de villa binnendrong. In het lichaam van de jongen werd later een hoge dosis ketamine gevonden, een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Vanavond eindigt de 5-daagse gevangenisstaking om problemen zoals overbevolking en ook personeelstekort aan te klagen. Ina Lodewijks is moreel consulent, onder meer in de gevangenis van Wortel. Het is daar deze week vrij rustig gebleven, zegt ze, hoewel de staking toch veel gevolgen had op het dagelijks leven van de gedetineerden.
16: Vooral alle gemeenschappelijke activiteiten worden afgelast, dus er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Dat is natuurlijk een heel, vooral voor gedetineerden, een heel saaie week eigenlijk. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. Daar wordt wel aan gehouden.
15: De staking stopt om 10 uur vanavond. Op de Groenplaats in Antwerpen start vanmiddag het Europees kampioenschap 3x3 basketbal. De spelers spelen dan in teams van 3 en gooien naar 1 ring in plaats van 2. Antwerpenaar Nick Celis is er opnieuw bij na een schorsing van 3 jaar na een fraudezaak. Hij wil de sport nu graag in een positief daglicht zetten en kijkt uit naar het EK.
0: In eigen stad spelen is een droom. Ik heb de arena al gezien, ziet er fantastisch uit. Dat je op het hoogste niveau in eigen midden kunt spelen, dat is heel spannend. Heel spannend. Dat is met weinig te vergelijken. Dus dat is wel mooi om dat nog eens te kunnen meemaken.
15: Het EK duurt tot zondagavond. En in Vlimmeren bij Beersen kan het geluk niet op voor natuurliefhebber Jeff Bouweraert. Want hij heeft een zeldzaam klavertje 7 gevonden. Jeff gaat elke dag met zijn hond wandelen en vond het unieke klavertje 7 tijdens een van die wandelingen. Maar of het extra geluk zal brengen, dat valt nog te bezien, zegt hij.
12: Ik heb eigenlijk al veel geluk gehad, dus ik denk niet dat zoveel gaat maken. Hier in de straat hebben ze al wel gevraagd voor de lotto mee in te vullen. Maar ze dan denken dat ze veel geluk gaan hebben. Maar ja, het is like dat is. Hè. Ik ben gezond, ik heb alles. Ja, dus we moeten nog meer remmen. Hè.
15: De kans dat je een klavertje 7 vindt, wordt geschat op 1 op 250 miljoen. Vandaag wisselen tot zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen tot 21 graden. Morgen start met lage wolken, later op de dag opklaringen en dan 22 graden.
1: Ja, het weekend is duidelijk begonnen. Het lijkt wel zaterdag.
17: Ja, het is ongelooflijk. En zelfs op de E40 van Brussel naar Leuven is de weg vrijgemaakt in Berchem. Maar let op, er staan wel nog files. Je vertraagt zo'n 40 minuten vanaf Sterrebeek. Maar de problemen zullen daar snel voorbij zijn, denk ik. Dan op de E17 naar Frankrijk. Nog wel stilstaan vanaf de grensovergang. Heeft te maken met een voertuigbrand verderop bij Tourcoing op de Franse snelweg. En ja, op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
1: Dus het gedoe dat we dan nog hebben op de weg komt uit het buitenland?
17: Uit het buitenland. Ongelooflijk.
1: Dank je.
18: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Radio 2. Win-win.
20: Xavier Taverne.

0: Als er een definitie van popmuziek zou bestaan, dan valt Texas daar zeker onder met deze Inner Smile.
1: Win-win.
0: Onze mailbox die staat open voor al jouw opmerkingen, vragen, suggesties. Dat is nog altijd win-win@radio2.be. Een vraag die we daarin terugvonden was die van Dirk Fontijnen uit Roeselare. Hij had een hele praktische vraag. Eentje die gaat over DAB Plus radio's.
2: Goeiedag of goeiemorgen. Ik ben dus op zoek naar een DAB radio. Ik wil wel een goede kwaliteit, zeker de klank. Het is voor in de open keuken te plaatsen. Er is enorm veel keuze en ik vraag me af wat dat eigenlijk prijskwaliteit het beste zou kunnen zijn voor mij. Hebben jullie soms tips of dat kan gebruiken, dat kan meenemen om zo'n toestel aan te schaffen?
0: Ja, merk. Dat is heel graag gedaan, Dirk. Dankjewel voor je vraag ook. Aan merken doen we natuurlijk niet. We geven geen koopadvies. Maar we kunnen je wel iets vertellen over waar je moet op letten. In België kunnen we voorlopig trouwens wel nog luisteren naar de klassieke FM-radio. Enkele jaren geleden werd door onderzoekers het jaar 2031 voorgesteld om FM af te gaan bouwen. Maar minister van Media Sieltje van Achter van N-VA wil die afbouw van FM-zenders ook nadien nog uitstellen. Vermoedelijk zullen we nog tot 2035 in Vlaanderen naar de FM-band kunnen luisteren. Nadien zal het dus digitaal moeten. Dirk heeft nog wel wat tijd, maar je kan niet voorbereid genoeg zijn. Ja, wat is nu de beste DAB Plus radio? Luisteren via het internet. Hoe vind je die? Die vraag kan ik stellen aan Patrice. Patrice werkt voor Geronica, een elektronica winkel. Jongens, wat heb ik vandaag? Patrice, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb te veel gewerkt deze week, denk ik, Patrice. Misschien daarom dat ik niet uit mijn woorden raak. Geronica, een elektronica-winkel in Melle. Jij bent de verkoper van alle audio-toestellen.
3: Ja, klopt.
0: Even naar het begin misschien eerst. Hè. Wat is een DAB Plus radio nu precies?
3: Wel, DAB staat voor Digital Audio Broadcasting. En dat wordt eigenlijk gezien als de opvolger van het analoge FM-signaal. Mm-hmm. Net bij als bij FM ontvang je het eigenlijk via de antenne op je radiotoestel.
0: Ah, oké. Okay. Je hebt er geen internet voor nodig?
3: Nee, internetradio is nog een aparte radio.
0: Oké, dus het is geen internetradio, het is ook geen FM-radio. Het zit daar ergens tussen dan?
3: Ja, je ontvangt het net als bij FM gewoon via de ether en het komt gewoon binnen via de antenne op je radiotoestel.
0: En voor al, dus voor zowel de FM-band, internetradio als een DAB+, heb je aparte toestellen nodig?
3: Klopt, er zijn ook veel toestellen die ze combineren. Heel veel toestellen hebben momenteel alle drie de mogelijkheden, zoals dus FM, DAB en internetradio.
0: Ah, je kan het ook combineren in één toestel?
3: Ja. Heel veel merken bieden die ook aan.
0: Ja, Dirk, zijn vraag ging specifiek over een DAB Plus radiotoestel, dus laat ons daar eens naar kijken. Want veel mensen halen die in huis om voorbereid te zijn. Maar wat we ook lezen in onze mailbox, Patrice, is dat die niet in alle, vooral nieuwe huizen, werken.
3: Nee, klopt. Inderdaad, bij veel nieuwbouwhuizen waar de isolatie heel goed is, kan je soms problemen met het ontvangst hebben van het THB-signaal. En voor die mensen is internetradio een betere oplossing.
0: Ja, spreken we hier dan, als we het hebben over internetradio, over een smart speaker, een slimme speaker dan?
3: Ja, deze zijn slimme speakers die je via wifi of draadsignaal kan aansluiten op het internet. Mm-hmm. En deze toestellen bieden naast internetradio nog andere voordelen, zoals bijvoorbeeld beluisteren van je favoriete streamingdienst, zoals bijvoorbeeld Spotify.
0: Mm-hmm. Want een nadeel is dus dat in nieuwe huizen die DAB Plus radiotoestellen niet altijd werken. Zijn er nog nadelen aan DAB Plus?
3: Nee, voor de rest eigenlijk een best goed signaal, echt volledig digitaal. Het grote voordeel is dat je niet meer naar frequentie moet gaan zoeken. Uh-huh. Dus je ziet rechtstreeks de naam van de zender op je scherm staan.
0: Ah, dus het hele la la la, dat is er niet meer bij een DAB+.
3: Ja, en je moet niet meer zoeken naar frequenties. Dus het is veel makkelijker om radioposten te vinden.
0: Ach, Patrice, waar is de tijd dat we met een millimetertje het verschil konden maken tussen een goede ontvangst op de draaiknop van de FM-band. Oh, de oude ziel in mij gaat het toch missen. Wat is de prijs van een DAB Plus radiotoestel?
3: Wel, je hebt al toestellen vanaf €30 en dat kan oplopen tot meer dan €1000 voor grotere of luxere modellen die meer mogelijkheden bieden.
0: Vork is toch gigantisch, sorry, van €100 tot €1000.
3: Ja, gemakkelijk, ja. Je hebt toestellen die inderdaad ook nog een cd-speler huisvesten en inderdaad internetradio, streamingdiensten, muziek van pc of NAS kunnen afspelen. Maar ook grotere toestellen die voor grotere ruimtes kunnen dienen, hè. Mm-hmm. Die dus meer de kamer zullen vullen met meer luidsprekers in.
0: Ah, dat ook natuurlijk, ja. Wat is nu een gemiddelde prijs voor een degelijk huistuin- en keuken DAB plus radiotoestel?
3: Ja, als je een goed toestel zoekt voor bijvoorbeeld in de keuken, heb je al heel goede toestellen van een 100 à 200 euro.
0: Oké, dus dat is het advies dat je aan Dirk kan geven. Ergens tussen de 100 en 200 euro moet je al een goed
3: toestel
0: kopen.
3: Kan je al een degelijk toestel kopen, ja.
0: Waar moet hij nog op letten als het over specificaties gaat?
3: Ja, vooral op de grootte van de luidspreker, hè, hoe groot de ruimte is. In een heel klein ruimte kan je komen met een heel klein radiotoestelletje. Dan heb je een grotere ruimte, dan wil je toch dat die ruimte wat meer gevuld is. En kan je beter kiezen voor een iets luxere, groter model dat meer luidsprekers bevat.
0: Dat vind ik eigenlijk al een heel goede tip. Kies het toestel op basis van hoe groot de ruimte is waar het in staat.
3: Ja.
0: Goed. Zoals altijd waarschijnlijk ook een groot verschil tussen de merken.
3: Ja, zeker. Er zijn heel wat merken die het aanbieden. En inderdaad, groot verschil tussen de merken, de kwaliteiten. Dus niet alleen de kwaliteit van het geluid, maar ook de afwerkingskwaliteit. Hoe mooi het toestel er ook gaat zitten in uw living of keuken.
0: Wat ik soms heb met die internetradio, is dat die met vertraging komt. Dan zit ik een minuutje achter op wat er eigenlijk in de realiteit gebeurt. Is dat met DAB Plus ook zo?
3: Nee, bij DAB Plus zit er bijna geen verschil op. Nee, misschien nog een klein verschilletje met FM. Maar je kan zeker meedoen met de spelletjes op de radio. Met internet zou je misschien wat laten komen.
0: Ja, maar dat bedoel ik dus. Want als wij dan oproepen, stuur nu een bericht via VRT Max. Hè, en je bent via het internet aan het luisteren. Ja, dan ben je hopeloos te laat. Maar met DAB Plus, dat is eigenlijk ook een reden om nog voor een DAB Plus radiotoestel te
3: zeker
0: kiezen.
3: Zeker en vast.
0: Dat je gewoon lekker live kan luisteren.
3: Ja, goed, zeker en vast.
0: We zijn weer een stuk slimmer geworden. En dat allemaal dankzij jouw antwoorden. Dankjewel Patrice van elektronica winkel Geronica in Melle.
3: Ja.
1: Win-win.

0: heb geen deurbel, maar mocht je nu voor die deur staan, Aaron, en je klopt, ook dan wil ik die heel graag voor je open doen. En de nieuwsbrief van Win-Win zit in je mailbox. Want natuurlijk, het is vrijdag. Het is 9:45 geweest. En dan weet je, dan krijg je die elke week. Daarin lees je wat we de voorbije week bij Win-Win allemaal besproken hebben. In een heel mooi overzicht. En het was een week hier bij Win-Win. We begonnen met de vriendschapsfraude. En de getuigenis van Carla. Ja, die getuigenis is bij veel mensen blijven hangen. Want ze had ons gecontacteerd in verband met haar vader. Die is het slachtoffer geworden van vriendschapsfraude. Hij werd zogezegd benaderd door Céline Dion, met wie hij nu ook denkt een relatie te hebben. Verloor intussen 10.000 euro aan die zogezegde Céline Dion. En als familie sta je daar machteloos naar te kijken. Want de reden helpt niet meer. Dat vertelde Carla hier eerder deze week.
1: Het is uw vader, je kijkt daar naar op. Je wilt... Hij is er altijd voor ons geweest en hij wil gewoon niet begrijpen dat wij het beste met hem voor hebben. Mij maakt dat niet uit aan wat hij met zijn geld doet, totaal niet. Maar het gaat gewoon om het feit, je bent zo hopeloos, je probeert tegen hem eerst mee te gaan in het gesprek, dan gaat je er tegenin zeggen van, ja, maar papa, dat klopt echt niet wat je aan het doen bent. Het is niet de echte Céline. Ja, nee, hij gelooft dat gewoon niet.
0: Nee, en dan was er ook nog dat verhaal op oudejaarsavond waarin hij dacht dat Céline Dion hem zou komen oppikken om met hem naar Amerika te vliegen. En dus heeft die man op oudejaarsavond met zijn koffers zitten wachten op haar. En om middernacht is Carla haar vader gaan halen om te zeggen, papa, kom je toch niet nog iets eten, want Céline komt niet meer. En hij is niet de enige die het slachtoffer is geworden van vriendschapsfraude. We hebben ontzettend veel getuigenissen binnengekregen, waarvan jullie ons allemaal met klem vragen om dat anoniem te delen. En dat toont hoeveel schaamte erover dat onderwerp bestaat. Daarom zijn er ook geen officiële cijfers en wat er aan klachten binnenkomt bij de politie is een grove onderschatting. We proberen die oplichters te ontmaskeren en we tonen aan hoe ze te werk gaan in de klacht van de week op Win-Win op VRT1 en op vrtnieuws.be. Lees je hoe ze te werk gaan en hoe je het kan voorkomen. Wat lees je nog in onze nieuwsbrief deze week? Dat energieleveranciers jou binnenkort vanaf 2027 geen eindfactuur meer mogen sturen voor situaties die meer dan een jaar in het verleden liggen. En wanneer je verhuist, mag je ook geen factuur meer krijgen voor energiekosten van de bewoner voor of na jou. Lees dat zeker goed na als je verhuisplannen hebt de komende maanden. En AI-chatbots à la ChatGPT, Copilot of Gemini, die onthouden soms meer dan je zou vermoeden. Ook daar lees je alles over in de nieuwsbrief. Nieuwsbrief van Win-Win. Alles wat je hen voedert, alles wat je met hen ooit gedeeld hebt, kunnen ze onthouden en wordt gebruikt om het systeem van AI verder te trainen. Conversaties, maar evengoed documenten of afbeeldingen. Als je dat allemaal heel interessant vindt, en dat kan ik me zo wel voorstellen, en je bent nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan zou ik dat toch gewoon heel erg snel doen. Ga vlieg eens vlug naar Radio 2 op VRT Max, schrijf je in en dan krijg je elke vrijdag zo rond 9:45 de meest interessante nieuwsbrief die er te vinden is op het hele internet.
2: Win-win. Xavier Taverne.

Ja, Zoo van Shakira. Een bericht van Dirk die gisteren als klant in een tuincentrum was. Had een groen t-shirt aan, schrijft hij. En dan vroeg een vriendelijke meneer aan mij waar de groenbemesting lag. Want ik had een groen t-shirt aan. En ze dachten dat ik van het tuincentrum was. Ik heb hem wel de goedkoopste en de beste getoond. En die meneer was dik tevreden met de service.

0: Moonlight Shadow, de Messy Chef, is helemaal terug. Wordt gezellig bij Anne en Daan en Jelle Beekman.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
8: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
7: Och, jongen, serieus?
9: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: We hebben er lang op moeten wachten, zo'n 3 maanden. Maar hij is eindelijk terug bij Team Anne en Daan. Het is de Messy Chef Jelle.
13: Goedemorgen.
0: Yay!

Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. Dat heeft de politie daar zo net bekendgemaakt.

0: ketamine gevonden. Zijn moeder hoopt dat de doodsoorzaak duidelijk zal worden op het proces.
1: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat al daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet, dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
0: Mensen die hogere waarden van het schadelijke PFAS in het bloed hebben, zitten vaker ook met iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Die chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is nog niet zeker dat de stoffen de afwijkende bloed waarde echt veroorzaken, dus buurtbewoners moeten nog niet ongerust zijn, zegt professor huisarts geneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
0: En bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende 15 jaar uit te baten aan een ander gokbedrijf dan het huidige. Maar die procedure zou niet juist verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als er tegen eind deze maand geen duidelijkheid is, dan kan de huidige uitbater van het casino het contract van de werknemers opzeggen. Het is grijs met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ga van
4: kijkvillen
3: naar
5: Serieke kijk eens, hè.
3: Met de trein.
6: Goedemorgen, op D40 van Brussel naar Leuven is de weg in Bertum vrijgemaakt. Door omrijders is er in Leefdaal wel nog 20 minuten vertraging op de Tervuurse Steenweg richting Leuven. En op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
7: Radio 2, Anne en Daan.
8: Anne Rijmen en Daan Masset.
9: En we hebben niet ontbeten, want de Messi-chef Jelle is terug en die komt met een gerecht met maatjes en met peperkoek.
6: Ja, ik had beter wel ontbeten dan, toch?
9: Maar nee, het gaat lekker zijn, hoop ik. Zeer welkom bij Anne en Daan.

0: Terug naar de jaren 90 met Snap and Rhythm is a Dancer. Lieve vrienden, we moeten het toch nog eens even over gisteren hebben. Want in de vroege namiddag na onze show is er gisteren toch nog het een en het ander gebeurd.
1: Ja, we hebben op donderdag altijd lange meeting. En ik heb die meeting vroegtijdig moeten verlaten.
0: Mm-hmm.
1: Ik was met de fiets hier, zoals jullie ondertussen weten. Ik doe daar bijna 50 minuten over.
0: Enkele... Normaal, hè? Op een naamtraject 50 minuten, ja?
1: Ja. Nu was ik op 35 minuten thuis.
0: Je hebt je gehaast.
1: Ik heb me gehaast. Je weet, de weg is niet overal even glad. Bij elk bultje kom je dan ook van mijn zadel. Maar ik ben gisteren niet van het zadel gekomen.
0: Oei.
1: Ik moest heel snel thuis zijn. Daar vond ik dan mijn sleutel niet. En ik heb heel de namiddag een beetje last gehad van mijn buik.
0: Dat was ook de reden waarom je vroegtijdig de vergadering hebt verlaten en waarom je naar huis gereisd bent.
1: Ja.
0: Het was met de darmen.
1: Hè?
0: Ja. Ja, oké. Goed. Wel.
1: Ik wou niet op het werk.
0: Ja, maar dat is voor een andere aflevering. Maar ik wist dat dus dat jij last had van je darmstelsel. Gisteren in de late namiddag voel ik toch ook het een en het ander.
1: Dat is niet waar.
0: Ja. Zo, een keer of twee, drie dat ik dacht, goh. En ik dacht, dat is nu toch toevallig dat Anne kort na de middag last had.
1: Ja, ja.
0: Vooravond. En we hebben niet hetzelfde geluncht. We hebben niet hetzelfde middageten gehad. Wat is er dan wel gebeurd wat wij samen hebben genuttigd? Over naar redactrice Emily.
1: Dag Emily, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Want wat heb jij gisterenochtend voor ons gedaan?
2: Ik heb, zoals vaker in de ochtend, wil ik toch even zeggen, met heel veel liefde en plezier koffie gezet voor jullie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Dat kunnen we niet ontkennen.
1: Ik zal uw woorden van gisterenochtend even herhalen. Oh, mag ik voor jullie koffie gaan halen? Ik wil zo wat van alles bij elkaar stellen. Zo wat samenstellen op al die knopjes drukken.
2: Ja.
1: Dat heb jij gezegd.
2: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Ja. Maar,
0: dat gaan we ook niet meer doen.
1: Gaan we niet meer doen. Hè?
2: Jongens, ik heb ook maar op het koffiemachine gedrukt.
0: Ja.
2: Er zijn niet plots dingen uitgekomen dat niet in een koffiemachine horen. Hè.
0: Maar toch, dat is het enige wat ik kan in verband brengen.
2: Ja.
0: Wat
2: ja, nu ons, ga ik het nog gedaan
0: wat ons samen.
1: Ah ja, Emily.
2: Ah, nee.
1: Had jij last van uw darmen gisteren?
2: Maar hebben jullie elkaar niet gewoon aangestoken met hier te zitten in een studio? Ach, dat vind ik nou tof. Nee, heb ik het nog gedaan.
1: Ja, en omdat het bewijs van is, dat zie je deze zondag in onze vlog op Facebook en de Instagram van Radio 2 met alle backstage beelden.
0: Niet van op het toilet, dat zit er niet in. Dat kunnen we wel spoilen.
1: Laat uit.
2: Oh.

0: Ik heb dus deze zomer een foto zien passeren van Meteor in ontbloot bovenlijf.
1: Ja, mijn vrouw ook.
0: Ja, al mijn vriendinnen ook. En wij dachten ook allemaal, dat is hier te mooi om waar te zijn. Waar waren wij?
1: Dat zei mijn vrouw ook.
2: Waarom zijn wij niet op dat concert? Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Te waar om mooi te zijn. Te mooi om waar te zijn. Dag Jelle.
3: Hey.
0: Zeg.
3: Zeg.
0: Met t-shirt.
3: Ja. Ja, ja, sorry, ik ben geen Meteor, sorry.
1: Zeg, veel mensen hebben naar jou gevraagd, hè. Eindelijk de Messi-chef weer terug bij Anne en Daan.
3: Is het waar? Hebben mensen dat echt gevraagd?
0: Ja, ik zweer het u.
3: Ja?
0: Zelfs in Blankenbergen, elke dag kwam er al iemand vragen, waar is Jelle?
3: Oh, dat is heel leuk. Ja, kijk, ik ben blij dat ik terug ben.
0: En dan moest ik zeggen, op een festival, op een dingen, op café, op een terras.
3: Ja, ik heb wel een hele leuke zomer gehad, dat is waar.
0: Ja.
3: Ja, maar ik ben er volledig klaar voor nu.
1: Oké. Okay. Ook dit seizoen ga je weer koken met ingrediënten die blind uit onze intussen legendarische kookpotten worden getrokken. Gaan we straks opnieuw doen voor volgende week. Maar voor deze week had jij de combinatie. Uit de landenpot kwam de Seychelles. Uit de vlees-vis-veggiepot de maatjes.
3: Mm-hmm.
1: Dat is vis. De GFT-pot aardappelen. En van de potgerukte ingrediëntenpot peperkoek.
3: Ja.
1: Je hebt hapjes gemaakt.
3: Ja, ik noem het hapjes van de Seychelles van Jelle. Voilà. Dus ik zou zeggen, proef één. En dan ben ik heel benieuwd of je het lekker vindt.
0: Ja, ik zal het eventjes omschrijven. Het is precies een stukje chips.
3: Ja,
0: dat zal van de patat zijn dan.
3: Correct.
0: Daar ligt iets over. En dat is een stukje, ik weet nog niet wat.
3: Ja, maar proef het eerst en ik zal het straks uitleggen wat dat is.
1: Mm.
3: Dus alles is nog krokant. Moet je een heel kindje hebben?
0: Dat is met een beetje.
3: Ja.
0: Ja, zal ik anders even afkondigen?
3: Ja.
0: Ja, uw mond zit nog.
3: Sorry.
0: Sorry, goed. Proces het even in je maag, mond en hoofd. En dan ontleden we dat zo meteen. Ben je benieuwd wat wij aan het eten zijn? Dan kan je altijd terecht via VRT Max.
3: Oh, lekker.
0: Of via VRT 1.

0: Billie Jean van Michael Jackson. We zeiden het vorige week al dat Emily Sunday naar België komt, naar de Koninklijk Circus op 23 februari. En die ticketverkoop is gestart, jongens. Vanaf vandaag via ticketmaster.be. We gaan ze straks nog eens draaien.
1: Architecten, vakmensen, vrijwilligers.
2: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
1: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
2: Je kan het zelf ontdekken. Nu zondag tijdens Open Monumentendag.
1: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
1: Meer info op openmonumentendag.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
8: Curiosity.
7: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
9: Don't cry for me, Argentina.
7: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stad Schouwburg, Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Emily Sunday komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me,
12: Next to Me
11: tot Read All About It. Emily Sandé, op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel.
12: I'm not afraid.
11: Tickets en info via greenhousetalent.com.
12: Read all about it.
11: Samen met Radio 2.

0: 23 februari, Emily Sunday in het Koninklijk Circus in Brussel. Ja, zeg.
1: Ja.
0: Jelle, messiechef Jelle is hier.
1: Ja, maakt elke week weer een gerecht met de ingrediënten uit onze kookpotten die daaruit getrokken zijn. Altijd een verrassende combinatie van landeninvloeden. Vis, vlees, veggie, groente, fruit en een ingrediënt dat de hele boel zot laat draaien. Van de potgerukte ingrediëntenpot.
0: Ja, toch slaagt hij erin om telkens iets te maken. We hebben net een hapje gegeten. Een combi van Seychelles vibes, peperkoekmaatjes en aardappelen. Daan, we hebben geproefd. Ik heb de patat, was het chipje dat eronder zat?
1: Ja, klopt. De basis van zoutchips.
2: Mm-hmm.
1: Met daarop dan, wat zit erop?
2: Dus eigenlijk, voor de Seychelles, ik wist zelf niet wat dat was. Ik heb het nu een keer opgezocht, ik wil daar naartoe. Dan zit er daar een fantastische...
0: Daar ook
2: ja, heel tropisch. En heeft eigenlijk heel veel invloeden van zowel Frankrijk als Afrika, als Indonesië. Heeft echt de Creoolse keuken zit daar ook in. Dus dat is heel veel kokosnoot, chutney, chili, curry. Echt met een droom eigenlijk. Misschien voor de Radio 2-reis misschien een keer naar de Seychelles gaan.
1: Winterbreak 2018.
2: Seychelles met Jelle. Ik vind het een heel goed concept. Dus ik heb een soort salsa gemaakt. Een Creoolse salsa gemaakt van chili, gember, mango. Dus een mango die nog niet te rijp is. Dus dat mag wel nog zo wat...
0: Een
2: beetje inzetten. En dat maakt eigenlijk het hele frisse met heel veel limoensap ook en limoenzesten. Dus dat het contrast met het vettige maatje. Ik ben geen fan van
0: maar jij lust het niet, hè?
2: Ik ga vaak een keer naar Nederland en dan probeer ik het altijd. Ik heb ook een keer een foodtour gedaan en dan moest ik zo'n volledige haring maatje in mijn mond steken.
1: Maar zo, versneden in kleine stukjes, lekker fris.
2: Het is vettig, het is heel romig, dus het past wel bij... Allee, bij het krokante van chipke en de frisse salsa. En dan heb ik een crumble gemaakt van peperkoek. Dus dat geeft nog het zoetige en het kruidige. Nu, ik zou puur persoonlijk de peperkoek moest. Maar als je dat thuis wil maken, laat dat weg. Het heeft voor mij persoonlijk geen zotte meerwaarde. Als je gewoon zelf chips maken, dan die salsa daarop en dan dat maatje. Dat vind ik dan wel heel lekker. Het is lekker met de peperkoek, maar ik zou zeggen... Laat het weg en houd het gewoon zo. En het is fantastisch. Maar bon, dat was de opdracht niet natuurlijk.
0: Ja, oké, goed.
1: Prima, er is er nog eentje over.
0: In een minuut.

0: Somber and Undressed. Op de Antwerpse ring richting Gent heb je 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Jabbeke 10 minuten extra van Gistel tot Oudenburg. Richting Brugge 10 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke, want daar wordt gewerkt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: We moeten zo meteen even bellen met luisteraar Linda, want die heeft een boodschap voor onze Messi-chef Jelle.
3: Oei.
2: Oei, inderdaad, oei. Ja.
1: Elke dag.

0: Marco Borsato en dromen zijn bedrog.
1: Messi-chef Jellen is bij ons. Hij is weer op vrijdag elke week aanwezig om een ingrediënt op de studiotafel te toveren met ingrediënten die uit de kookpotten komen. Dat heeft hij net gedaan. Het was zeer, zeer lekker. Jellen, we moeten even over naar luisteraar Linda. Dag ja. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Linda. Linda, je hebt een berichtje gestuurd via VRT Max naar ons.
2: Ja, dat klopt.
1: Jij wil iets zeggen aan Jelle. Doe maar, Linda.
2: Ja, het is gewoon om te zeggen dat het laatste boek van de sausen er weer een tappertje bij is.
3: Oh, maar dat is massaag.
0: Het laatste boek van Jelle.
3: Ja, dat is, mijn dag is goed eigenlijk.
1: Dus dat wil zeggen, Linda, dat je het al in huis hebt gehaald, hè?
2: Ja, van het moment dat het uitkwam, ben ik dat gaan halen.
3: Allee.
0: Zeg, wat was uw favoriet sausje? Want het zijn allemaal sausen, van arrabbiata tot zigeunersaus. Zit er een favorietje tussen?
1: Nu bladert ze.
2: Ja,
1: even.
2: Ja, ik heb... er zijn er verschillende.
0: De pepersaus is altijd een klassieker, maar goed... De smoky bacon saus.
2: Ja, de vleessaus.
3: Ik vind alles het perfecte antwoord.
1: Alles saus. Het is wel een boek, moet ik zeggen, wat op het lijf is geschreven voor mij. Want ik kan, vind ik, sava koken, maar ik kan geen sausen.
3: Ja, maar het zijn allemaal... Het zijn niet echt zo. Ik ga ook niet leren in dat boek dat ik je béarnaise moet maken. Of het zijn allemaal, nee, het zijn echt...
0: Ik heb het al gezien.
3: Ja, het zijn echt alledaagse sausen, ook gekoppeld effectief aan een gerecht, zodat je effectief weet wat je moet klaarmaken in de week. Dus het staat van alles...
0: Ik heb iets voor u, Daan. Op pagina 34. De frisse Griekse dipsaus. Want jij zet nogal van die... Hoe heet dat opgedraaid vlees?
1: Gedraaid
0: op zo'n stok...
3: Souvlaki.
1: Aspiskes. Ja, souvlakis.
0: Ah ja, daar.
1: Stokken, zeggen we in Genk. Stokken eten.
3: Ja, maar er staan zowel burgersausjes in als gewoon pastasausen. Dus echt heel door de week. Kijk, Linda, ik ben heel content. Dat is het beste compliment eigenlijk. En maakt hem vooral vuil, dat boek, zou ik zeggen. Want het is teken dat hij gebruikt wordt. Dat heb ik het liefst.
0: Dat is goed.
2: Ja, het is ook omdat het zo gemakkelijk is uitgelegd ook. Ik kan niet...
1: Linda, het is goed geweest met reclame.
2: Maar
1: Linda, is okay nu.
3: Linda, ik zit zobiet in de notte. Ik bel u even een uurtje voor mijn eigen ego. Dat zou heel sympathiek zijn. Maar mijn dag is gemaakt. Waarvoor dank.
0: Dag Linda, dada.
4: Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is. Radio een beetje luider.
5: In de gloria. Hopla.
6: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
7: Radio 2 Weekwatchers.
8: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in Turnhout. Tom Bonen is de centrale gast en er is muziek van de fantastische Yannick Bovy.
6: Radio 2 Weekwatchers.
9: Mag er een ferme lap opgeven.
6: Live vanuit Turnova in Turnhout.
7: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
19: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
19: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
9: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
20: Elke dag telt voor 2.
21: Radio 2.

0: Eagle Eye, Cherry and Safe Tonight. De Messie Chef Jelle is bij ons, want het is vrijdag. Maakt altijd een gerecht met vier ingrediënten die wij blind trekken uit onze kookpotten. We hebben vandaag geproefd van een gerecht met maatjes peperkoeken, aardappelen en een invloed van de Seychelles. We noemden het de Seychelles van Jelle.
1: Ja, ja. Voilà.
0: Het was lekker.
1: Dank u.
0: Lekker.
1: Zullen we wel eens naar volgende week gaan kijken?
0: Ja, goed.
1: Vandaag opdracht geslaagd. Volgende week dus nieuwe ingrediënten die uit de potten moeten getrokken worden. Ze staan intussen hier op de studiotafel. Zullen we met de landenpot beginnen?
2: We gaan met de landenpot beginnen, ja.
1: Ik ben Allee, spannend.
2: Ik hoop een keer op iets gemakkelijker of zo. Dat zou tof zijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het lot zal het beslissen. Ja. Wat heb je eruit gehaald? Wat is het?
2: Jemen.
3: Jemen.
1: Ja, jeetje.
2: Daar links, hè. Jemen.
0: Ja.
1: Allee. Je vindt altijd wel kruiden of
2: thema. Maar ja, maar kom aan, maar wat voor landen zit dat? Waar gaan we naar op reis eigenlijk? Allee, de GFT, groente, fruit en tuinkruiden.
1: Ja. Wat komt er daaruit als ingrediënt?
2: Jemen en andijvie.
0: Wat? Pas op.
2: Maar pas op, aanrijmen. Niet doen alsof dat je nu al... Jemen en andijvie.
0: Daan is al aan het googelen.
2: Ja, dank
1: ik ben al aan het zoeken, ja.
2: Allee,
1: de derde vlees, vis, veggiepot.
2: Jemen en andijvie. Maar ik kan me niet herinneren dat ik nog andijvie heet, hè.
1: Ja, volgende week wel.
2: Ja, ja, en Jemen. Allee, Jemen en andijvie en halloumi.
1: Dat is kaas, hè, toch?
2: Ja, dat is kaas, bakkaas. Griekse bakkaas of van Cyprus. Volgens mij is het ook verkeerd geschreven, maar dat doet er niet toe.
0: Allee, de laatste.
1: Dat is de leukste pot.
2: Ja.
1: De van de pot gerukte ingrediëntenpot. Wat gaat er bij Jemen, halloumi en andijvie?
2: En andijvie, oh, dat vind ik altijd de meest... Durf kijken. Dan wilde hij kijken voor mij?
1: Ja, ik wil kijken voor jou. Ik vind dat altijd leuk, hoor.
2: Oh. Maar nee!
1: Winegums.
2: Maar dat meen je niet. Maar wat is er mis met gehakt en Italië en tomatensaus?
1: Maar dat is niet van de pot gerukt, hè.
2: Maar winegums, dat is wel heel lekker, hè.
1: Dat zijn zo van die snoepjes, hè.
2: Dat is eigenlijk de halloumi van de snoepen, hè. Dat heeft dezelfde textuur.
0: Ah, ja, dat is waar. Zonder suiker.
2: Zonder suiker.
1: Je bent er toch?
2: Ja, ja.
1: Op een bedje van Jemen. En een zalfje van andijvie en het is
2: maar
1: nog klaar.
2: Hoe sla ik er ook altijd in om dit zo absurd te krijgen? Hier zitten normale ingrediënten in. Toch, denk ik. Ik weet het niet.
0: Maar je maakt er wel altijd iets mee, Jelle.
2: Wijnkums en Jemen en andijvie.
1: Jij bent zo'n goede chef, Jelle, dat we alle vertrouwen in hebben dat jij vrijdag met iets heel lekker en bijzonder origineel zal terugkomen.
0: Ja. En weet je wat? We kijken er naar uit.
2: Ja,

0: sexy is het.
1: Prince and Raspberry Beret. Daan.
0: Sorry.
1: Dat is niet erg. Heel wat berichten voor jou ook, Jelle.
2: Ja?
1: Vooral over uw snelle saus. Iets minder over...
2: Daan Dijvie met de winegums, dacht ik wel. Ja.

0: Dana Weenderen en de stilte van de stad. En ineens is hier ook muisstil, want Jellen is weer weg.
1: Oh, rust.
0: Oh, eindelijk.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Moshi Nabas.
5: Wat de?
3: Ward Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.
10: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
16: Nu kunnen we samen lezen.
15: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
17: Kan je nog lang lezen?
16: Denk het wel.
15: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
17: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
16: Gezellig, hè?
15: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
18: Bij gedicht!
19: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
20: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
19: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
20: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
19: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
21: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat heeft de herfstvakantie te maken met de landbouw? Ah, wel, dat ga ik u vertellen straks.
22: Is het mijn varkentjes?

is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een middelbare school aan de Henleykaai ontruimd na bedreigingen. Dat bevestigt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag

0: essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
1: En bij een Oekraïnse drone-aanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 anderen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. De webwinkels zijn al vaker gebombardeerd in Rusland. Volgens Oekraïne ligt er militair materiaal opgeslagen. Het is grijs weer met wat lichte regen, zo'n 20 graden maximum. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws. Keukensupdate.
2: 11:02 en op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten aanschuiven bij. Van Antwerpen-Noord tot Deurne, richting Nederland nog een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen schuif je aan op de E19 vanaf Sint-Job, 25 minuten erbij. En op de E313 wordt dat 10 minuten vanaf Ranst. En op de E40 richting Jabbeke ook een kwartier extra van Gistel tot Oudenburg. Richting Brugge is dat nog 10 minuten vertraging van Zandvoort tot Jabbeke, want daar wordt er gewerkt.
3: Anne en Daan.
4: Anne Rijmen en Daan.

0: Sint Thomas en Camelo. Ik vind het een goed nummer.
1: Is ook, meezinger. Ja, zit de hele dag in je hoofd. Ja, dan is het een goed nummer.
0: Ja. Zeg, nog twee keer slapen, dan is het dag van de landbouw. Dan is het zondag. Dan gaan de deuren open bij heel wat landbouwbedrijven. Welke dat zijn, vind je op de site dagvandelandbouw.be. En daarom hebben wij ook elke dag een paar weetjes. Waarmee dat we elkaar verrassen. En
1: Daan? Beetje ter voorbereiding dan voor dag van de landbouw.
0: Ja, ja.
1: Kan je zelf naar de landbouwer stappen en zeggen, hey, wist je iets dat? Weten? Ik heb iets gehoord bij Anne en Daan.
0: Ja. Ja, ja. Goed, wij verklappen deze ook nooit aan elkaar op voorhand.
1: Nee.
0: Jij mag vandaag raden.
1: Ja.
0: Ik heb één vraag om te beginnen. Hoeveel landbouwbedrijven in Vlaanderen worden door een vrouw geleid?
1: Is dat een strikvraag? Ja, wacht, nee. Ik moet nu...
0: Ja, dat is natuurlijk officieel geregistreerd en van die cijfers.
1: Ik denk dat de meerderheid nog altijd door een man wordt geleid. Dus ik ga tactisch antwoorden en zeggen in procenten.
0: Ja, doe maar procenten.
1: 38%.
0: 20%.
1: Oei.
0: Ja.
1: Allee, ja, ja, oei.
0: Maar bon, het hangt er natuurlijk af wie die geregistreerd is op welke naam natuurlijk. Hè.
1: Ja, want het zijn vaak gezinnen hè, die een landbouwbedrijf
0: gezinnen,
1: hebben.
0: Gezinnen en er zijn er niet veel die dat zonder partner nog doen. Hè. Allee, zonder vrouw.
1: En het is niet omdat het op papier de man is die de baas is.
0: Ook
1: dat
0: al.
1: Het de broek uitdelen, of hoe zeggen ze dat? De lakens uitdelen, hoe is dat?
0: De broek uitdelen. Houd jij je broek maar aan. Vraag 2. Hoe is de herfstvakantie ontstaan, Daan? Dat heeft te maken met dat...
1: Wacht. Er moet van alles geoogst worden in september en oktober. En dan is er heel veel werk op het landbouwbedrijf, want dan moet dat verwerkt worden. En dan bleven de kinderen thuis van school om mama en papa op de boerderij te helpen. Zoiets?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, vroeger was de herfstvakantie het aardappelverlof. Dus patattenverlof. En dat is ooit uitgevonden omdat de kinderen dan, net zoals je zegt, moesten helpen op het veld.
1: Hela.
0: De scholen gaven dan de kinderen speciaal vrij af, zodat ze konden helpen met het oogsten. Dus eigenlijk hebben we de herfstvakantie te danken aan de boeren.
1: Dankjewel.
0: Ja, dank u. Derde vraag, laatste vraag. De kamerazalia. Dat is een plant, hè?
1: Ja.
0: De kamerazalia staat op een befaamde NASA-lijst van iets.
1: Wacht, NASA van ruimtevaartbedrijf.
0: NASA, ja.
1: Wacht, hè, zeg dat. De kamerazalia? Azalia?
0: Azalia. Staat op een befaamde NASA-lijst. Welke lijst is dat en waarom?
1: Een verboden lijst om mee in de ruimte te nemen, want daar zitten giftige stoffen in of zo? Zeg nu, is dat juist?
0: Nee, wacht. Ah. De kamerazalia staat op de lijst voor meest luchtzuiverende planten ter wereld. Het is een absolute topper voor de gezondheid in jouw kantoor of in je huiskamer. Ze zuivert schadelijke stoffen uit de lucht.
1: En ze gaat dus zeker mee naar de ruimte omdat ze daar dan de lucht zuivert of wat?
0: Ja, dus respect voor de telers, want die moeten ook lang wachten op een plant, want dat duurt 18 tot 24 maanden om van een klein stekje tot een bloeiende plant te komen.
1: Hela, ik weet wat we straks allemaal gaan kopen dan.
0: Azalias?
1: Ja.
0: Toch? Voilà.
1: We hebben het over luchtreinigers gehad deze week.
0: Een betere planten nu.
1: Voilà, inderdaad.
0: Ja.
1: Allee zeg, leuk, gezellig, weer wat weetjes rijker. Je komt nog veel meer te weten als je zondag zelf naar Dag van de Landbouw gaat. En speel zeker op VRT Max ook de quiz mee, ook met weetjes over de landbouw. Want dan win je misschien wel een Vlaanderen vakantiecheck.

0: One Republic and Runaway. One Republic, de boysband van de jaren 20. Er is nog nieuws net binnengekomen over de boysband van de jaren 90. Allee, één van de boysbands, Westlife. 24 november treden ze op in de Lotto Arena in Antwerpen. En als jij nog geen tickets kon scoren, want het is uitverkocht, goed nieuws. Het concert verhuist door overdonderend succes en de aanhoudende vraag naar de AFAS Dome, dus naar het Sportpaleis. Dus een veel grotere zaal. En er zijn terug tickets beschikbaar.
1: Hopla.
2: 70 per uur.
3: Fietssuggestiestrook.
2: Beurtelingsritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
7: Zodig miljard!
6: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
13: Peugeot. Er is een telenet op maat voor iedereen.
14: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
13: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: The Bangles en Walk Like an Egyptian. Dag Chakot.
1: Hallo.
0: Goedemorgen zeg, dat is lang geleden dat ik jou gezien heb.
1: Heel lang geleden, hè? Ja, het is de eerste keer voor mij terug in de studio.
2: Ah, dan is dat van voor de zomer
1: geleden. Dat is van voor de zomer geleden, jongens.
0: Maar dat was een lange vakantie voor u.
1: Ja, dat zal.
2: Ja, want als je ons niet op de radio hoort, dan hebben we altijd vakantie.
1: Klopt.
2: Zeg, ik ben vanochtend in Limburg met zon begonnen. Het was een mooie ochtend. Hoe dichter ik naar Brussel kwam, hoe grijzer het werd.
1: Klopt. Het is een beetje miserig weer daar buiten. Met wat motregen, met wat lichte regen daarbij. En het ziet er niet naar uit dat dat gaat verbeteren de komende uren. We hebben wel temperaturen die rond zo'n 20 graden blijven steken. 20, 21 graden. En dat bij een matige wind uit het zuidwesten, die later draait naar het westen. Maar ja, er trekken wat buien over, wat lichte regen. En naar vanavond en vannacht toe zijn die laatste buien ook nog voor het uiterste oosten van ons land. Dus provincies Antwerpen en Limburg. Maar dan gaat het tijdelijk wel ietsje beter worden. Die wind die gaat wat afzwakken. Maar er blijft wel nog heel veel vochtigheid in de lucht hangen. En dat gaan we in de late nacht en zeker morgen vroeg gaan we dat zien met wat lage bewolking die hardnekkig kan blijven hangen. Met eventueel ook op sommige plaatsen nevel en mist die het zicht kan beperken. Dus het wordt toch wel uitkijken vannacht en dan ook morgen vroeg op de weg. Morgen krijgen we dan zeer gelijkaardige temperaturen. Ook weer rond zo'n 1 à 22 graden op de meeste plaatsen. Wordt het wisselend bewolkt, gaan we misschien af en toe een beetje een opklaring te zien krijgen. Maar af en toe krijgen we ook stapelwolken. En blijft ook meestal droog morgen. Op zondag verwachten we alweer buien. Dan trekt er alweer een front voorbij. Ziet het er zwaar bewolkt uit. Eventueel ook met onweer. En opnieuw temperaturen rond zo'n 21 graden. Goed voelbare wind dan ook wel op zondag met aan zee rukwinden tot 55 kilometer per uur. En begin volgende week blijft dat wisselvallige weer, dat af en toe stapelwolken, af en toe een kleine opklaring, blijft dat toch wel wat hangen. Maar het wordt wel warmer volgende week. Dus op maandag en op dinsdag bijvoorbeeld krijgen we temperaturen rond zo'n 25 graden. Maar we moeten er dus wel die kans op een paar buien bijnemen. En zo ziet het eruit voor de komende dagen.
2: Oké, goed. Ben tevreden.
0: Ik ben ook tevreden. Je mocht blijven.
3: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: de kreuners en zeg dat ik droom. Ik heb van de week ook gedroomd dat ik had gekust met Bryan Adams.
1: Oh, zeer realistisch allemaal. Heel tof.
0: Ja, ik zeg, hoe kom ik er ook weer bij? Echt, kan dit ook alweer? Op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 25 minuten van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. Traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. 25 minuten erbij. Op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de E40 richting Jabbeke. Ook een kwartier extra van Gistel tot Oudenbrug. Richting Brugge 10 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke, want daar wordt gewerkt. En in Brussel staat in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechterrijstrook.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: fancy in my eyes. Van Milk Inc. Als je een kinesist wil, dan moet je eerst via de huisarts voor een voorschrift. Dan moet je daar eerst al eens een week voor wachten voordat je bij de huisarts terecht kan. Dan ook nog eens plaatsvinden bij de kine. Vaak ben je een paar weken verder eer je effectief kan gaan.
1: En dan is het vanzelf misschien over.
0: Dat is vanzelf misschien al over. Maar daar komt verandering in.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Krevel.
14: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cop bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
15: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
17: Wij maken uw keuken in België.
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
8: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
19: Meer info op luminus.be.

0: Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Dat heb ik ook deze zomer gedaan. Weet je nog, Daan, dat ik deze zomer naar Pukkelpop ging en dat ik daar mijn 15-jarige dochter op de schouders had om mee te dansen op bazaar?
1: Ja, weet ik nog, ja.
0: Ja, ja. En dat ik dan daarna een week lang met een stijve nek heb rondgelopen.
1: Ja, heb je een keer of 10 verteld, dus dat weten we nog. Ja.
0: Ja. Ja, dus ik zou dan naar de kinesist kunnen gaan om dat los te maken. Maar daarvoor moest ik dan eerst naar de huisarts voor een voorschrift. Die hebben het al zo druk en dan denkt hij, ja, wil ik niet storen van een stijve nek. Weet je, je denkt, ja, die nekpijn gaat wel vanzelf over. Jij weet ook dat dat niet is.
1: Ja, ja, dus waar wil je dan naartoe?
0: Ah, wel naar de kine, naar de kinesist. Zonder voorschrift. Ik heb daar al vaak aan gedacht. Ik dacht, maar als ik nu echt, dat zou zoveel makkelijker zijn. En vanaf volgend jaar kan dat. Dan kan je voor lichte aandoeningen, zoals nek- en lage rugpijn bijvoorbeeld, naar de kine. We bellen meteen met eentje, met Laurens Habers, kinesist bij Praktijk Corpus in Antwerpen. Dag Laurens, goedemiddag.
2: Hey, dag Anne, dag Daan.
1: Hoi.
0: Jullie waren als kine's vragende partij, hè?
2: Ja, klopt, klopt. Dat is ook wel een stap in de juiste richting voor ons. Dus het is ook wel een beetje een bevestiging van onze deskundigheid.
1: Ja, het is wel niet zo dat we zomaar voor alles naar jullie kunnen komen, hè? Het is voor nek- en rugpijn, tennis-elleboog, liever stijfheid, verstuikte enkel en zo. Maar ja, dan moet je elke patiënt toch wel weer eerst even onderzoeken.
2: Klopt, klopt. En soms gebeurt het al eens dat zo, ja, mensen bijvoorbeeld uit Nederland er eigenlijk niet van uitgaan dat je daarvoor nog langs de dokter moet. Dat ze eigenlijk al bij jou in de praktijk staan. Dat je eigenlijk moet zeggen van, oei, je moet nog eventjes terugkeren, want je moet naar de dokter. Dus dat is inderdaad nog eens tijdsverlies. Dus eigenlijk is het eigenlijk wel een positieve stap in de juiste richting, omdat de mensen wel sneller geholpen gaan kunnen worden voor die lichte aandoeningen.
0: Ja. Ja. Nu, dat kan wel niet bij elke kine, heb ik al gezien, want enkel bij de kinesisten die een master van 2 jaar hebben gedaan. Hè. Dus vroeger had je daar een bacheloropleiding van. Nu is dat bachelor plus master, dus 2 jaar, 5 jaar studeren. Mm-hmm. Voor 2015 was die opleiding korter. En die mogen dat dan niet doen. Dus ik vind het een beetje gek dat een kinesist met pakweg 30 jaar ervaring kan niet hetzelfde doen als jullie die na 2015 zijn afgestudeerd.
2: Klopt, klopt. Dat is inderdaad nog een praktisch issue dat we moeten zien in de toekomst, hoe we daarmee omgaan. Ik weet niet welke voorstellen er nog allemaal op tafel liggen voor, zeg maar, de competenties van bepaalde kinesisten te kunnen bepalen. Mm-hmm. Maar ja, die kinesisten die al 20, 30 jaar ervaring hebben, die hebben ook nog heel veel opleidingen gedaan. Hè, ja. Daarnaast, om zichzelf blijven bij te leren en bij te studeren. Dus ja, voor het ook praktisch bij ons in de praktijk. We zijn met 7 kinesisten. Ja, ik kom ook, ook al ben ik afgestudeerd na 2015, ga ik soms nog met vragen richting mijn collega. Die 20 jaar al werkervaring heeft. Van, zeg, wat denk je daarvan? Zou ik die nog eens moeten terugsturen naar de dokter? Dus die inschatting kunnen we zelf al heel goed zelf maken. Maar toch zijn er zo bij twijfelgevallen dat we zoiets hebben van, ook al hebben we al dan een voorschrift van het toch nog eens terug te sturen. Al dan niet. En dan vaak zit daar toch een heel goede samenwerking in. Wat dat, ja, ook wel nodig is, denk ik, dat die communicatie goed blijft. Zowel tussen de kinesisten zelf als kines en artsen.
1: Ja.
2: Absoluut. Er staat ook wel een van de voorwaarden.
1: Er staat wel een maximum op dat je mag komen zonder voorschrift, hè, naar de kinesist.
2: Dat is 7 keer.
1: 7 keer. Ja. En vanaf de 8e keer moet je dan wel weer naar een voorschrift gaan grijpen.
2: Ja, ja, ja. Natuurlijk, praktisch gezien, om dan wat tijd te besparen, kun je wel na beurt 5 of 6 wel inschatten, denk ik, als kinesist. Van, ik denk dat we toch een voorschrift gaan nodig hebben om het probleem volledig weg te werken. Maar als het inderdaad gaat over enkelverstuikingen, nek- en rugklachten die snel opgelost zijn, dan kan het in minderen.
0: Ja, ik moet zeggen, Laurens, ik vind dat wel interessant. Want ik heb al heel vaak zo gedacht, zoiets in een nek heb jij toch ook gedaan? Hè?
1: Ja.
0: Je zegt, oh, mijn nek of mijn rug. Dat je dan sneller bij de kine terecht kunt vinden.
1: Hebben jullie geen schrik dat dat dan onder de voet gelopen gaat worden? Want dan gaat iedereen misschien ook voor een habbekrat naar jullie komen.
0: Wow, ja, dat is toch duurder, denk ik. Toch?
2: Ja. Mijn bedenking erbij is ook van, hoe ga je dus duidelijk maken als kinesist, hè, dat je die masteropleiding hebt gemaakt? Hè? Hoe gaan de patiënten dat allemaal te weten komen? Dat zullen we op de website moeten zetten, neem ik aan. En we gaan die kinesisten, dus die masteropleiding hebben gehaald, die 2-jarige master, gaan die dan inderdaad ineens veel meer volk over de vloer krijgen dan de kinesisten die al jaren werkervaring hebben.
0: Nu, op persoonlijk vlak denk ik, interessant. Dat gaat me goed doen.
2: Ja, mijn rug ook. Ik mag niet klagen.
0: Nee, ik kan het geloven.
2: En jullie ook.
0: Nee, maar er zal wel weer een of ander ding zijn dat weer de kop opsteekt. Hè? Maar dat er een gaatje is waar ze nog eens goed moeten kijken voor het voorstel. Goed, hey, Laurens Habers, kennis is bij Praktus Corpus. Dank je wel voor de babbel en ik wens je een fijn weekend. Tot ziens.
2: Yes, bedankt.
0: Tada, bye bye.

0: Kiss and I was made for loving you. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan dat de Messi-chef Jelle weer een lekker gerecht heeft gemaakt. Volgende week mag hij, alleen moet hij, aan de slag met andijvie, halloumi, winegums en invloed van het land Jemen. Wordt boeiend.
1: We weten ook dat volgens ruimtevaartorganisatie NASA de azalea, de meest luchtzuiverende plant is. Ideaal dus voor de huiskamer of het kantoor. Het was een van de dag van de landbouwweetjes. Veel plezier trouwens als je zondag zelf op pad gaat naar een land- of tuinbouwbedrijf in je buurt.
0: Ja, en dit is het beste van het nummer, sorry. Komt-ie. Oh, de show gaat gedaan zijn, ik voel het. Oh nee, het gaat hier. Het weekend gaat beginnen. Veel plezier.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is meneer bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1 en volledig op VRT Max. Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
9: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
11: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
10: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
11: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
10: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
11: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
10: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
16: Oh, waar liggen die protozen nu, hè?
17: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
18: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
19: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
21: Check.
20: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
22: Bebat.
20: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
23: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, het is bijna weekend, maar niet voordat we zometeen nog eens even door het nieuws uit onze provincie vliegen. Hè. En ook zometeen na 12 uur, One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd. En 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
1: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
2: We zaten gewoon in de les en toen niks komen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
3: Ze zeiden tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
0: Leerkrachten zagen vanmorgen berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om uit voorzorg de schoolgebouwen te evacueren. Zo'n 400 leerlingen zijn veilig buiten intussen en de politie controleert het gebouw. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk laten dalen. Dat heeft de rechtbank beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet

0: politiek zal dit moeten aanpakken.
1: Intussen staken de vakbonden al 5 dagen tegen de overbevolking en het personeelstekort in alle gevangenissen. Die staking zou vanavond afgelopen moeten zijn. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. En dat legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal de komende jaren omgezet worden in 15.000 hectare landbouwgrond en 15.000 hectare natuur en bos. Om meer woningen te kunnen bouwen zal het ook makkelijker worden om huizen op te splitsen en in de hoogte te gaan bouwen, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
2: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
1: Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. 3 van hen zijn zwaar gewond. Alle passagiers van de bus zijn Nederlandse senioren die in Oostenrijk op vakantie waren en in Zwitserland op uitstap waren geweest. Waarom de bus gisteren van de weg afreed is nog niet duidelijk. En bij een Oekraïense drone-aanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 andere mensen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. Die webwinkels zijn al vaker gebombardeerd. Volgens Oekraïne ligt daar militair materiaal. Het weer is meestal bewolkt met lichte regen, daarna buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat regen en buien en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel Charlotte. Intussen 4:12, even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook richting Nederland een 30 minuten aanschuiven van Sint-Anne-Linkeroever tot Borgerhout. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, een 30 minuten erbij. En nog traag naar Antwerpen nog eentje dan op de E313, 20 minuten van MAF Massenhoven. En in Ranst is de busstrook daar versperd door een ongeval.
4: Radio 2 middag in Antwerpen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Michael Josens.

0: Maar gisteren was het toch voor de Belgische basketbalfans een avond in mineur, hè, met de uitschakeling van de Belgian Cats op het WK. Maar ja, vandaag is er dan weer voor die basketliefhebbers alweer een nieuw toernooi om te volgen. Dus toch een soort, ja, feest voor de basketfans. Want op de Groenplaats in Antwerpen gaat over een uurtje ongeveer het EK 3x3 van start. Ik zei altijd Bente van de Keibus 3x3, maar het is blijkbaar...
1: Het is dus 3x3.
0: 3x3, ja. Het is een vorm van basketbal waarbij teams dus met 3 tegen 3 spelen en ze gooien naar 1 ring in plaats van 2. Dat is ook wel bijzonder. Bente van de Keibus, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael.
0: Jij hebt jou wat verdiept in die Antwerpse geschiedenis, want die is er blijkbaar wel rond dat 3x3, hè?
2: Ja, dat is wel echt een heel Antwerps verhaal. Er wordt ook wel eens gezegd dat Antwerpen een beetje de hoofdstad is in ons land voor 3x3 basketbal.
0: Ja.
2: Ja, hoe komt dat? Daar ga ik jullie even in meenemen nu. Want ja, voor veel oud-spelers is Antwerpen zelfs de bakermat van basketbal in het algemeen, niet enkel 3x3.
0: Ja.
2: Daarvoor moeten we dus al terug naar de jaren 50, 60, toen er op tientallen pleintjes in heel de stad gebasket werd. Het Stuivenbergplein, de Tunnelplaats, de Veemarkt. Elke avond en in het weekend liepen daar vol met basketters. Oud-basketter Jeff Klaas, ondertussen een 70er, die groeide op aan de Veemarkt en herinnert het zich echt nog heel goed.
3: Iedere week werd er een wedstrijd gespeeld. Dat was altijd zondags. En dat was precies gelijk in een voetbalstadion, maar kleiner. Hè. Al die mensen die lagen door hun venster te kijken en te roepen op de arbiters en zo. Dan zat ik als 800-900 man op die pleintjes naar de wedstrijden te zien. Hè. En dan weer heel de plein afgemaakt met van die jute zakken. Dat was feitelijk in de jaren 60 met vedetten, zoals Willy Steveniers, Theo Wille, tegen Antwerpse, Michel Veigel en René Horst, andere vedetten.
0: Dat was daar dus eigenlijk volle bak ambiance, Bente.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Horen.
2: Ja.
0: Zeg, die basketvedette die zakte dus ook af naar die pleintjes dan.
2: Ja, ja, zoals je hoorde, alle toppers speelden toen ook mee. Zelfs Willy Steveniers, een van de beste basketters ooit van ons land.
0: Juist, ja.
2: En basketbal was toen ook echt een buitensport. Het was ook gewoon goedkoop. Hè. Een pleintje was er wel ergens. Ik hoorde zelfs van iemand om de 400, 500 meter was er wel iets. En je had enkel een bal nodig. Hè.
0: Maar hoe is dat dan verder geëvolueerd zo?
2: Ja, wel, dus die hoogdagen van dat pleintjesbasket, vooral de jaren 60, ook 70. Maar de Antwerpenaren zijn eigenlijk nooit gestopt met op de pleintjes te komen spelen. Op kleinere pleintjes werd er na verloop van tijd een variant van die klassieke 5 tegen 5 gespeeld. Op 1 ring, met 3 tegen 3. En dat doet misschien een belletje rinkelen, Michael?
0: Ja, wacht, dat gaat dan volgens mij die 3x3 zijn.
2: Ja, helemaal juist. Ja? Ja, volgens verschillende oud-basketters is die 3x3 in Antwerpen zo populair dankzij dat pleintjesbasket.
0: Mm-hmm.
2: En door de populariteit van 3x3 is dan ook weer het pleintjesbasket opnieuw populairder geworden. Het werkt natuurlijk ook andersom. Steve Ebens, oud-bondcoach van ons 3x3-team, vat het eigenlijk goed samen.
4: Antwerpen, de bakermat van in de jaren 60, met heel populaire pleintjes, populaire ploegen zoals Tunnel, Antwerpse, Zazico, waar alle grootheden speelden. En dat is verder uitgegroeid nu naar 3x3, waar we toch al heel veel jaren goed presteren en toch altijd dicht bij een medaille zijn geweest. Alleen in 2023 hebben we dan het zilver gewonnen op de European Games. Dus hopelijk nu een tweede medaille.
0: Oké, dus eigenlijk verwacht Steve een medaille op het EK.
2: Ja, dat is dan weer iets om naar uit te kijken. Hè. We zullen even moeten afwachten. Trouwens, Michael, onze nationale ploeg die doet mee aan het EK onder de naam Team Antwerp. Ja, veel Antwerpser kan het eigenlijk niet. Hè?
0: Nee, hoe komt dat dan?
2: Wel, het eerste professionele 3x3-team in ons land werd opgericht in Antwerpen zo'n 10 jaar geleden door bevriende basketters die 3x3 zagen als een soort van training tussen het basketbalseizoen.
0: Mm-hmm.
2: Vandaar dus die naam. En nog straffer, alle 4 de spelers die dit weekend meedoen met het mannenteam van ons land wonen in Antwerpen. En 3 van de 4 zijn hier ook geboren.
0: Kijk, het kan geen toeval zijn, hè? En dat allemaal op de Groenplaats, dat is ook nog eens lekker Antwerps in de schaduw van de kathedraal. Dus ja, symbolischer wordt het niet. Hè. Dankjewel Bente van de Keibus voor de uitleg. En dat wordt een weekend met ballen, hè. Dat mogen we toch wel concluderen, denk ik.
2: Hè. Dat lijkt me ook.
5: Radio 2 Middag
6: in Antwerpen.
5: Michael Joosens.

En dan nog dit. Er komt binnenkort mogelijk een nieuwe elektrische installatie onder de hoogspanningslijn tussen Masshoven en Van Eyck. De Vlaamse overheid onderzoekt momenteel daarvoor de plannen. En als je daar meer over wil weten, dan kan je het plan online bekijken op de website van het Vlaamse departement Omgeving. Of je kan naar het infomoment komen. Dat is op donderdag 24 september in Balen, in de prachtige Kempen aan de Vredelaan 1. Dus de Vredelaan 1, daar kan je terechtkomen voor dat infomoment. Opmerkingen of bezwaren kan je dus nog indienen tot 23 oktober. En alle informatie vind je trouwens nu op dit moment op de website van het Vlaamse departement Omgeving. Wel belangrijk om op voorhand even in te schrijven.

0: sinds vorige week is hij ook terug op Radio 2 op zaterdagmorgen natuurlijk. Hè. Ruben van Gucht en zijn team met de Wake Watchers met onder andere morgen. Ja, mooi volk toch wel hoor. Tom Bonen tijdens de Radio 2 Wake Watchers. Yannick Bovy komt ook live zingen en ze gaan richting Turnhout. Turnhoven, dat is de locatie die morgen vroeg zal bestreken worden door de Radio 2 Wake Watchers team. Toch eens even checken zometeen bij Annemie der Kinderen Schepen in Turnhout hoe klaar ze is voor Ruben van Gucht op zo'n zaterdagmorgen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Radio 2.

0: herken je dat gevoel, dat weekendgevoel? Ja. Radio 2. Dat start natuurlijk als je Ruben van Gucht hoort op Radio 2 met de Radio 2 Weekwatchers. Morgen is hij te gast in het prachtige Turnhout, helemaal live vanuit Turnova. Dat is een prachtige historische locatie daar. Met onder andere Tom Bonen, zijn goede vriend Tom Bonen gaat erbij zijn. Maar ook Yannick Bovie komt live zingen. Ik vermoed zijn nieuwe song, deze Faithful Friend, gaat hij wel live brengen morgen dus tijdens de Radio 2 Weekwatchers. Maar goed, hoe klaar zijn ze daar vooral voor Ruben en zijn team in Turnhout? Ik had even vragen aan Schepen in Turnhout, dat is Annemie der Kinderen. Annemie, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Annemie, hoe klaar ben jij om Ruben op een zaterdagmorgen te ontvangen?
1: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. En ik ben ook bijzonder trots dat Radio 2 Weekwatchers al voor de derde keer eigenlijk voor Turnhout kiezen. Het is ook een mooie kans voor ons om heel Vlaanderen een stukje kennis te laten maken met onze stad. En we zitten dan ook nog eens op een unieke locatie, wat het ook natuurlijk extra mooi maakt.
0: Ja, het is een historische locatie ook, hè, Annemie?
1: Inderdaad, we zitten in onze typistenzaal. Dat is nog altijd de geschiedenis van de Brepels zitten van Turnhout. Dus het laat eigenlijk ook tegelijk zien hoe Turnhout vandaag investeert in cultuur, creativiteit, ontmoeting. Want we zitten op Turnova en dat is de plek waar ook verleden en eigenlijk toekomst elkaar ontmoeten. Omdat we in de voormalige typistenzaal van Brepels zitten. En Brepels was ooit het administratieve hart van een van onze belangrijkste grafische bedrijven. Die Turnhout dan ook nog eens internationaal op de kaart hebben gezet. Dus we zijn enorm trots dat we daar zitten. En de kunstencampus is nu een campus waar we eigenlijk elke dag ook duizenden leerlingen bezig zien met muziek, woord, dans, beeldende kunst. Dus echt een unieke locatie.
0: Ja, en ik had ook begrepen, Annemie, speelkaarten, die zijn ook best belangrijk in Turnhout. Hoe belangrijk zijn die voor de stad na 200 jaar?
1: Ja, als we aan Turnhout denken, dan denken we automatisch denk ik aan de speelkaart, omdat dat echt in het DNA van Turnhout zit. En dit jaar vieren we ook precies 200 jaar geleden dat de eerste speelkaart in Turnhout werd gedrukt. Dus dat maakt de traditie ook nog eens altijd verder. En we hebben dan ook ons bedrijf Carta Mundi, is ook een wereldspeler in huis die vanuit Turnhout kaarten en spellen produceert. We kennen allemaal Pokémon en Magic. Dus dat zijn de unieke zaken die Turnhout ook als speelkaarten zat nog eens extra bijzonder trots maakt.
0: Voilà, kijk. En er is ook, Annemie had ik begrepen, Start to Card om het kaarten nog eens extra in de verf te zetten, ook bij jongere mensen. En jullie hebben ook fantastische plannen in oktober en ook november.
1: Ja, dat klopt helemaal. Met Start to Card willen we eigenlijk jonge en oudere mensen opnieuw samen aan het kaarten krijgen. En we willen dat zo in cafés, in school, in buurthuizen, maar ook evengoed in onze woonzorgcentra, waar we allerlei kaartactiviteiten zullen organiseren. Omdat we ook vinden, ja, als je aan kaarten denkt, dat brengt ook mensen samen. Mensen hebben plezier, ontmoeten elkaar en dat willen we de komende maanden nog eens extra in de verf zetten.
0: Voilà, kijk, meer dan de moeite om eens af te zakken richting Turnhout, hè, Annemie? Want ja, jullie hebben ook de Brepels site in Turnhout ook een serieuze make-over gegeven de laatste jaren. Met onder andere ja, de hoogste woontoren van de Kempen, dus echt van alles te zien daar. Zeg, en de Tom Bonen, die is er uiteraard morgen vroeg ook bij de Radio 2 Weekwatchers. Ja. Die komt hopelijk met de fiets, het is niet zo ver voor hem. Maar blijkbaar is Turnhout ook een soort fietsparadijs, Annemie.
1: Zeker weten, hè, vanuit Turnhout fiets je eigenlijk zo de natuur in. We hebben ook in Turnhout prachtige routes voor koersfietsers, mountainbikers, maar ook zeker voor gravelrijders. En het is niet toevallig dat we ook hier internationale gravelwedstrijden organiseren en dat mensen dat ook in Turnhout komen doen. Dus ik zou zeggen, wie graag fietst, voelt zich meteen thuis in Turnhout.
0: Kom je morgen ook met de fiets richting Turnhout, Annemie?
1: Ja, absoluut. Ik woon niet zo heel ver van Turnhout, maar ik ga toch met mijn fiets komen morgen.
0: Voilà, kijk. Sportiviteit, zo hebben we het graag. Ook in Turnhout.
1: Absoluut.
0: Annemie der Kinderen, Scheep in Turnhout, dankjewel. Heel veel plezier morgen met het bezoek van Ruben van Gucht en de Radio 2 Weekwatchers. En geniet ook van je weekend nog, hè.
1: Dankjewel en ik kijk er heel erg naar uit.
2: Radio 2 Middag.

als je dacht, ik voel het weekend al. Ja. Dankzij Fleetwood Mac, wacht maar even, want Pink komt er ook nog aan zo meteen met Get the Party Started. Maar eerst even op de klok kijken, het is 12:30.

0: Goedemiddag, 14 in Zuid-Antwerpen met Carla Mertens. Voor het Hof van Assise in Antwerpen is het proces begonnen over de moord op de 14-jarige Jairon. De jongen overleed 4 jaar geleden thuis in Turnhout, maar werd pas 2 maanden later gevonden. Experten konden de precieze doodsoorzaak niet meer achterhalen. Later vonden ze wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. Het is een bijzondere zaak, zegt Marieke van Kouwenbergen van Op het Proces.
1: Gaat dit proces over moord of niet? Dat lijkt de belangrijkste vraag. Opvallend, de aanklager is daar zelf niet van overtuigd. Volgens haar zijn de 6 beschuldigden stuk voor stuk verantwoordelijk voor de tragische dood van Jairon. Maar het gaat over schuldig verzuim en het ontzeggen van verzorging, vindt ze. Toch staan hier nu 6 mensen terecht voor moord. Volgens de moeder en de stiefvader van Jairon zijn er genoeg aanwijzingen. De volksjury zal uiteindelijk moeten beslissen.
0: Over een uur gaat op de Groenplaats in Antwerpen het EK 3x3 basketbal van start. Teams spelen met 3 tegen 3 en gooien naar 1 ring in plaats van 2. Op de Groenplaats staat een arena voor 1500 toeschouwers en op de Grote Markt is een oefenveld gebouwd. De voorbije maanden was de opbouw naar het EK overal in de stad te zien, zegt Antwerpschepen Stijn de Rooster.
2: Er zijn initiaties gegeven op de scholen. Er zijn initiaties georganiseerd door Unites op verschillende pleintjes. Er waren 3 vaste plekken en 6 pop-up plekken, zal ik maar zeggen, om jongeren heel laagdrempelig en gratis te voorzien van begeleide basketsessies. Het is alomtegenwoordig geweest in de afgelopen maanden en nu komen we tot de apotheose.
0: Het EK duurt nog tot zondagavond. En op de speelplaats van de basisschool Heilige Familie in Schoten staat vandaag een grote rode opgeblazen rugzak. Bedoeling is dat kinderen voorwerpen van thuis insteken die hen veilig doen voelen. SOS Kinderdorpen België wil zo onderzoeken wat kinderen van 8 tot 16 nodig hebben om zich veilig te voelen en wat er in hen omgaat wanneer ze oorlog speelden via hun gsm en tv te zien krijgen. De 10-jarige Liam en Victor uit Oekraïne reageren.
3: Soms word ik daar ook wel verdrietig van. Dan zie ik zo, er zijn vandaag 1000 mensen op de vlucht geslagen. 500 mensen liggen nog in de puin, we weten niet waar.
4: Soms moeten we, als de bommen komen, moeten we in een bunker komen en we moeten daar blijven voor half dag. Ja, in België voel ik me veilig.
0: In Meerhout en Heist op den Berg kunnen jonge duivenmelkers met een speciale duivenwedstrijd dit weekend een reis naar Dubai winnen. Organisatie Jeugdclub Antwerpen wil jongeren en beginnende liefhebbers enthousiast maken over de sport. 2 winnaars uit het jeugdklassement mogen naar Dubai om daar kennis te maken met de lokale duivensport. Geert Vernijlen uit Weinigem doet morgen ook mee.
5: Ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook aan gaan deelnemen, omdat het gewoon zo'n mooi gebaar is van de jeugdclub. Dus ik denk zeker met deze aandacht dat het evenement trekt, dat jeugd ook wel een gevoel moet hebben van amai, dit is wel echt de max. Dat is niet wat dat een gewoon hobby kan bieden. Het zou heel mooi zijn dat gewoon al mijn duifjes thuiskomen. Dat zou de eerste mooi gegeven zijn. Maar als tweede zou het natuurlijk de kers op de taart zijn dat ik van boven op de uitslag sta en een tripje naar Dubai mag meemaken binnenkort.
0: En in Vlimmeren bij Beerse heeft natuurliefhebber Jeff Bouwraert een erg zeldzaam klavertje 7 gevonden. De kans dat je zo'n klavertje 7 tegenkomt wordt geschat op 1 op 250 miljoen. En dat komt vooral omdat het zo moeilijk te spotten is met het blote oog, zegt Annelies Jacobs van Natuurpunt.
6: Een exemplaar met 7 blaadjes, dat kom je niet elke dag tegen. En dat vraagt ook een heel goed oog om dat op te merken. Want het is in de natuur niet uitzonderlijk dat klavers meer blaadjes maken dan de standaard 3. Maar je moet er soms echt duizenden bekijken en een heel goed oog daarvoor hebben voordat je zoiets vindt.
0: Het record staat op maar liefst 63 blaadjes aan 1 klavertje. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat regen bij temperaturen tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
7: Dankjewel Carla en een fijn weekend ook voor straks.
0: Voor jou ook.
7: Even de weg op. Het heeft geregend, dus problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 10 erbij, van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook richting Nederland, 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En bij Antwerpen-Zuid zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Eens kijken naar Antwerpen, A12. Daar is in Leugenberg een aanrijding gebeurd op de oprit. Ook op de E19 vanaf Sint-Joppe meer dan een half uur erbij. Op de E313 een half uur van Herentals-West. Daar is in Ranst de busstrook trouwens ook versperd door een ongeval. Het gaat ook nog traag op de E17. Naar Antwerpen vanaf Kruijbeke. Dan nog eentje op de E313 richting Lummen. 20 erbij van Rans tot Massenhoven. Daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding.

0: Pink, Get the Party Started. En voor Jeff Bouwraerts uit Vlimmeren, ja, is het weekend en de party ook al gestart, want hij heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Heeft een klavertjes 7 gevonden. Dat is toch wel best bijzonder op zo'n vrijdagmiddag. Een klavertje 7 is zeer zeldzaam. 1 op 250 miljoen dat je zo eentje kan tegenkomen. Heeft zo eentje gevonden tijdens een wandeling met zo'n hond. En zo'n klavertje 7 zou ook geluk brengen. En zou blijkbaar ook nog krachtiger zijn dan een gewoon klavertje 4. Maar Jeff, ja, die blijft er toch redelijk nuchter onder zo.
1: Ik heb eigenlijk al veel geluk gehad, dus... Ik denk niet dat dat zoveel gaat maken. Zeg. Hier in de straat hebben ze al wel gevraagd voor de lotto mee in te vullen. Maar ze dan denken dat ze veel geluk gaan hebben. Maar ja, het is like het is. Hè. Ik ben gezond, ik heb alles. Ja, dus we moeten nog meer remmen.
0: Ja, het is toch bijzonder, zo'n klavertje 7. Maar blijkbaar zijn er nog wel wat geluksbrengers. Lisbeth Talboom bijvoorbeeld uit Wilrijk, die heeft er een tijdje geleden een boek over geschreven. Dat heet Alle geluk van de wereld. En daarin heeft ze zo wat gelukssymbolen gebundeld over heel de wereld. En er zijn er toch best bijzonder ook zo.
2: In Singapore hebben ze bijvoorbeeld de gewoonte om met een ananas door de hal te rollen voordat je een nieuwe woonst betreedt, want dat zou veel geluk brengen. In Colombia gaan ze op wandel met een lege koffer. Op oudejaarsavond maken ze een korte wandeling en op die manier smeet je dan een beetje af dat je een avontuurlijk jaar tegemoet gaat. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Ik heb bij het maken van dat boekje heel veel leuke verhalen ontdekt en heel veel... leuke dingen die ik ook zelf probeer te doen, want het kan maar geluk brengen, denk ik dan.
0: Ja, een leuk boek. Alle geluk van de wereld van Lisbeth Talboom uit Wilrijk. Als je zelf ook zo'n klavertje 7 tegenkomt komend weekend, neem er een foto van en duw dat eens door in de app van Radio 2.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
2: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Radio 2.

0: Voyage, voyage. Het zal dan toch met de paraplu zijn vanmiddag. Jacotte, een goeiemiddag.
1: Hallo, goeiemiddag.
0: Want het is hier toch een klein beetje regenachtig grijs vandaag in Antwerpen zo.
1: Ja, klopt. Hè. Een beetje een grijze start gehad deze ochtend. En dat grijze weer, dat krijgen we maar niet van ons afgeschud. Met eventueel ook wat lichte regen deze namiddag. Maar er zijn wel brede opklaringen op komst. Die zullen er vanaf deze avond waarschijnlijk zijn. Of hier en daar tussendoor misschien al wat meer zon, links en rechts. En dan vanavond en vannacht zien we dus dat we brede opklaringen krijgen. Maar vanaf de tweede helft neemt die bewolking opnieuw toe. En dat wordt toch hardnekkig bewolking met hier en daar lage bewolking, nevel en mist zelfs. Dus die late nacht en die vroege ochtend wordt het toch uitkijken. Morgen vroeg ook voor die lage bewolking en voor beperkt zicht ook hier en daar.
0: Okay.
1: Nu, morgen ziet er dan weer wel een pak beter uit. Meer kans op droog weer dan. Ook af en toe brede opklaringen. En temperaturen rond zo'n 20 of 21 graden. Dus dat wordt echt wel de beste dag van het weekend.
0: Okay.
1: Want op zondag wat meer wolken, wat meer kans op regen ook. En dat bij temperaturen die nog steeds wel rond een 20 graden schommelen. Maar we gaan die paraplu zondag toch wat vaker moeten bovenhalen. En dan, vreemd genoeg, krijgen we maandag en dinsdag nog eens temperaturen die tot 4 of 25 graden kunnen uitschieten.
0: Wow, okay, ja.
1: Maar er zit wel een grote maar aan verbonden. We moeten er ook wel wat buien bij nemen. En die buien die gaan af en toe ook wel eens gepaard gaan met wat onweer. Dus heel voyage zal het toch niet helemaal voelen op maandag.
0: Oké, maar gelukkig ben jij er nog, Jacotte. Het zonnetje van de mensen van het weerteam. Voilà. Goed, Jacotte, dankjewel en geniet van je weekend ook. Hè.
1: Ja, fijn weekend. Dag.
2: Radio 2 Middag.

0: Want dat is het weekend bij Radio 2. Sabrina Carpenter, Manchild. En dan vooral even vooruitblikken naar zondag. Dan is het de dag van de landbouw, maar ook Open Monumentendag.
1: Radio 2 middag in Antwerpen.
2: Radio 2.
0: Valt er van alles te doen bij ons in de provincie. En je kan zondag, dat is toch wel bijzonder, een unieke Duitse communicatiebunker gaan bezoeken uit Wereldoorlog 2. En de man die er alles over weet, dat is Erik Bogaert. Erik, een goede middag.
3: Goedemiddag, Michael.
0: Erik, we kunnen dus zondag een bunker gaan bezoeken. Een communicatiebunker uit de Tweede Wereldoorlog van de Duitsers, die hier in Antwerpen is gevestigd. Wat kunnen mensen gaan bezoeken?
3: Met het Bunkermuseum Antwerpen openen wij voor het eerst sinds decennia lang een unieke communicatiebunker. Die bunker die meet 20 bij 14 meter en weegt in totaal 2500 ton. En die communicatiebunker die was onderdeel van een groter bunkercomplex waar tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89e legerkorps was gevestigd. Dit hoofdkwartier was tijdens de oorlog het sterkst uitgeruste en het meest belangrijke hoofdkwartier van de ganse Atlantikwal. De Atlantikwal was een verdedigingslinie die de Duitsers tijdens de oorlog hadden aangelegd. Die begon in het noorden van Noorwegen en die reikte tot de grens van Frankrijk en Spanje. De sector van de Belgische kust en de monding van de Schelde was voor de Duitsers cruciaal om te verdedigen. Er zaten superveel troepen en manschappen. En die manschappen en troepen werden aangestuurd vanuit het hoofdkwartier hier in Park den Brand en de Wilrijkseplein.
4: Ja.
3: De functie van de communicatiebunker bestond erin om dus de bevelen van de generaal en zijn staf door te seinen naar de soldaten aan de Belgische kust. Maar uiteraard ook om informatie te ontvangen van de hogere legerleiding met hoofdkwartier in Tourcoing. Wij voorzien een aantal gidsen die de mensen op sleeptouw nemen om de historiek van de bunker te vertellen en uit te leggen wat er in de oorlog gebeurde.
4: Ja.
3: Maar het is toch vooral het verhaal rond die bunker en dat hoofdkwartier dat wij met Open Monumentendag willen brengen aan de bezoeker.
0: Had ik jou maar als geschiedenisleerkracht, Erik, die is ongelooflijk. Ik hang aan jouw lippen.
3: Ja, dank u wel. Dank u wel.
0: Ik zou zo terug willen gecatapulteerd worden richting de middelbare school. Helaas, ja. Het is al even geleden. Om maar te zeggen, het gaat super interessant worden. Zondag, Open Monumentendag. Je bent daar dus welkom om die unieke Duitse communicatiebunker uit Wereldoorlog 2 te gaan ontdekken. Alle informatie die vinden we op openmonumentendag.be. Daar even bunker googlen en dan ga je wel bij Erik Bogaert uitkomen en de rest van zijn team. Erik, mag ik jou heel veel luisteraars van Radio 2 toewensen zondag?
3: Van harte dank.
0: En een fijn weekend ook. Dag Erik, bye bye.
3: Dank u, voor u ook. Ja, dag.
1: Radio 2 middag in Antwerpen.

Kyle is al verliefd op het weekend. En als je trouwens meer nieuws uit onze provincie wil lezen, kan dat dag en nacht natuurlijk in de app van VRT Nieuws. Zometeen plaatjes aanvragen bij Benjamin en Radio 2 Kickstart Weekend. Veel plezier ermee.

0: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
1: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
0: Och, je was serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Het is vrijdagmiddag en straks gaan we er samen aan beginnen. Hè? Dan heb ik het over het weekend met Radio 2 Kickstart Weekend. Na het nieuws van 1.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd en 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en 850 leerlingen zijn meteen uit voorzorg geëvacueerd. De politie doorzoekt het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
1: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling en vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
0: De rechtbank heeft beslist dat de overheid de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk moet laten dalen. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit in Gent. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens advocaat Nicolaas Vinkier is dat een historische uitspraak.
2: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak, maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen

0: verbeteren.
1: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar twee kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen? Wordt dat belemmerd? Dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
2: Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. De buschauffeur is licht gewond. Mogelijk kan zijn getuigenis helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Correspondent Renske Hedema heeft meer informatie over de passagiers.
3: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
2: Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vandaag. Daarna enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte. Het is 4 minuten over 1 op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne richting Nederland. 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen dan op de A12 is in Leugenberg een aanrijding gebeurd op de oprit. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur erbij. Op D313 15 minuten vanaf Massenhoven. In Ranst is de weg vrijgemaakt. Op D17 vanaf Kruijbeek 15 minuten. Op D313 richting Lummen meer dan 1 uur file rijden van Ranst tot Massenhoven. Daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op D403 richting Brugge is in Ruddervoorde de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je schuift een kwartier aan vanaf Lichtervelde.
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
4: Ja, ik weet niet hoe het op dit moment bij jou zit, maar ik ben er klaar voor. Ik ben er zelfs helemaal klaar voor. En dan bedoel ik om aan dat weekend te beginnen.
6: Radio 2 Kickstart Weekend.
7: Benjamin Scholaert.
4: Yes, yes, yes. We gaan het samen op gang trekken. Goedemiddag.
8: Hey, hey, hey. WRT Radio 2.
4: Het is heel simpel. Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? En vertel me ook even wat jouw weekendplannen zijn. Dat stuur je via een berichtje. En dat doe je natuurlijk via Radio 2 op VRT Max. En volgens mij is deze ook al volledig klaar, hoor. Het is George Michael met

George Michael met Fast Love. Ja, we hebben het weer gehaald, zeg. Tijd van de werkweek. Weekend staat voor de deur. Wat is dus jouw ideale song om dat weekend in te springen? Dat is één ding. En het andere ding is, wat ga je doen dit weekend? Ik ben heel benieuwd. Ik lees het graag in een berichtje via Radio 2 op VRT Max. Linde de Vuist heeft al meteen een meer dan uitstekende suggestie. Ze schrijft, Benjamin, ik ben zo hard aan het aftellen naar dat weekend. Ik ben vandaag ook alleen op bureau. Andere collega's hebben vakantie of zijn aan het thuiswerken. Dus ik heb het kot hier voor mij alleen. En ik ben blij dat je mij gezelschap houdt op de radio. Ah, wel, Linde, ik ben ook heel blij dat je nu op dit moment aan het luisteren bent. En je staat vol een bak op. Dankjewel, Linde. En haar weekendplaat, dat is iets uit de 70s. Ze gaat voor de Tramps en Disco Inferno.

0: Marianne heeft alvast een fijne weekendplannen. Zondag een verjaardagsfeestje van de kleindochter. Ze schrijft, ze wordt al 7 jaar. Dikke proficiat voor de kleindochter, hè? En Anita Peters, die wil zondag eens naar de Open Monumentendag gaan. Ja, klopt, dat is ook weer dit weekend, hè? De Open Monumentendag. Dit was de weekendsong van Leslie Hamers. Alex Warren met Fever Dream en zometeen Nelly Furtado.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Je opwinden in de file?
7: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
6: Of een nieuw lief swipen op de trein.
7: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
10: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
9: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
11: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
14: problem. Ja, ik probeer u foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
16: Twee.

0: opstaan met Turn of the Light. Het wordt bij Erik Minnen zo'n beetje het omgekeerde van het weekend. Want die zijn net verhuisd en er moet nog van alles gebeuren. Onder andere lampen en lichten installeren, schrijft hij. En dat brengt hem dus bij Nelly Furtado. Erik, opletten, hè. Als je dat doet met elektriciteit en zo, altijd toch wel een beetje gevaarlijk.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: En extra goed opletten natuurlijk. Ik heb een bericht gekregen van Marleen van den Bossen uit Zingem. Zeer goedemiddag, Marleen.
2: Goedemiddag.
0: Zeg Marleen, wat brengt het weekend voor jou?
2: Vanavond rustig thuis, maar morgenavond een etentje met vrienden.
0: Ah, dat is tof. Ja, voilà. Op restaurant of bij de vrienden zelf? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Op restaurant.
0: Ja, oké, dan moet
2: we zijn nogal Bourgondiërs en gaan nog graag uit eten.
0: Voilà, ik kan me daar een beetje in terugvinden, hoor. In hoe jij dat omschrijft. Goed, dat is ook altijd gemakkelijk, hè. Dan moet er niemand achter de potten staan. Dan is iedereen rustig op zijn gemak, voetjes onder tafel en kan je eten. Welke plaat wil jij graag horen? Wat is jouw weekendplaat?
2: Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing.
0: Goeie keuze, Marleen. Goeie keuze. Met veel plezier draai ik hem voor jou. Fijn weekend, hè.
2: Fijn weekend. Bedankt. Tot genoeg.

0: Net van Marleen. Vanavond dus op het gemak lekker thuis en morgen met de vrienden lekker iets gaan eten. En meteen ook al een goede weekendplaat uitgekozen. Ideaal om dat weekend mee in te springen. Wat is trouwens jouw suggestie? Mag je doorsturen via Radio 2 op VRT Max. Zij ging voor Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Ja, en dan een bericht van een bezorgd. Ja, bezorgd is misschien veel gezegd, maar ze begint zich toch wel een beetje in die richting te gaan. Een moeder, Anne Lavijne heet ze. Anne schrijft dat haar zoon volgende week zijn rijexamen gaat afleggen. Spannend. Maar ja, er is nog niet te veel geoefend, lees ik ook in het bericht. Het gewone rijden lukt, maar vooral op het parkeren moet er nog worden geoefend. Dus dat is eigenlijk het plan voor komend weekend. Hè. Ja, gaan oefenen op dat parkeren voor dat rijexamen. En ze kiest een plaat uit. Ik hoop dat ze echt niet van toepassing is. Ze gaat voor Crash Boom Bang van Roxette.

als het toch enigszins een troost mag zijn. Ik heb ondertussen, hoe lang ik denk, ja, toch meer dan 25 jaar mijn rijbewijs. Maar parkeren, het is toch ook nog altijd mijn ding niet. Laat staan, als het ergens achterwaarts moet gebeuren, dan is er lichte stress bij het stuur bij mij. Je kreeg Roxette met Crash Boom Bang. En zo meteen de ideale song om het weekend mee te starten volgens Frauke de Smet. Het is een nummer dat je afgelopen zomer heel vaak gehoord hebt hier bij ons bij Radio 2. En dat zelfs onze VRT-zomerhit geworden is. Maar eerst moet ik jou vertellen dat je op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten moet aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne richting Nederland. Een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is de weg vrijgemaakt naar Antwerpen. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten erbij. Op de E313 15 minuten vanaf Massenhoven in Randst is de weg vrijgemaakt. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de E313 richting Lummen. Meer dan 1 uur file rijden. Van Randst tot Massenhoven, daar is de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E403 richting Brugge is in Ruddervoorde de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je schuift een kwartier aan vanaf Lichtervelde. Op de E17 richting Gent 25 minuten file rijden. Van Kortrijk-Oost tot Deerlijk, daar is een botsing gebeurd. En in Brussel staat een defect voertuig in de Wetstraat richting Centrum, ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat.

0: Parmentier is dit nu eens de ideale song om dat weekend te starten. Ze schrijft: Benjamin, ik ga het rustig houden van het weekend. Helga, dat mag, hè. Dat mag, want ook daar dient een weekend voor. Ze ging voor Tina Turner met I Don't Wanna Fight. Zometeen Kygo, Whitney Houston, Higher Love.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
9: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
8: Vogels spotten in een natuurpark.
9: Schat, kijk daar.
10: Je jacht ze weg.
8: Of met het gezin op citytrip gaat.
11: Schoon stad, hè.
12: En helemaal niet ver.
8: Je vindt het allemaal in...
13: Vlaanderen Vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween... tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
15: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
15: Hoe praat jij nu?
16: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
17: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

Vrijdagmiddag, het is 2:15 geweest. Het weekend staat voor de deur. Wat is jouw ideale weekendsong? Je ideale song om dat weekend mee af te trappen? En wat zijn je plannen? Stuur even door via Radio 2 op VRT Max. Je kreeg Kygo samen met Whitney Houston en Higher Love. René Moens heeft mij een bericht gestuurd. Die schrijft: Benjamin, we gaan 2 dagen wandelen in de Ardennen in Hoefalize. En hij hoopt natuurlijk op goed weer in Hoefalize, uiteraard. Voor zaterdag ziet dat er oké uit. En op zondag, ja, René, toch wel een beetje druppels op de kaart. Dus best iets van regenjas of zo gaan meenemen. En hij wil Simple Minds om dat weekend wandelen in en rond Hoefalize te beginnen. Uitstekende keuze. Er is Sanctuary. Yourself. Goedemiddag.

Simple Minds met Sanctify Yourself. En intussen toch even ongegeneerd reclame gaan maken voor de vrienden van Radio Bene. Want die zijn op dit moment bezig met de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Lars hoor je nu op dit moment. En die zit daar recht in de finale. Eens kijken waar hij nu ergens zit. Bij nummer 27. Dat is Ann-Christie met Dag Vreemde Man. Dus wil je luisteren? Kan bij Radio Bene via VRT Max of via DAB+, of via een smart speaker of via een smart tv. Kan het ook allemaal. Voilà. En ook dit komt recht uit de jaren 70, hè? Dat is een keuze van Marie uit Antwerpen. En ze heeft dit aangevraagd omdat zij morgen gaat dansen met haar vrienden. Dat doen ze vaak, hoor. Het is plezant en gezond tegelijk. Het is Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie.

0: Bas gaat ermee door tot 4 uur, hè, met die finale van de Radio Bene Evergreen 500 van de 70s. Iets voor wie, dan hoor je wie er op nummer 1 staat. En eens even kijken waar hij nu ergens uithangt bij... Ah, de Carpenters, Top of the World, ook leuk. Kan je dus beluisteren via Radio Bene, DAB Plus, VRT Max. Dit was Top Loader, Dancing in the Moonlight.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
7: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
11: Zo, doe ik mijn jas!
10: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
13: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
12: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
15: Oh, sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat is jouw ideale plaat om dat weekend in te springen? En wat zijn jouw weekendplannen? Stuur je maar door lekker door via Radio 2 op VRT Max. Niet nieuws van 2.
19: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
20: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De middelbare school in Gent die werd ontruimd na bedreigingen vanmiddag blijft vandaag dicht. Er zal dus geen les meer gegeven worden. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt Caroline van den Bergen.
21: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
20: Als dit een valse bommelding zou geweest zijn, dan staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar effectief. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, maar dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Daarin staat waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, maar ook natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
4: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Wel, we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
20: En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener die werd geraakt door een tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de 2e dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker, maar in andere delen van Oekraïne, dichter bij het oorlogsfront. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat geeft dan bijvoorbeeld problemen bij de bevoorrading van supermarkten in het land. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen, later ook enkele buien.

N103 richting Brugge is in Ruddervoorde de weg vrijgemaakt. Je schuift nog 15 minuten aan vanaf Lichtervelde. Op de E17 richting Gent 50 minuten file rijden van Kortrijk-Oost tot Deerlijk. Daar is een botsing gebeurd. En in Brussel staat een defect voertuig in de Wetstraat richting Centrum. Dat is ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat.

0: Spears zingt You Drive Me Crazy. En als ik ze zo de laatste jaren bezig zie op haar socials, ja, dan heb ik wel het vermoeden dat dat gelukt is. Het is de perfecte weekendsong van Petra Guns.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: En dan gaan we door naar Marleen Huizentruiten. Goedemiddag, Marleen.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg Marleen, wat ga jij dit weekend allemaal doen?
2: Wij gaan straks de kleinkinderen afhalen op school. Aha. En die blijven hier dan tot zondagavond.
0: Tot zondagavond.
2: Want mama en papa zijn een weekendje weg.
0: Oh, dat is gelijk, ja. Marleen. En dan zijn de grootouders er natuurlijk. Ja, en dat wordt volgens mij een gezellige, drukke boel dan daar bij jullie.
2: Dat wordt een druk, maar een leuk weekend. Ja, dus voilà. We kijken er naar uit.
0: En nu nog een beetje genieten van de stilte voor de storm, veronderstel ik. Hè?
2: Ja, dat is het. Ja, en, nu nog een beetje rust.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Met een kopje koffie.
0: Met een kopje koffie en een koekske. Een koekske erbij.
2: Een
0: Marleen?
2: Ja, ja, zeer
0: zeker. Ja. Goed, en welk nummer wil jij horen?
2: Espresso Macchiato van Johnny Cash.
0: Ah, dat is het. Tommy Cash. Dat is ook een beetje bij de koffie natuurlijk.
2: Tommy Cash,
0: dat is de man van wanneer was het vorig jaar, zeker het Songfestival. Goed,
2: ja,
0: oké.
2: Dat is een idealetje. Hè?
0: Ja, ik wens jou een fijn weekend en voor jou Tommy Cash. Dag Marleen, bye bye.
2: Dankjewel.
1: Radio 2 Kickstart.

0: Een koffietje voor Marleen Huis en Truit. Uiteraard koekje erbij, ja. En dan ook dit nummer nog eens. Haar weekendplaat. Ze ging voor Tommy Cash met Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Ja, dan gaan we lekker door naar Patrick uit Halle. Die is 25 jaar getrouwd. Dat is zilver, hè? Ja, zilveren huwelijk. Dat gaan ze dit weekend vieren. Hij wil niet zeggen wat ze precies allemaal gaan doen, want het moet ook nog een beetje een verrassing blijven natuurlijk voor zijn vrouw. Maar dit nummer was 25 jaar geleden hun openingsdans op hun huwelijk. No matter what, van Boyzone.

0: zal juist vertellen wat de weekendplannen zijn van deze Niels de Stadsbader. Tenminste zijn vrijdagplannen. Dat is straks op bezoek komen bij David in Radio 2 Spits. Daar komt hij een aantal nieuwe songs van zijn aankomende album exclusief voorstellen. Hoor je dus allemaal in Radio 2 Spits. Straks na 4 uur is dat. Ik kreeg vuur en vlam. Zometeen Carol G.
1: Aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de glorie, ja.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in Turnhout. Tom Bonen is de centrale gast. En er is muziek van de fantastische Yannick Bovy.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Turnova in Turnhout.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro. Bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
11: Nu kunnen we samen lezen.
10: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
12: Kan jij nog lang lezen?
11: Denk het wel.
10: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
12: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
11: Gezellig, hè?
10: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
13: Bij gedicht!
14: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
15: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
14: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
15: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
14: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
15: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
14: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reinaars Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

dat na dit nummer de grijze wolken hier boven Brussel een beetje zouden gaan verdwijnen. Maar ja, nee, geen succes hoor. Ze zijn er nog altijd. Zomersnummer van Carol G. Si antes tuviera conocido. En dan gaan we naar Annie Bollaert. Annie Bollaert uit Locristi. Ja, morgen groot feest hoor. Daarbij Annie, tenminste toch bij haar ouders. Marcel Bollaert en Francine Valdevelde zijn dat. Want die vieren morgen een briljante huwelijk. Gouden huwelijk ken je, dat is 50 jaar. Zilver, 25. Maar wat is briljant, weet je dat? Dat is 65 jaar getrouwd. Dat is straf, hè? Goh, dus morgen wordt dat gevierd. In Locristi gaan ze naar het gemeentehuis en zo. Feestje maken. En Annie kiest dit nummer uit voor haar ouders. Dus voor Marcel en voor Francine. Eigenlijk als opwarming naar dat weekend toe, naar dat feest van morgen. Ze gaat voor de openingsdans der openingsdansen. En je weet uiteraard al om welk nummer het gaat. Het is Doe van Peter Maffay.

0: Zouden ze morgen ook eens opsluiten, onze briljante huwelijkvierders Marcel en Francine? Ik hoop het van harte hoor. Ja. Peter Maffay met Doe, uitgekozen door dochter Annie, Annie Bollaert. Dan gaan we naar Limburg, naar Zonhoven. Komen we terecht bij Jelke Motmans en haar keuze. Haar absolute weekendplaat is de enige van Antoon.
1: Radio 2 Kickstarter. Weekend.
2: Radio 2.
3: Benjamin Scholaert.

0: Welke, ja. Misschien voor Anton met De Enige en zometeen Ed Sheeran en Galway Girl. Maar eerst staan we de week op D17 richting Gent. 1 uur file rijden van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk. Daar is een ongeval gebeurd, beter. Naar Antwerpen op D313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Gent, 15 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost richting Nederland. 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de A12 richting Brussel is in Aartselaar de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op D313 richting Lummen, 20 minuten file rijden van Antwerpen-Oost tot Massenhoven. En op D314 richting Leuven is ter hoogte van Genk Centrum een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Dit is Radio 2 Kickstart Weekend met Ed Sheeran en Galway Girl. De volgende die een plaat uitkiest, dat is Hubert. Hubert heeft een zeer mooi weekend in het vooruitzicht. Laat hij weten, want hij gaat naar zee. Naar zijn caravan, samen met de vrouw en ook het hondje. Ja, en dan tot zondag natuurlijk gezellig in de caravan gaan zitten. Hè? En dan kom je natuurlijk uit bij dit als ideale weekendsong. Wiltura. In

0: 5-sterren luxe paleis is dat toch, hè? Die caravan van Wiltura. Ja. En Hubert die gaat er dit weekend naartoe. Het was meteen ook zijn weekendkeuze. Zometeen gaan we springen met Van Halen.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler. Kia.
12: Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Samen zorgen voor een goede start?
14: Let's go!
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
17: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
18: De kinderen komen terug van school met grote honger.
19: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
18: Oh.
19: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
18: oh,
19: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
18: Oh, Lidl, met mijn held.
19: Lidl, dat kan tellen.
20: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
21: Radio 2.

Nou, de kans is groot dat Johan de Keizer dit weekend gaat springen, hoor. Ja, dit weekend een duo parachutesprong gepland. Tenminste, als het weer mee zit, dat is nog even afwachten. En dat is eigenlijk best wel zenuwachtig. Ging voor Jump van Van Helen. Dan gaan we naar Heidi. Die gaat morgen op stap met de vrienden van de school van Weleer. Dat is intussen al 20 jaar geleden dat ze samen op de schoolbanken zaten. Maar de vriendschap, die is er nog altijd. En ze gaat voor Pitbull, Fireball. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: gaan starten, hè, deze hier. De Radio 2 Kickstart Weekend. Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Wat is jouw ideaal nummer om dat weekend mee te starten? En wat zijn je weekendplannen? Stuur even door via Radio 2 op VRT Max. Zeg, en volg ons ook meteen, hè. Ja, gewoon klikken op volgen en dan mis je niks meer. Mis je niks meer van de Radio 2 in de toekomst.
1: I'm a fireball.
2: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: En ik ga jou intussen meenemen naar Liedekerke. Naar Christa Schelfout. Goedemiddag, Christa.
3: Goedemiddag, Benjamin.
0: Dat is om 4 uur, hè. Dan is het aan David, hè. Dat is nog even aan mij. Ja. Goed. Zeg, Christa, die weekends voor jou en jouw man, die zien er toch altijd wel een beetje bijzonder uit. Want ja, jouw man die moet bijzonder vroeg opstaan, hè, in het weekend.
3: Ja, ja, dat zeker, ja.
0: En vertel eens, hoe komt dat?
3: Je werkt al jaren bij een warme bakker.
0: En als ik zeg vroeg opstaan...
3: Hij doet dat enorm graag, ja, ja, ja.
0: En als ik zeg, Christa, vroeg opstaan, om hoe laat is dat dan?
3: Hij staat om 1 uur op, om 2 uur te beginnen.
0: Goh, en ben jij dan ook meteen wakker?
3: Nee.
0: Jij straalt lekker door, ja, voilà. En goh, amai, dat is wel redelijk straf. En hoe laat gaat hij dan slapen vanavond?
3: Altijd. Ja, in de zetel.
0: Hij valt in slaap in de zetel en dan zien we wel...
3: En dan laat ik hem liggen.
0: Voilà, dan zien we wel, Christa, het allemaal uitrijdt. Goed, in ieder geval, je wil een plaat aanvragen. Welk nummer? Wat is jouw weekendnummer? Vertel eens.
3: Wel, van Bart Peter.
0: Ah, brood voor morgen vroeg? Ja, oké, okay, want ik hoop dan toch dat hij ook brood meebrengt naar huis, hè?
3: Ik heb altijd brood.
0: Ja, voilà.
3: Ik heb altijd brood.
0: En soms is een pistoleetje bij, sandwichje bij.
3: Zeker weten,
0: voilà, altijd.
3: Ja.
0: Lekker vers brood daar bij jullie. Goed, oké. Ja. Christa, fijn weekend. En hier komt jouw weekendnummer, hè. Brood voor morgen vroeg.
3: Dank
0: van
3: u,
0: Bart Peters. Ja. Jo, tada.

0: vroege vogel ben. Maar ik kom helemaal nog niet aan de enkels van de man van Christou om 1 uur opstaan, zeg. Om dan te gaan zorgen voor dat brood voor morgen vroeg om te gaan werken bij de bakker. En dit was haar weekendplaat natuurlijk, Bart Peters. Dan gaan we naar Bert Mertens. Die schrijft: Benjamin, wij organiseren een motortreffen in Goor eind Wurstwezel dit weekend. Dat is ons plan. En hopelijk valt het weer een beetje mee. Ja, ik hoop het ook, Bert, ja. En hopelijk komen er ook veel mensen langs. En hij zit er ook bij, dat is goed voor de clubkas. Ja, dat hoop ik jullie van harte. En dit is zijn absolute weekendsong. Dat gaat voor Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.
1: I said a hill.

0: Zijn naam is daar net al eens ter sprake gekomen. David van Otegem. Dat is vanaf 4 uur, hè? Radio 2 Spits met vandaag Niels de Stadsbader die ook langskomt. Maar voor het zover is, krijg je natuurlijk nog 1 uur Radio 2 Kickstart Weekend.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik wil in de winkel, hè, poet?
3: Ja, Paulien. Gewoon nu hier. Voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
2: Ja.
1: Op VRT1 is het filmavond met de klassieker Paulien en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
4: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
5: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
4: Och, je was serieus?
1: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotec opendeurdag.
7: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec opendeurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
6: Meer info op sensotec.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dus misschien kan jouw weekendplaat er ook nog bij. Welke song is dat? Stuur het even door via Radio 2 op VRT Max.

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand is gestegen. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degereks van het netwerk tegen armoede.
1: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn, maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je een onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: Er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om vanuit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in ons land geraken. Studio 100 zal uiteindelijk toch geen nieuw tijdelijk theater bouwen in het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade. Daardoor zal de musical Hallo Radio 2 voorlopig uitgesteld worden. Naarmate het bouwproject van Studio 100 in Hofstade vorderde, werd duidelijk dat er verschillende extra kosten en praktische problemen waren. Er werd ook recent beroep aangetekend tegen de vergunning, waardoor de speelperiode van de musical ingekort zou moeten worden, waardoor er dan weer minder inkomsten zouden zijn. Als jij al een ticket kocht voor Hallo Radio 2, dan krijg je dat terugbetaald. Studio 100 onderhandelt intussen met andere mogelijke locaties voor een nieuw tijdelijk theater. En in New York in de Verenigde Staten is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun nabestaanden.
2: Andrew Alamena.
3: Margaret Ann Alaria.
2: Gary M. Albero.
3: John Leslie Albert.
2: Peter Craig Alderman.
0: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn erbij in New York en de huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. Meestal zwaar bewolkt, lichte regen, later buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden.

0: 20 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de A12 is in Aartselaar de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een ongeval. En 20 minuten tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe door een ongeval op de aansluiting met de E40 richting Leuven. En op de buitenring een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken
1: met de trein.
3: Radio 2 Kickstart. Weekend.

My Destiny van Lionel Richie. Ik zal je eens vertellen wat de weekendplannen van Ruben van Gucht zijn. Ja, dat is morgen Radio 2 Weekwatjes presenteren. Gebeurt vanuit de Typistenzaal in Turnhout. Zijn weekgast is Tom Bonen, Yannick Bouvidis, Rockbij voor de muziek en Jasper Poisson voor de humor. Morgen tussen 8 en 10 natuurlijk bij Radio 2, of te volgen ook via VRT Max, daar kan dat ook. We gaan naar Jasper van Hulle. Jasper is nog aan het genieten van vakantie. Binnenkort start het academiejaar weer en dan is het gedaan. Gaat dit weekend naar zijn kot om dat eens op te ruimen, want dat zal ook eens nodig zijn, schrijft hij. En dit is voor hem het ideale nummer om aan dat weekend te gaan beginnen. Het is Summer met Homewrecker. Goedemiddag.

0: Blommaert en Zulivaai. Met die fijne zomerhit Tranen van Goud. Dan gaan we naar Lucinda van Keimeulen, die schrijft: Benjamin, weet je wat mij gelukkig zou maken als weekendplaat? Zeg het eens, Lucinda, een Frans plaatje. Ah, wel, Lucinda, we gaan ervoor zorgen. Doen we allemaal in Radio 2 Kickstart Weekend. Speciaal dus voor Lucinda van Keimeulen vanmiddag. Gérard Lenormand met Voici les clés.
1: Voici les clés.

0: soupir.
1: Ja, Lucinda stuurt veel duimpjes hoor, via Radio 2 op VRT Max. Heel blij met deze keuze, wilde een Frans plaatje. En ze kreeg Vasile Clay van Gérard Lenormand. Zometeen krijg je Beyoncé, ja, met nog twee andere dames bij Destiny's Child dus.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het, mag ik zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het, wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Radio 2.

zaten we eigenlijk met die comeback zitten van Destiny's Child? Het was een tijdje geleden aangekondigd dat ze nieuwe muziek zouden gaan maken. Maar intussen nog niet veel van gezien of van gehoord. Je kreeg ze met Independent Women Part 1 in Radio 2 Kickstart Weekend. We gaan samen naar Jonathan, Jonathan de Norme. Ja, die trouwen in 2027. Hij en zijn aanstaande. En ze hebben al een openingsdans gekozen. Maar, er moet nog veel worden geoefend om die openingsdans toch een beetje tot een schoon spektakel te laten worden. Dus dat gaan ze dit weekend doen. Ja. En ze kunnen nu eigenlijk al eens beginnen, hè. Jonathan, dit is voor jou, hè. Starship. Met Nothing's Gonna Stop Us Now.

We gaan dit weekend nog heel even oefenen, maar in 2027 is het voor echt. En dit als openingsdans op het huwelijk van Jonathan de Normen. Dat is meteen nog zijn weekendplaat. Hier Radio 2 Kickstart Weekend Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Dan gaan we door naar Melanie Perneel. Ja, Melanie die heeft een nummer uitgekozen van Ricky Martin. Een nummer dat ik eigenlijk ook al heel lang niet meer gehoord heb. Dus heel fijn, Melanie, dat je die er nog eens uitpikt. Als jouw ultieme weekendplaat om jou op te kicken richting dat weekend. Ze gaat voor She Bangs.

0: Ja, Melanie, dit zat verder.
1: Goh, goh.
0: Maar leuk om dit vanmiddag nog eens te horen in Radio 2 Kickstart Weekend. Het ging voor Ricky Martin met She Bangs. Zometeen is staan Cluzo. Maar eerst de weg op. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het ruim 1 uur file rijden tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Twee rijstroken zijn er versperd door een ongeval. Vorm een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Breda is het uitkijken voor een defect voertuig op de afrit Sint-Job. Richting Lummen 20 minuten filegolven op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de E314 is bij Genk Centrum de weg vrijgemaakt naar Brussel een kwartier erbij. Op de E19 van voor Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een ongeval en een half uur tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe door werken op de aansluiting met D40 naar Leuven. En op de buitenring is het 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: is volledig mee met dit nummer van Clouseau. Ze schrijft prachtige song. Ideaal weekendnummer. Vage herinnering. Zometeen gaan we terug naar de jaren 80 voor Yes and the Plastic Population.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels.
10: Nachtdeersteen.
11: Parket.
10: Impermo.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
13: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Boven is te doen volgens Yes and the Plastic Population, want the only way is up.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Ja, dan gaan we snel nog heel even naar Limburg, naar Houthalen Helchteren, naar Danny van Langemakker. Een goedemiddag, Danny.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, Danny, vertel eens, wat zijn jouw weekendplannen?
2: Vooral gaan wandelen met mijn petekind.
0: Mm-hmm. Oké, en is dat met een bepaald doel dat je dat doet?
2: Ik heb dit jaar Bosland-trail gedaan, 100 kilometer.
0: Oh, ja.
2: En mijn petekind wou volgend jaar heel graag met mij meegaan. Mm-hmm. Nu, ja, de 100 mag ze nog niet doen, ja, omwille de jongens. Mm-hmm. Maar we gaan wel voor de 50 dit jaar, ja, volgend jaar.
0: Oké, en hoeveel kilometer ga je dan dit weekend stappen?
2: Dit weekend gaat het ongeveer normaal een 10 kilometer zijn om te beginnen.
0: Ça va nog, hè? 10 kilometer, dat is een goede om te starten, hè? 10?
2: Huh? Dat is een goede om te starten, voilà, ja.
0: Zeer,
2: ja,
0: zeker. Zeg, welk nummer wil jij? Wat is jouw ideaal weekendnummer?
2: Engelbewaarder van Marcus Scheidmaker.
0: Ik denk, Danny, dat jij niet de enige bent, hoor. Ideaal weekendnummer is dus met veel plezier. Met veel plezier ga ik hem draaien. Danny, veel succes met het wandelen, hè. Bye-bye, daarna.
2: Dankjewel. Bye-bye. Radio 2.

Gislijn die schrijft op 14 Max berichtje. Schrijft: Benjamin, ik vind dit een topnummer van Taylor Swift. Gislijn, je bent niet alleen. Ook Elke Lotens vindt dat, want zij heeft dit nummer aangevraagd als haar weekendsong, omdat ze dit weekend ook naar die nieuwe Toy Story film gaat kijken. Dan gaan we naar Gert Vervloed uit Brecht. Die schrijft: Benjamin, graag een weekend, een plaat om het weekend mee op gang te trappen. En ik dacht aan een nummer dat nostalgie is voor mij. Voor mij ook hoor, Gert. Ja, terug naar de 90s voor Teaspoon en Sex on the Beach. Oh.

We geven een uitstapje naar de 90s met die keuze van Gert. Gert Verbloed. Teaspoon en Sex on the Beach. Het is bijna 4 uur straks. Radio 2 Spits met David. David krijgt bezoek vandaag. Niels de Stadsbader komt langs. Ja, die komt van alles vertellen over zijn nieuwe album. Ook enkele nummers uit die nieuwe plaat komt hij voorstellen. Dat is allemaal voor straks na 4 uur. Ik ga er zo meteen ook aan beginnen aan het weekend. Ik heb eerst nog de keuze van Martin Gijsens uit Sint-Truiden voor jou. Het is eentje van Eros Ramazzotti geworden. Dit is Pio Bella Cosa. Zo meteen veel plezier met David in Radio 2 Spits.

0: Bing Crosby.
1: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
0: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
1: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
0: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Niels de Stadsbader komt straks om ons twee songs voor te stellen die op zijn nieuwe album zullen verschijnen. Je zal ze hier voor het eerst horen. En ze zijn ook heel persoonlijk.
15: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
14: Oren spitsen dus en dan doen we nu eerst voor het nieuws.
16: Het is 4:00, goedemiddag. WRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding en dreiging om te schieten in een school vanmorgen in Gent. De provinciale middelbare school aan de Henleykaai werd ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niets gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus een verdachte van 15 gearresteerd en hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat zo net goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
17: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
16: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijzen in Vlaanderen voor het eerst boven de €1000 per maand is gestegen. En iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
18: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
16: En er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van hun universiteit om hier te komen studeren, maar onze regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in België geraken. Zwaar bewolkt met lichte regen en enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen start met lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regenachtig, maar wel zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: En nu meer verkeer met Mona.
2: Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het nu meer dan 1 uur file rijden. En dat is tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. 2 rijstroken die zijn daar versperd door een ongeval. Vorm er een reddingstrook voor de hulpdiensten als je daar in de file terechtkomt. Richting Gent kan je ook via de E4 103 richting Brugge rijden. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 35 minuten file rijden. Dat is tussen Wommelgem en Massenhoven. Richting Antwerpen een kwartier bij op die E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier naar het Nederland van de Kennedy-tunnel tot in Borgerhout. Naar Brussel een kwartier bij op de E19 vanaf Vilvoorde. Rond Brussel op de Winnering 35 minuten aanschuiven. Dat doe je tussen

0: Man at Work Down Under. Die grappenmaker in Gent die die bommelding heeft gedaan, heeft ook wel de juiste dag uitgekozen, zeg. Die dacht waarschijnlijk, ik ga voluit voor de opener van het VRT-journaal op 11 september. En het is gelukt. Radio 2. Enfin, daar staan dus strenge straffen op, hè, op valse bommeldingen.
1: Ja, tuurlijk.
0: En sinds deze maand nog strenger zelfs. Tot 3 jaar effectieve gevangenisstraf en ook een geldboete. Die zijn ouders waarschijnlijk zullen moeten betalen, want ik hoorde daarnet van Charlotte dat hij 15 is.
1: Goh.
0: Die ze nu hebben opgepakt. Jesus. Enfin, goed, 25 jaar geleden dus die verschrikkelijke aanslagen ook in de Verenigde Staten. Heb jij dat meegemaakt, Mona? Jij bent daar nog te jong voor waarschijnlijk,
1: ja,
0: om jou dat te kunnen herinneren.
1: Ik was 4 jaar oud, dus ik weet er eigenlijk niks meer van. Enkel de verhalen van erna.
0: Ja, heel veel luisteraars denk ik weten nog perfect waar ze waren op dat moment. Ik ook. Ik was toen een programma aan het presenteren op Radio 2. Ik had toen een programma tussen 1 en 3 in de namiddag. En ik weet nog dat hier rond 3:10 vloog hier zo iemand binnen van de redactie. En die zei, Duif, er is een vliegtuig in de Twin Towers in New York gevlogen. En ik weet nog dat ik eerst dacht van, oh ja, dat zal een ongeval zijn, een sportvliegtuigje of zo.
1: Tuurlijk.
0: Ik kon dat niet goed inschatten. En die zei, ja, misschien moeten we dat onmiddellijk melden op de radio. Ik zeg, ja, maar ik zou er toch liever eerst wat meer over weten voor we dat zomaar lanceren. En dan inderdaad, in het radionieuws van 3 uur, bleek de omvang van die ramp. En toen ik terug op de redactie kwam, stond iedereen van Radio 2 op de redactie, stond rond een televisietoestel te kijken naar wat er aan het gebeuren was daar. En op dat moment vloog dat tweede toestel door die tweede toren. Want dat was dan even na 3 uur onze tijd.
1: Dat is zo gek, dat jullie dat live hebben zien gebeuren.
0: Ja,
1: dat blijft zo onvoorstelbaar.
0: En ik weet nog, ja, de hele namiddag en avond heb ik naar televisie gekeken.
1: Ah, ja.
0: Om dat te zien.

evolueren, dan storten die torens in. Dat was verschrikkelijk. Enfin, jij weet misschien ook nog waar je was op dat moment. Laat het gerust even weten via een berichtje via VRT Max.

0: De wereld is een zootje. Er is nog niks veranderd. Shakira. Er is nieuws over onze musical Hallo Radio 2, een productie van Studio 100. De musical was gepland voor volgend voorjaar in Hofstade, maar die plannen zijn veranderd. CEO van Studio 100, Anja van Mensel, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Ja, vertel eens, welke beslissing hebben jullie genomen?
1: We hebben beslist dat we voor het pop-up theater naar een andere plek gaan dan wel Hofstade. Mm-hmm. En dat betekent ook dat we meer tijd nodig hebben, dus daarom moet de première datum voor Hallo Radio 2 achteruit.
0: En waarom een andere locatie?
1: Ja, dat is natuurlijk. Ik begrijp dat dat nu voor iedereen als donderslag bij heldere hemel komt. Voor ons is dat natuurlijk niet zo. Hè. We zijn wel wat obstakels tegengekomen, wat moeilijkheden, bijkomende kosten. Ja, al die kosten moeten natuurlijk terugverdiend worden in de periode die we in dat theater kunnen spelen. We hebben daar met dank aan Sport Vlaanderen en de gemeente ook nog een half jaar een verlenging gekregen. Dus die beer was eigenlijk van de weg. Maar nu is er ook beroep aangetekend, wat betekent dat we alles verlaat. En dan wordt de periode om te kunnen spelen echt te kort. Dat is een businessplan dat ernstig in het rood gaat. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want we willen nog heel lang musicals maken. En hebben we dus moeten beslissen dat Hofstade geen optie meer is.
0: Beroep aangetekend tegen de verleende vergunning?
1: Tegen de verleende vergunning, ja.
0: Oké. Okay. Maar voor alle duidelijkheid, uitstel is geen afstel. Het is nu zoeken naar een andere locatie?
1: Zeker geen afstel. Wel in tegendeel. Het is ook niet de eerste keer dat ons dat overkomt. Hè. We hebben dat destijds met 4045 ook gehad, hè, dat de locatie niet is kunnen doorgaan en dat we nog het geweren van schouder hebben moeten veranderen. Dus ik maak mij sterk dat wij zo snel mogelijk een andere plek hebben waar we gaan kunnen spelen, maar blijft wel dat de première datum zoals die nu stond, die is niet meer haalbaar.
0: Mm-hmm. En wat met de mensen die al tickets kochten?
1: Die hebben vandaag allemaal deze ochtend van ons een mailtje gehad met de mededeling dat de centen die ze gespendeerd hebben aan een ticket allemaal integraal terugbetaald zullen worden en dat ze er ook niks voor moeten doen. Dus ze moeten niet formulieren invullen of de vraag stellen, dat zal automatisch gebeuren.
0: Het komt automatisch op de rekening terug.
1: Automatisch terug op de rekening, ja.
0: Oké. Okay. Dus zelfs wanneer ze de mail niet gezien hebben, krijgen we ze dus allemaal, krijgen ze dat geld terug. Was het geen moeilijke beslissing voor jullie? Want inderdaad, het was een beetje een donderslag bij heldere hemel hier voor ons allemaal zo. Ja.
1: Jawel, dat is zeker een moeilijke beslissing. Niet in het minst omdat er heel veel mensen achter de schermen, maar ook de mensen die straks voor schermen, zijn allemaal geëngageerd. Er is daar heel veel tijd, energie, enthousiasme in gestoken. Ook vanuit vanuit Semst, ook vanuit Sport Vlaanderen. En dan is het altijd heel erg om die plannen voorlopig op te bergen. Mm-hmm. Dus dat is pijnlijk. Natuurlijk, voor mij is het geen donderslag bij heldere hemel. Hè. Voor ons speelt dit al lang en weten we al lang van er zijn problemen. We hebben ze opgelost en dan kwam er weer iets nieuw opduiken, hebben we ook kunnen parkeren. Ja, en dan komt het punt waarop dat niet meer lukt. Hè. Dus in die zin is het voor mij geen doorslag.
0: Oké. Okay. Maar dan wens ik jullie veel succes met de zoektocht naar een nieuwe locatie. In ieder geval dat we het toch kunnen doen, want het zal een heel mooie musical worden. Dat verandert niets aan de zaak. Heel goed. Oké, okay, dankjewel om even tijd te maken. CEO van Studio 100, Anja van
1: Met veel plezier.
0: Goedemiddag nog.
1: Dag.

0: Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault. Radio 2.

0: Tuesday, 9:47 a.m.
1: Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
2: Right
3: oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God.
4: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
5: A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way.
6: Dat was 11 september 2001. Waar was jij 25 jaar geleden? Luisteraar Jeannette uit Grimbergen, die was met vakantie in Tenerife, heeft ze gestuurd. S namiddags zagen we een bericht in de lift dat er een zaal met een tv-toestel opengezet was. En toen we gingen kijken, zagen we die verschrikkelijke beelden. Sander en Daags moesten we naar huis vliegen. We waren er niet gerust in. Brigitte uit Tielt heeft ook gereageerd. Die heeft het ook live op televisie gezien. Ze was net klaar met schoonmaken, direct de tv opgezet en die dramatische beelden met afschuw gezien. En Jan van Repingen uit Lennik, die was in het ziekenhuis op dat moment voor een onderzoek en hij weet nog goed dat er daar één grote chaos was. Dokters, verplegers, iedereen zat rond het televisietoestel. En luisteraar Tilly de Bot heeft ook gereageerd. Zij was op dat moment een vliegtuig aan het nemen. Ze zat in het vliegtuig richting New York. Haar eerste werkdag daar toen. En ons vliegtuig is omgeleid geweest naar Gander in Canada, waar we 5 dagen nog vast zaten, zegt ze. Jacqueline Goossens, waar was jij toen dit verschrikkelijke drama zich afspeelde?
7: Ik was heel ordinair op weg naar de winkel te voet en ik hoorde een enorme klap. En ik zag een zwarte wolk en dat was dus het eerste vliegtuig dat aan een snelheid van 700 kilometer op de bovenste verdiepingen van de Noord Tower was ingevlogen. Ik heb de toren zien instorten. Ik heb de eerste ferry met 6000 mensen van New York, van Manhattan naar Staten Island zien toekomen. En dat was zeer, zeer, zeer pakkend. Zoveel mensen die aan het bloeden waren, aan het wenen, onder het stof, zonder schoenen, met één schoen.
6: Ja, dat vergeet je nooit meer, zo'n beelden. Zeker niet wanneer je daar live mee geconfronteerd bent geweest. Voor jouw ogen. Jij woont daar ondertussen al 46 jaar in New York. Je bent jarenlang journalist en columniste geweest. Nu ben je stadsgids. Ga jij ook naar die herdenkingen die er nu zijn op dit moment?
7: Oké, er zijn een aantal activiteiten. Ik ga altijd, zoals veel New Yorkers, naar de memorial, die heropent voor het publiek vanaf 3 uur. En die is uitzonderlijk open tot middernacht.
6: Mm-hmm. En wat doet jou dat?
7: Dat is, ja, dat roept veel, veel herinneringen op. En het doet een mens ook denken over wat het allemaal in gang heeft gestoken. Van oorlogen, van miserie, haat tegen moslims. Dus heel, je staat bij heel veel stil als je naar die plek gaat.
6: Ja. Ja, het zijn allemaal verloren levens, bijna voor niks geweest. Integendeel, ze hebben de situatie nog verergerd. Misschien nu die dag kwamen 2.977 mensen om het leven, maar in de jaren daarna nog eens 3 keer zoveel, hoorden we ook. Deze week van die enorme stofwolk die vrijkwam, nadat die torens naar beneden kwamen, van die giftige stoffen uit het puin. Allemaal mensen, reddingswerkers, ook die kankers hebben gekregen. Heb jij daar angst voor gehad om ziek te worden? Of heb je daar gevolgen van ondervonden?
7: Ja, wat hoesten. Maar natuurlijk, het gaat door een mens zijn gedachten. Hè. Ik ben daar ook veel geweest als journalist. Maar goed, so far so good. Ik sta daar zoals veel mensen. Je kunt daar gewoon niet blijven bij stilstaan. Mm-hmm. Ik voel me gezond.
6: Ja. Wel, houden zo, Jacqueline, in ieder geval zo lang mogelijk. Maar goed, het is een belangrijke dag om bij stil te staan. Vandaag en zeker in New York gaat het daar heel emotioneel zijn en misschien nog worden vandaag. Dank je wel om even aan de lijn te willen komen. In ieder geval bedankt, Jacqueline.
7: Heel graag gedaan. Dag.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
6: Met het nieuws van wat dichter bij ons nu.
2: 5:14 nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In Ole is een man van 40 gewond geraakt bij een explosie tijdens renovatiewerken aan zijn huis. Hij werd met tweede graads brandwonden aan zijn gezicht en armen naar het ziekenhuis gebracht. Wellicht is de ontploffing ontstaan door werken aan de gasketel. De ramen en de deur van het gebouw zijn eruit gevlogen. Buurtbewoners zeggen dat ze gas roken net voor de ontploffing. In Vorselaar hebben ruim 2000 inwoners een petitie getekend voor een nieuwe buurtwinkel. In het dorp is maar één supermarkt en dat vinden de inwoners te weinig. Colruyt probeert er nu een tweede supermarkt te openen, maar door klachten van mensen uit de buurt lukt dat niet. De vorige omgevingsvergunningen werden telkens geschorst. Deze buurtbewoners tekenden alvast de petitie.
9: Hij mag er zeker komen. Voor de mensen die er allemaal wonen, die kunnen dan allemaal met hun fiets of te voet naar de winkel gaan. Dus dat zou prachtig zijn.
10: Ja, het is heel hard nodig. Ik kan rijden waar ik wil. Wat zijn er die mensen allemaal die hier wonen? Daardoor, hè. De mensen willen eigenlijk allemaal op enkele naam nemen.
2: In Bobbejaanland zijn de werken gestart voor een nieuw themagebied. Dat draait rond het tv-net Nickelodeon. Het gaat om een investering van zo'n 15 miljoen euro. Een van de grootste investeringen ooit voor het park. De ontmanteling van enkele oude attracties, zoals de Flying Orca, is intussen gestart. In de plaats komen nieuwe familieattracties, zegt Yves Peters van Bobbejaanland.
11: We gaan een wild swing installeren. Die 18 gasten tegelijkertijd door de lucht zwiert tot op een hoogte van 12 meter. En dan laatste is de Big Waves. Gasten worden eigenlijk omhoog getild tot meer dan 20 meter hoog. En dan vallen ze naar beneden en dan wordt er een gigantische golf gecreëerd van wel 10 meter hoog. Die is echt uniek in Europa. Dus daar zijn we echt heel fier op.
2: De nieuwe zone opent begin april volgend jaar. En op de Groenplaats in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen hun eerste wedstrijd van het EK 3x3 basketbal verloren van Duitsland. Vanavond spelen ze hun tweede wedstrijd tegen Polen. Ondanks het verlies was de sfeer bij de supporters nog goed.
12: Zeer stemmig, toch wel veel volk, verrassend eigenlijk. Ook wel goed dat er een free entrance is. Dat maakt toch nog een beetje toegankelijk voor te kijken naar de sport en naar de ambiance.
13: Het is altijd een speciale sfeer. Veel volk, veel lawaai, muziek. Heel tof om hier te zijn.
14: Goede sfeer, dat is plezant. Het gaat constant van balverlies naar balbezit, dus dat is wel heel interessant.
15: De match zelf weet ik niet echt, dat is de eerste keer dat ik kom kijken, maar ik vond het zeker wel gezellig en leuk.
2: De Belgische mannen spelen morgen, het EK duurt nog tot zondagavond. Wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
6: Prima, heel goed. En waar staan de files, Mona?
16: Op de E17 van Kortrijk naar Gent, daar is het nu toch 1 uur file rijden. Dat is tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. 2 rijstroken die zijn daar versperd door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En naar Gent kan je ook via de E403 naar Brugge rijden. Op de parallelweg van de E17 richting Gent is ter hoogte van de aansluiting met de E40 ook een ongeval gebeurd. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 15 minuten file rijden. Dat is tussen Massenhoven en Herentals-West. Richting Antwerpen 20 minuten bij op diezelfde E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 1/2 uur bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een kwartier bij naar Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Richting Brussel hinder op de A12 in Puurs. Daar staat een defect voertuig. En ook op de E19 naar Brussel van voor Vilvoorde. Daar verlies je een kwartier. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten bij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En 3 kwartier tussen Stroombeek en Sint-Steven-Swoluwe komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. Op de buitenring 25 minuten bij. Dat is tussen Sint-Steven-Swoluwe en Tilbeek. En dat komt door een ongeval links.

0: Nels Barkley, Crazy. Ondertussen zie ik dat Niels de Stadsbaan er ook al is gearriveerd. Yes, we gaan iets leuks doen vandaag. Blijf luisteren.
1: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me, Next to Me tot Read All About It. Emily Sandé, op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel. I'm not afraid. Tickets en info via greenhousetalent.com. Read all about it. Samen met Radio 2.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar dat...

0: dochter moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Met de Superplus-dienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-dienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
13: Hey, hey.
14: Radio 2 Spits.

0: Shirley uit Ternat is ook aan het luisteren. Ze begint een beetje gefrustreerd te geraken, want ze is onderweg naar de luchthaven waar ze werkt. Normaal van bij haar thuis naar daar is maar 25 minuutjes. Nu al meer dan 1 uur op weg, zegt ze. Hoe moet ik mijn job goed kunnen uitvoeren op die manier? Verslechtert ieder jaar. Ja, dat is wel zo. Ben jij er goed geraakt, Niels?
1: Ik ben er heel goed geraakt omdat ik van bij mijn schoonmoeder kom, die in Bertem woont, bij Leuven. Maar ik denk dat Shirley aan de andere kant zit.
0: Internat.
1: Ternat, ja. Ja, dat is aan de andere kant van de ring. Dat is, als ik normaal van Deerlijk kom, heb ik het ook altijd vlaggen. Dus Shirley, ik denk aan jou.
0: Maar jij moet daar zijn, want je bent spoedarts...
1: Cody Dubois. Je bent thuis zijn, hè. Dat is een Leuven. Voilà, absoluut. Voilà.
0: Niels, tof dat je er bent.
1: Dank je.
0: En tof dat we met jou het weekend kunnen inzetten.
1: Dat vind ik ook.
0: Een vrijdagsgast, een beetje mijn spitsbroeder. Zo kan
1: absoluut.
0: Ik het wel noemen. Hè,
1: absoluut.
0: Want, je komt graag langs, dat doet mij plezier. Wat zijn jouw plannen voor de rest dit weekend nog?
1: En wel, vanavond ga ik een quiz presenteren op onze padelclub Viva Padel in Berlaar. De muziekquiz, dus dat gaat wel tof zijn. Oh. En normaal gezien ging ik dus vertrekken morgen naar Berlijn. Maar ik ging supporter voor onze Belgian Cats.
0: Ah, helaas.
1: En gisteravond is dat helemaal fout gelopen.
0: Zijn
1: dus plots.
0: Niet meer erbij.
1: Nee. Maar plots, en dat is op zich dan wel het goede nieuws aan de zaak, heb ik plots een vrij weekend.
0: Aha.
1: Dus dat is wel heel tof.
0: Beetje me-time.
1: Dat gebeurt echt niet veel. Ja, mijn madame is ook in het land.
0: Oh.
1: Die is juist terug van Warschau. Die is gaan dansen in Polen. Ja. En die vertrekt volgende week terug naar Parijs.
0: Mm.
1: Dus een weekend samen wordt plezant. Maar,
0: wel
1: eerst maar eerst het weekend inzetten met jou. Ja,
0: dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn. Want je bent hier niet alleen vandaag trouwens, maar ook de komende weken. En dat heeft een heel goede reden, hè?
1: Ja, op 2 oktober komt mijn nieuw album uit. Zo kan het dus ook. En het leek me wel een leuk idee om hier elke week 2 songs te lossen die op dat album komen. En ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig. Ik ben vooral heel benieuwd wat de mensen ervan vinden.
0: Want we gaan het voor het eerst te horen krijgen hier in Radio 2 Spits. Mm-hmm. Het zijn nummers die op jouw 5e album komen. Vuur en Vlam staat daar ook op.
1: Yes.
0: Kennen we al heel goed. Een soort van knipoog naar jouw brand van een paar jaar geleden. Maar ook de rest van je album is heel persoonlijk geworden. Hoe komt dat?
1: Wel, dit is het 5e album. Mijn eerste 4 albums heb ik eigenlijk op 5 jaar tijd gemaakt. En nu zat er 5 jaar tussen. Dat zorgt wel voor een andere dynamiek of zo. Het zorgt ervoor dat er in die 5 jaar natuurlijk ook veel is gebeurd. Veel is veranderd. Maar hoef ik veel om over te schrijven. En ik denk dat je dat wel hoort in mijn liedjes. Omdat het mij soms geholpen heeft om dingen een plek te geven. Of iets te relativeren. En het maakt me gewoon ook heel gelukkig. Dus ik ben blij dat ik het eindelijk kan delen met de mensen.
0: Ja, en je gaat onze luisteraars ook heel gelukkig maken. Want die krijgen de komende weken als eerste dus die nieuwe songs te horen. En van première. Maar ze zullen ook tickets kunnen winnen voor de albumvoorstelling die er nog
1: aankomt.
0: Maar daarover straks meer.
1: Yes.
0: Vertel ons eerst even het verhaal achter de songs die we gaan te horen krijgen. Dat is telkens met een verhaal, dat klopt, hè?
1: Klopt. Ja. De eerste die we gaan laten horen is hoogtevrees.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat de meesten onder ons daar wel eens last van hebben. En dan heb ik het niet zozeer over de schrik om op een hoog gebouw te staan, maar wel om te vallen. Om te hervallen en dezelfde fouten te maken. En ik had dat heel hard toen mijn vorige relatie stopte. We waren 7 jaar samen geweest en plots, ja, alles wat je hebt opgebouwd, dat moet je van tafel vegen. Dat is heel pijnlijk, voor allebei trouwens. En je voelt u gefaald. Je vindt ook niet direct de moed of zo om opnieuw te beginnen. Want dat is eigenlijk wat er van u verwacht wordt dan. Hè. Dat je opnieuw begint, dat je opnieuw springt. Maar dat kan niet zonder dat je iemand tegenkomt die dat begrijpt. Die u de tijd geeft om het te proberen wanneer jij er klaar voor bent. Maar u tegelijk ook een duwtje geeft als je het nodig hebt. En daarover gaat hoogtevrees.
0: Zullen we er eens naar luisteren?
1: Graag.
0: Laat gerust weten wat je ervan vindt via Radio 2 op VRT Max. Dit is Niels de Stadsbader en Hoogtevrees.
2: Ik lijk een open boek en ben niet snel verlegen, al ben ik dat soms wel bij jou. Kan elke storm doorstaan, loop lachend door de regen, omdat ik op mezelf vertrouw. Maar jij kent me ook.

0: het meest. Want als je mijn ogen leest, dan zie je hoogtevrees.
1: Hoogtevrees komt dus ook op dat nieuwe album terecht. Zo kan het dus ook. Komt uit op 2 oktober. Ik kijk even in onze berichten. Niels, ben je benieuwd?
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Absoluut. Het is eerlijk met een klein hartje dat je zit, moet ik zeggen.
1: Zo, de eerste 2 minuten van het lied kwam er niks binnen.
2: Oei.
1: Ik dacht van, oei. Maar eigenlijk is dat goed. Want omdat ze echt aandachtig aan het luisteren zijn en mening aan het formuleren zijn. En de eerste die binnenkwam was van, oei, ondertussen is het bam. En bom, wacht, ik moet even terugscrollen naar de allereerste. Kwam van Sarah uit Brugge. Die zegt, fantastisch mooie tekst, kippenvel. Dat is wel zo, hè.
2: Ja, dat is leuk.
1: Ik kwam binnen. Jacotte is ondertussen ook binnengekomen.
3: Heel stilletjes.
1: Ook stilletjes van geworden. Oh, wat mooi, Niels. Niels, prachtig. Zo je gevoelens kunnen omschrijven. Ja, dat is een kunst, hè. Dat is talent. Nieuwe muziek van Nielske, wat een muziek. Zo mooi die hoogtevrees. Benieuwd naar alle liedjes van Niels, zijn nieuw album. Als het zo verder gaat, fantastisch. Ja, dat zijn toch al, dat is toch al mooi.
2: Dat is heel lief.
1: Want je was een beetje zenuwachtig. Niels was,
2: Het is vijf, je moet je inbeelden, het is 5 jaar geleden dat ik nog eens met een album ben gekomen. Dus het is, dat is wel iets of zo.
3: Ja.
2: Het is wel een momentje.
1: Ook Katja uit Borgloon, die zegt, dit nummer komt echt wel binnen. Ik herken mezelf zo hard in de woorden en de gevoelens die erin zitten. Tot op vandaag heb ik geen nieuwe relatie meer kunnen aangaan daardoor. Door die hoogtevrees waar jij het over hebt.
2: Ja, snap ik.
1: Dus voilà.
3: Ik zie al meteen heel veel koppeltjes dit als openingsdans kiezen. Ik zag ze echt als...
2: Is het waar?
3: Ja, want het is, maar het is toch zo'n mooie boodschap van wij springen samen, wij gaan ervoor en wij hebben geen schrik om te vallen.
2: En we vertrouwen op elkaar.
3: Ja.
1: Mooi samengevat door onze weervrouw.
2: Ja.
1: Kan je ook even het weer voor ons nog samenvatten?
3: Dat kan ik zeker. Er zijn op dit moment opklaringen aan het binnentrekken. Dus de zon die gaat daarvoor die laatste paar uurtjes vandaag nog eens goed laten zien. Daarna komen er vannacht wel wat lage wolken bij. Het gaat ook op sommige plaatsen om nevel, om mist. Dus toch een gevaarlijke situatie als je morgen vroeg op baan moet. Let dan toch goed op, want het KMI heeft daar ook code geel voor afgekondigd. Nog tot morgen vroeg. Dus goed opletten voor die lage mist. Die lage bewolking liever. En die nevel en die mist. Minimumtemperaturen vannacht zitten rond zo'n 10 graden. En dan morgen krijgen we opnieuw een 21, misschien zelfs een 22 graden. Morgen wordt de dag met de meeste zon van dit weekend. Dus als je morgen iets buiten wil doen, doe het dan morgen, niet zondag, want zondag wat grijzer weer, wat meer kans op regen ook. Wel bij dezelfde temperatuur ook, zo'n 20, 21 graden. En dan begin volgende week wordt het eigenlijk ietsje warmer. 3, 4, 25 graden zelfs. Maar wel opnieuw met kans op wat grijzer weer, wat lichte regen hier en daar, wat motregen. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit, maar dan terug opnieuw iets frisser.
2: Ik heb vooral opklaringen gehoord. En ik moet zeggen, dankzij je compliment ben ik ook opgeklaard.
3: Hey!

0: ABBA, Mamma Mia. Niels, jouw album heet Zo kan het dus ook. Komt uit op 2 oktober, maar je gaat ze ook officieel voorstellen in Antwerpen, in de stad Schouwburg, en in de Capitool in Gent. En de Capitool is uitverkocht, geloof ik.
1: Ja, Capitool zit helemaal vol. We hebben nog een paar tickets op zaterdag 3 oktober in de Antwerpse stad Schouwburg. Dus mensen die willen komen luisteren, snel zijn.
2: Ik ben Kim De Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
3: Marcel, wat doet u een windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, je was serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Een mooie stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Dek onze realisaties op bruvo.be.
10: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als je bij de albumvoorstelling wil zijn in Antwerpen, surf dan naar livenation.be.
1: Of ze blijven luisteren, want ik mag tickets weggeven, David.
0: Aha, gratis en voor niks.
1: Dat
0: horen we graag.
11: Elke dag, telk voor twee.
12: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je dus met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd vanmiddag. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
13: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
12: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wel teleurgesteld omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten via Smart School. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar vond niets. De jongen van 15 die opgepakt is, is een leerling van de school. En de politie zal hem nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt Lisa de Wilde.
14: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
12: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het Westnijlvirus in ons land. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Maar een kleine minderheid wordt er heel erg ziek van. De overname van het festival Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met die overname van Pukkelpop te veel macht in de festivalwereld zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem met de overname.
15: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
12: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 doden. Terroristen kaapten toen vliegtuigen en vlogen daarmee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. President Trump is niet in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington. En hij verwees er naar de oorlog die de VS nu voert met Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump. Hij noemde Iran ook de grootste sponsor van terrorisme in de wereld.
16: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
12: Vanavond nog kans op enkele buien, daarna droog met kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen veel lage wolken 's morgens, daarna af en toe opklaringen en 21 graden maximum. Zondag meestal grijs met regen en buien, rukwinden aan zee, maar het blijft wel zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En de files, Mona?
17: Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 15 minuten. En dat is tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarden. En 3 kwartier van Stroombeek tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de aansluiting met de E40 naar Leuven, daar is de weg nu vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur bij. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: Speciaal voor Niels of voor de Radio 2-luisteraar.
1: Maar het echt is wel nog leuker, moet ik zeggen.
2: Dat is tof, hè? Ik zie het aan jouw gezicht ook. Hè? Ja. Ja, je hebt er echt van genoten van dit verkeersbulletin weer. Hè? Ik denk dat er niemand zo van de files geniet als Niels de Stadsbader wanneer Mona van het verkeer leest.
0: Voilà,
2: toch?
0: Kijk.
2: Waarom word je nu zo rood,
0: Mona? Ja, ik vind dat wel allemaal complimentjes, ja. Ja.
2: Zullen we snel een nummertje draaien?
0: Ja. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Radio 2. Radio 2 Spits.
4: David van Oetegem.
2: En Mona en Niels en Vanessa.
3: WRT Radio 2.
2: Vanessa Amorosi.
1: Ah, die komt naar Night of the Proms ook opnieuw dit jaar, dat ik mag presenteren.
2: Ah, voilà, je kan alleen
1: Vanessa Amorosi.
2: Hey, maar dat gaat ambiance zijn met die, denk ik.
1: Zeg maar zeker.
2: Toch?
1: Geen gewoon.
2: Absolutely everybody. Goedenavond.

0: Vanessa Amorosi. Dus vrijdag vandaag, we zijn de nieuwe songs van Niels aan het ontdekken. Straks nog één, we hebben daarnet al Hoogtevrees gehoord. Maar Niels, mag ik ook jouw kennis over het bedleven van de Belg testen?
1: Oké. Okay.
0: Want hoeveel bedpartners heeft een Belg gemiddeld volgens de World Population Ranking? A.
1: Zowel mannen en vrouwen door elkaar.
0: Ja. A. 5,5 bedpartner. Of B. 7,5 bedpartner.
1: Ik ga toch voor A. Ik denk 5,5. Dat het gemiddelde zal zijn.
0: Wel, het antwoord hoort

0: die vanochtend in Bedegem, 20 finalisten moesten daar in vak A of vak B gaan staan om een antwoord te geven op die vraag. Jij zou dus in vak A gaan staan. 5,5 bedpartners, we gaan eens luisteren.
1: Er is iets zot gebeurd. Dus in vak A staan 19 kandidaten en in vak B staat 1 kandidaat. Dat wil dus zeggen dat er ofwel 1 iemand het bed wint, of dat er ofwel 1 iemand afvalt. En het juiste antwoord is...
2: Ja, dat zal het wel B zijn waarschijnlijk.
1: B?
3: Oh, wow.
1: 7,5
2: bedpartners! Amai. Nee, ik ging zeggen, wat heeft Ruben van Gucht nu gewonnen? Maar dat zal er geen 7,5 zijn. Dat ook 1 iemand, dat is wel heel goed. Het.
0: Maar ja, hoe spannend was dat? Speelde zich allemaal live af in het kasteel van Hoeken. 20 finalisten. En die gingen eerst allemaal in hetzelfde vak telkens gaan staan. En dan was er toch 1 iemand die uiteindelijk besloot bij deze vraag om de massa niet te volgen. En daarmee is hij de winnaar geworden van dat prachtige bed.
2: Straf.
0: Goed, hè?
2: Heel goed.
0: En laat dit ook een levensles zijn om niet altijd de massa te volgen.
2: Dat is waar. Ja,
0: dat is waar, hè?
2: Dat is waar.
0: Straks gaan we nog een nummer te horen krijgen uit jouw nieuwe album dat eraan komt op...
2: Onze nieuwe single trouwens.
0: Nieuwe single ook.
2: Onderweg heet
0: hij. Onderweg. Hoe die klinkt, kom je straks te weten. Na Nick Kershaw, nu eerst nog met I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Het album dat uitkomt van Niels de Stadsbader heet Zo kan het dus ook. Elke week komt Niels hier in Radio 2 Spits twee liedjes aan ons voorstellen die op dat album te horen zullen zijn. Daarnet hoorden we al in exclusieve avant-première Hoogtevrees. En we gaan nu nog één laten horen, Niels. En hopelijk zijn de reacties even positief als daarnet, want het was eigenlijk allemaal positieve reacties. Goed onthouden.
1: Ja, dat weet ik niet, want dat staat op uw scherm. Ik kan ze niet zien. Dus een vraag is wel heel lief voor mij. Dat
0: Ik lieg niet, En het tweede liedje wordt meteen ook jouw nieuwe single.
1: Klopt.
0: Heet Onderweg. Waarover gaat dat?
1: Wel, ik ben onlangs verhuisd, David. En de grond waar ik op gebouwd heb, die heb ik eigenlijk 12 jaar geleden al gekocht. En ik deed dat met Nelijke. Nelijke was toen mijn lief. En wij kwamen thuis. Ik had een fles kava koud gezet om dat te vieren, want dat is toch wel een bijzonder moment. En bij het klinken begint Nelijke te huilen. En ik dacht, amai, die is content. Maar eigenlijk durfde ze me dan pas te zeggen dat ze het niet meer zag zitten tussen ons. Achteraf gezien was ik veel te veel bezig met mijn werk en ook met mezelf. En vooral ook veel te weinig met haar. Dat snap ik nu vandaag veel beter dan toen. Maar dat heeft wel tijd nodig gehad. En als ze mij kort daarna vertelde dat ze iemand anders had leren kennen, dan was dat eigenlijk best moeilijk. En als Nelijke mij een paar jaar later vertelde dat ze zwanger was, dan was dat misschien nog het allermoeilijkste. Maar het leuke is, wij zijn er samen doorgeraakt als allerbeste vrienden. En ik die altijd dacht dat zij de moeder van mijn kinderen zou worden, ik ben vandaag Peter van hun dochtertje. Omdat we... Ja, we zijn elkaar altijd graag blijven zien, omdat we de verliefdheid heeft plaatsgemaakt voor respect. En dat zijn we onderweg nooit verloren. En daar zijn wij, denk ik, heel trots op.
0: Het is heel mooi dat dat kan, in ieder geval. En we zullen er Nele eens bij halen, misschien straks ook.
1: Ja, normaal zit ze te luisteren.
0: Zit ze te luisteren? Ja. Oké, we gaan proberen.
1: Ik denk dat ze heel zenuwachtig is op dit moment.
0: We gaan eerst luisteren naar Onderweg.

0: Ja, ik heb het gevoel dat ik in de trein zit als ik dat ritme hoor. Heel tof gedaan. Supermooi, zegt Katrien hier ook. Zoveel respect nog kunnen hebben voor elkaar. Nele is dan ook een heel mooi persoon, zegt Katrien hier. Doreen, wauw, Niels. Nog een pareltje. Kijk al uit naar het volledige album. Eindelijk is onderweg er, zegt Katja ook. Lang op gewacht. Allebei heel mooi onderweg en hoogtevrees. Prachtig, zal echt een mooi album worden. Ja, daar begin ik ook zo stilaan van overtuigd te geraken.
1: Dat is lief. Niels, dat is lief.
0: Ik moet nog meer horen. Hoor. Dat is nog meer horen. Daarom kom je ook nog uit de komende weken. Hè.
2: Absoluut. Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2. I got my first real six string. Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah, I would fight for you. Yeah. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig. Ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een help.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Radio 2. Radio 2.

0: George Ezra. We hoorden daarnet Onderweg van Niels de Stadsbader. Ik wil ook wel eens weten wat de persoon ervan vindt waar het liedje over gaat. Dag Nele.
1: Hallo.
0: Hallo, of Neleke moeten we zeggen.
1: Neleke.
0: Zeg Neleke, wat vind je ervan dat Niels die song voor jou geschreven heeft nu?
1: Ja, super lief en speciaal. Ja, ik had nooit gedacht dat er nog een liedje ging komen. Want ja, toen we samen waren, was ik een beetje aan het wachten van wanneer gaat hij schrijven. Maar nu is het nog zoveel leuker en zoveel specialer.
0: Ja, luisteraars die volgen via de app of via VRT Max, die kunnen jou ook zien, net zoals ik nu. En ik zie toch wel dat het jou iets doet, ja, dat er een beetje van aangedaan bent toch ook wel, hè?
1: Ah ja, ik vind het echt super speciaal. Ja, want als ze zo vertelt ook aan iemand van, Niels heeft een liedje geschreven over mij, dan vinden ze dat zo gek ook van, amai, zo zat. Dus ja, ik vind het echt super, ik vind het super lief.
0: Ja, nu zullen er misschien nog wel meer zijn die zeggen, zeg maar, wat voor mij ook is een liedje, Niels.
1: Ja.
2: Ah ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, als ik voor al mijn ex een liedje moet schrijven, dan ga ik nog een album moeten maken. Maar ik moet wel zeggen, Neleke is wel echt heel bijzonder.
0: Is wel
2: heel
0: speciaal. Bijzonder. Ja, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Is er misschien nog iets dat jij hem wil zeggen, Nele, terwijl hij hier zit?
1: Ja, dat ik super dankbaar ben dat hij een liedje heeft gemaakt over onze vriendschap, onze band dat we nu hebben. Dat ik ook dankbaar ben en dat ik hoop dat we nog lang zo onderweg kunnen blijven, onze band. Ja, dat ben een beetje sprakeloos.
0: Dat is logisch, dat is normaal.
1: Ah, nee. En in het liedje zegt hij ook van... ik laat je niet los en ik wil ook nog eens zeggen, ik laat je ook zeker nooit los.
0: Ah. Oh. Ja, bedankt dat we jou even mochten bellen, Nele.
1: Ja, oké, dank u wel.
2: De groetjes aan de kindjes, hè, aan Bowie. Hè.
1: Ja, ik ga dat doen.
2: Doei, doei.
1: Ja.
0: Dat is wel een tof, hè?
2: Ja, Neleke is de max. Neleke is de max, absoluut.
0: En wat ook de max is, is dat we 2 tickets gaan weggeven, hè, voor jouw albumvoorstelling in de Antwerpse Stadsschouwburg. Daar hoort ook een vraag bij.
2: Klopt.
0: Gaan we die nu al stellen of gaan we die straks stellen?
2: Kies maar.
0: We gaan die straks stellen.
2: Straks stellen.
0: Ja, want okay. Ik moet eerst nog iets anders doen.
2: Oké.
0: Ja. VRT Radio 2 Topsong. We gaan onze topsong nog eens laten horen. En dat is deze week Line de Douw. Ook een heel mooi nummer. Schaduw van jezelf.

0: Liene de Douw.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 5:30 is uit Antwerpen met Carla Mertens. In de regio Mechelen en Vlaams-Brabant zijn er wellicht voor het eerst mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus via muggen. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 besmettingen van wie 4 neurologische symptomen kregen. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Maar meestal hebben mensen die besmet zijn weinig tot geen last, zegt Anneliese Sadeleer van departement Zorg.
4: Bij de meeste mensen die West-Nijl-virus hebben, heeft 80% geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen en slechts 1% krijgt ernstigere symptomen neurologisch dan, zoals een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking. En het is ook vooral bij ouderen en mensen met een verminderde weerstand die een hoger risico lopen op een ernstiger verloop.
3: Het West-Nijl-virus was de voorbije weken al vastgesteld bij vogels en paarden in de regio. Inwoners uit onze provincie worden wel opgeroepen om zich te beschermen tegen muggenbeten. Het ziekenhuis Geel gaat samenwerken met fitnessketen Gyms. Patiënten met overgewicht kunnen zo na maagverkleining hun revalidatie thuis blijven voortzetten onder professionele begeleiding van de fitnessketen. Mark van Uitsel is een van de eerste patiënten in de fitness.
5: Ik heb wel obesitas en ik zit met suiker. En daarmee moet ik verschillende kilo's afvallen. Want anders, uit mijn eigen, zou ik dat niet doen. Maar na in het ziekenhuis, je hebt al een deel sessies gedaan. Ja, en dat stopt. En dan de overschakel naar hier, dat zie ik precies wel zitten. De eerste sessie, dat viel mij goed mee.
3: Naast mensen met overgewicht is het ook de bedoeling dat mensen met rug- en nekklachten van het fitnessaanbod gebruik maken. In Mol heeft Natuur en Bos een val geplaatst om de everzwijnen te vangen die enkele weken geleden meerdere tuinen omwoelden. De kooi met wildcamera's staat er nu 2 weken, maar er zijn nog geen dieren gevangen. Als de everzwijnen in de val lopen, worden ze geëuthanaseerd. Jeroen de Nagel van Natuur en Bos.
6: Een kooival is een metalen rechthoekige constructie met een toegangdeur ook die eigenlijk altijd open staat. Je probeert met lokvoer de everzwijnen in de kooi te lokken. Er zijn een aantal redenen wanneer we zo'n kooi inzetten. De eerste voorwaarde is dat er aanzienlijke schade of overlast is. Maar dan, de tweede voorwaarde, ja, kunnen we dat met de traditionele beheermethode, dan spreek ik over de jacht, oplossen. Als dat moeilijker is, omwille van veiligheidsmaatregelen in woonwijken bijvoorbeeld, dan wordt dan geopteerd voor een kooi.
3: De exacte locatie van de kooi is geheim, omdat vandalen ze regelmatig vernielen. Het weer dan nog, wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen bij temperaturen rond 21 graden. Morgen droger weer, zonniger en warmer ook tot 23 graden. Zondag hier en daar regen tot 20 graden. Dan meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
0: En de files, Mona.
7: Ja, op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 10 minuten. En dat is tussen Anderlecht en Dilbeek. Er staat een defecte vrachtwagen. Verder 20 minuten bij tussen Stroombeek en Diegem. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten naar Nederland van de Kennedy-tunnel tot in Borgerhout. Richting Antwerpen 25 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven en op dezelfde E313 van Antwerpen richting Hasselt. Daar verlies je nu 10 minuten bij Herentals-West.
0: Oké.
8: Ga van
9: kijkfile
8: naar
9: Zerikje kijk eens, hè.
8: Met de trein.
0: Radio 2. Niels, jij hebt ons beloofd om 2 tickets weg te geven voor jouw albumvoorstelling op 2 oktober in de Antwerpse stad Schouwburg.
10: Klopt, maar dan moeten de mensen wel een juist antwoord geven op de vraag, wat is de titel van mijn nieuw album dat op 2 oktober in de winkel ligt. Wat is de titel van het nieuwe album? Weet jij het eigenlijk?
7: Ja, ik weet het.
10: Ga je meespelen?
7: Ik mag niet meespelen.
10: Hoe mag dat niet?
7: Mag ik niet meespelen? Ja, ik weet het niet.
10: Maar de andere mensen die luisteren mogen wel meespelen.
0: Het is niet voor Radio 2 Spitsmedewerkers, deze vraag.
7: Nee.
0: Ook al zouden ze heel graag komen, ook Niels.
10: Ja, ik snap het.
7: Papier, wink,
0: is
7: wink.
0: Opgezet. Ja, want er staat zoveel mooie muziek op dat album. Dat wil je meemaken, die albumvoorstelling. Dus hoe heet dat nieuwe album van Niels de Stadsbader? Stuur het door. Schrijf ons een berichtje via het Radio 2 kanaal op 14 Max.
1: David van Oudegem.

0: Nee, het nieuwe album van Ilse Stadsbader heet niet Onderweg.
1: Dat is de single, hè?
0: Dat is de single, hebben we gehoord ook hier in deze uitzending. Heel veel luisteraars weten wel het juiste antwoord. Die blijven maar binnenkomen. Maar goed, we gaan moeten kiezen. Zeg eerst eens even wat de titel dan is, Niels.
2: Zo kan het dus ook. Dat is de titel van mijn nieuw album.
0: Zo kan het dus ook, was het juiste antwoord. Goed nieuws voor Zoe van den Branden uit Turnhout en Sylvie Bobbaerts uit Opglabbeek. Die mogen allebei, gratis en voor niks, naar de albumvoorstelling.
1: Weet je wat ze dan zeggen in West-Vlaanderen?
2: Zoe.
0: Zoe. Ja, maar weet je wat zo mooi is? Is dat jouw moeder ook heeft deelgenomen, ja, hebben we gezien.
1: Als moeder heeft ook een berichtje gestuurd. Ja. Mama, als je luistert, je mag ook gewoon komen. Ah. Allee, en al zijn ik zat 2 kaartjes verhouden.
0: Oh, dat is wel een topzoon heb jij, zeg.
1: Stel je voor dat je als eigen moeder bent.
3: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
4: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
5: Zwijg, kieken.
3: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
4: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
5: Verdomme, kieken. Hou op met die flabbe grap.
3: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: En likken we van die spijker. Zegt.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
2: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
10: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil neer?
11: Oh, sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
14: Wij maken uw keuken in België.
16: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Elke dag telt voor 2.

0: Oostende.
1: Mooi, mooie samenzang. Camille en Niels de Stadsbaas bij ons in de studio.
2: Telefoon.
1: Telefoon, ja. Ik hoop dat ze telefoon krijgen, want het is weer zover. Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Niels, je mag een team vormen met Mona.
2: Hopla.
1: Niet dat Mona jou nodig heeft, want ze is heel goed bezig deze week.
3: Al heb ik het gisteren wel geen punt gescoord. Maar nee, inderdaad.
1: De luisteraar ook niet. Het was,
3: ik heb al twee punten gescoord.
1: Twee punten.
2: Daar maken we geen punt van.
1: Stand luisteraars, verkeersredactie 1-2.
3: Ja, zo is het.
1: Dus het kan gelijkstand worden vandaag. We zullen zien. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in de uitzending terecht wanneer je dit nummer belt. Waarom staat hier nu iemand foto's te nemen?
2: Je bent zo knap. Mensen kunnen het niet geloven. Ze zeggen, dit moeten we op beeld hebben.
1: Nee, maar doe maar verder. Elk zijn werk. 078 35 32 34. Goedenavond, met wie?
4: Met Daniel het Hechtel-Exel.
3: Daniel het Hechtel-Exel, heb ik verstaan.
1: Dag, Danny.
4: Ja.
2: Dag, Danny.
4: Hey, hallo.
1: Hallo, hoe was jouw dag?
4: Ça va
1: is goed, hè?
2: Danny, klinkt alsof hij van Nederland is. Of is dat vlak bij Nederland, bij de grens of zo?
4: Nee, vlak bij de grens.
2: Ik
4: is niet zo ver van de grens van Nederland, nee, dat klopt.
1: Oké. Ja, we gaan twee reacties laten horen, Danny, Niels en Mona.
2: Yes.
1: Ja. Maar op welk nieuws van vandaag slaan ze? Dat is de vraag. Hier komt de eerste reactie van Roger Peremans en die schrijft het volgende. Zo zullen ze de PISA-normen zeker niet halen. De PISA-test was nieuws deze week.
3: Ja, de PISA-test. Ik heb hem gespeeld, inderdaad.
1: Vlaamse leerlingen, Belgische leerlingen scoren ondermaats op lezen en wiskunde. Maar op die manier
3: gaan
1: ze
3: het
1: ook zeker niet halen. Aha.
2: Maar de vraag is, weet Danny het? Want Danny mag eerst aan de beurt, of niet?
1: Zeker.
3: Ja, ja. Danny mag altijd eerst.
1: Wat denkt Danny?
4: Met school. De testen bij school, ja, maar... Ja.
1: Het gaat over school, ja. Er is iets gebeurd met een school. Erwin van Straten, ik geef je nog een klein beetje een kans om een punt te maken, Danny. Erwin van Straten, die schrijft... Wegens het schrappen van de pedagogische studiedagen komen er dus mensen met alleszins vreemde alternatieven.
3: Ja, nu ben ik zeker.
1: Niels, je hebt chance dat je in Mona's
3: team
1: zit.
3: Maar ik kan nog altijd fout zijn, hè. Hmm. Ah nee, want ik heb net gezegd dat ik zeker was.
1: Het gaat niet van Danny komen, denk ik, hè.
4: Dan
1: gaan we Mona nog eens laten scoren.
3: Ja, als ik juist ben, gaat het om die jongen, die 15-jarige jongen met die bommelding?
1: Ja, wat is, maak er een zin van. Maak er een nieuws zin van.
3: Valse bommelding, 15-jarige scholier, valse bommelding.
1: Op school in.
3: Op school in.
2: Danny, weet je het? Op school in.
4: Hechtel-Exel
3: is het niet?
1: Nee. Het is Gent. Het is Gent, ja, de stad van licht en liefde en dergelijke.
4: Ik heb het al gelezen, dat wel.
1: Ja, maar de politie van Gent kreeg vanochtend een melding dat er op de school Richtpunt aan de Henlikaai 's nachts twee verontrustende dreigberichten waren binnengekomen via het digitaal platform Smart School. Blijkbaar de account van een leerling gehackt en op die manier werden er berichten naar leerkrachten verstuurd dat er dus een bom ging ontploffen op school vandaag en een schietpartij ging gebeuren.
2: Slechte mop.
1: En het feit dat het vandaag 11 september is, 9-11, maakt het allemaal nog een klein beetje ziekelijker. Ja. Die dacht waarschijnlijk, we gaan eens extra veel aandacht krijgen als we dit doen. 15-jarige gearresteerd, dus ik wil niet de ouders zijn van...
2: Geen benadering verhaal.
1: Nee, zeker niet. Danny, bedankt toch om te proberen. Maar de verkeersredactie gaat met de eer lopen deze week. Proficiat, Mona.
3: Dankjewel. Dag, Danny.
1: Ja, en Niels toch ook...
3: Niels ook een klein beetje.
2: Mijn inbreng was ongelooflijk, vond ik zelf.
1: Alright. Het was een beetje een verlengd weekend voor de leerlingen van die school in ieder geval.
2: Ik mag nog een plaatje kiezen, net toch, om het weekend in te zetten?
1: Ja, jouw ultieme weekendplaat.
2: Ik denk dat ik gekozen heb.
1: Ah, goed. Ik ben benieuwd, dat is voor straks.

0: Don Henley, Boys of Summer. Hier staan ook twee Boys of Summer. Hè. We hebben toch hard gewerkt deze zomer met Radio 2 aan zee. En
1: zomer heet
0: dat zelfs.
1: Absoluut.
0: Dat was tof, hè, Niels?
1: Het was heel tof.
0: Ja, ik vond dat ook.
1: Volgend jaar terug, hè?
0: Dat zal wel zijn, ja. Als het aan mij ligt, zeker. Radio 2. Maar eerst studeren. Ik heb een examen morgen.
1: Oei. Dus,
0: ja. Want deze zomer, ja, je hebt het misschien gezien, ik heb allerlei zoetigheden gekregen van de twee luisteraars.
1: Ja, zeker.
0: Tiramisu vooral, omdat ik een grote tiramisu-liefhebber ben.
1: Ja.
0: En ja, ik kom daar niet van bij, ik kan dat aan. Ik kan heel veel tiramisu aan. Okay. En wat blijkt, in oktober is de World Cup tiramisu in Italië. En morgen is er een examen om daar jurylid van te kunnen zijn. En ik ga daaraan meedoen.
1: Om in de jury te zetten?
0: Ja, voor de tiramisu World Cup.
1: En dan moet jij van al tiramisu eten en zeggen welke de lekkerste is.
0: Ja, dat klopt.
1: Oh, wauw.
0: Dat is fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Een droom die werkelijkheid zou worden.
1: En waar vindt dat plaats? In België?
0: In Treviso, in Italië.
1: Ah, in Italië.
0: In Treviso. Ja, want Treviso is blijkbaar zo de bakermat van de tiramisu.
1: Je kunt er nog een restje aan koppelen, dat is wel leuk.
0: Ja, het is dat. Dus, en als ik erbij zou zijn, dan ga ik nog wel op vrijdag al moeten zijn. Dus in oktober, het eerste weekend van oktober.
1: Oké. Okay.
0: Dan kunnen we misschien een tiramisu vrijdag maken of zo.
1: Oké, goed.
0: Tiramisu vrijdag, weet ik wel. Maar dus eerst dat examen. En het zijn dus vooral vragen over de regels die ze gaan stellen. Want er zijn twee categorieën, traditionele tiramisu en creatieve tiramisu. Enfin, ja. Ik ben een beetje zenuwachtig. Net als jij ook.
1: Dat snap ik.
0: Ja,
1: dus alleen laat weten wat het is.
0: Ja, zeker wel. We gaan vanavond beginnen blokken, want morgen om 10 uur moet ik online paraat staan. Het is een online examen. In ieder geval, we willen wel graag horen wat jouw weekendplaat nu is.
1: Yes. Ik ga voor een Belg gaan die me altijd blij maakt met zijn muziek. Dat is Stromae en Allons on danse.
0: Goeie keuze!

0: Ja, goede weekendplaat.
1: Ja, toch, hè?
0: Zeker weten. Hallo, Rondans van Stromae. Nieuws, tof dat je er was. We hebben genoten van die eerste twee nummers die je hebt gelost van je nieuwe album. Volgende week woensdag ben je hier opnieuw.
2: Heel graag. Ja. Ga ik weer twee nummers meebrengen. Mogen de mensen terug laten weten wat ze ervan vinden. Okay. Nummers die ook op het album, zo kan het dus ook.
0: En weer twee tickets staan. Misschien? Twee tickets.
2: Om weg te geven?
0: Ja, tuurlijk. Oké, goed weekend.
2: Jullie
3: een
2: ook.
3: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5. Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten. Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En die draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
8: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
7: Och, jongen, serieus?
9: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop Energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
10: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, en straks weer Radio 2 80 90 en Nilly's. En als jij toevoegingen hebt voor onze playlist van songs uit die periode, laat het maar weten. Stuur ons een berichtje. Dankjewel.
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Het is 6 uur, goedenavond, WRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
14: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
13: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wat teleurgesteld, omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon hebben de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer gesproken. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in bed en hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen inwoonden staan nu terecht voor moord. Maite Piessen volgt het proces.
15: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag, voor het Assisehof, kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
13: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.
15: waar het virus eerder was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. In Nederland waren er wel al eerder besmettingen en er zijn toen 3 mensen gestorven. Maar voor de meeste is het virus ongevaarlijk en leidt het hooguit tot grieperige symptomen. President Trump is niet aanwezig in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington, want vandaag worden de aanslagen van 25 jaar geleden op 11 september herdacht. Op die herdenking in New York zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. En die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
15: En Trump noemde Iran de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielerronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de tweede groepsmatch en dat is tegen Finland. Vanavond kans op enkele buien, daarna droog met laag. Later mist en minima rond 10 graden. Morgen start met lage wolken en mist. Daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Zo is dat, dankjewel. Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Beersel en Dilbeek. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. In Ruisbroek zijn er 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Verder traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel kleine vertraging op de E19 van voor Vilvoorde, 10 minuutjes erbij. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven.
16: Radio 280 90 en Nillies.
17: Dirk Gijs.
0: Happy Friday en welkom bij Radio 280 90 Nillies. We gaan jouw weekend boosten. En heb je zelf een suggestie voor een song uit die periode? Stuur een berichtje via VRT Max.
17: VRT.

Roxette en She's Got a Look. Dat is allemaal goed en wel. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat het ook een toffe is. Ah! Dus één zekerheid, de muziek hier bij Radio 8290 Millies, die is zeker tof. Ten meer omdat jullie daar ook voor een stuk voor verantwoordelijk zijn. Je kan gerust muziek kiezen. Moet wel uit de jaren 80, 90 of de Millies komen en moet een beetje populair zijn. Hè? Ja. Hier is Bob Sinclair, de

best wel een beetje een historische plaat. Walter Groothuis was in die periode, was hij nog werknemer bij Radio 2. Nee, echt waar, Omroep Antwerpen. Daar zat hij gewoon aan de ingang aan de balie. Hij was zot van die Britse rockmuziek. Hij had één groot probleem, zijn Engels was bar slecht. Vandaar. Rock in het Nederlands. De platenfirma's moesten er niks van weten. Ze zijn er maar zelf in Londen een plaat gaan opnemen. En die nummer 1 werd ook een hit. Neo Nee was dan de tweede. En kijk, de platenfirma's waren stilletjes aan overtuigd. En dat is het verhaal achter de Kreuners. En nu Blue voor de rechter.

0: Blue. Straks de Nederlandse band die begon als coverband, maar die zelf specialist werd in pakkende slows. Volumia komt eraan. Blijf hangen. VRT
1: Radio 2. Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria. Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers. Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in Turnhout. Tom Bonen is de centrale gast. En er is muziek van de fantastische Yannick Bovy.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Maar er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Turnova in Turnhout.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Jij? Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
15: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
14: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: te veel.
1: Ik krijg een berichtje van Karin van Oostende. Die laat zich ook inspireren door Nederlandse muziek. Wat ik wil. Dat is voor straks, hè, Karin. Jorre Volumia, hou me vast. Radio 2, 8090 en Nilies. De eerste verzoekplaat is voor Martijn Lefevre uit Sint-Eloys-Winkel. Want hij rijdt zijn miljoenste kilometer met zijn Audi 80 van ondertussen 35 jaar oud. Martijn, ik ben daar een beetje jaloers op. 1 miljoen kilometer. Ah, hij was jouw geheim?
2: Wel, het geheim is eigenlijk dat ik geen geheim heb. Gewoon veel geluk, denk ik. Een goede wagen. Misschien een beetje rustig rijden. En vooral veel geluk hebben, niet? Dat je een accident tegenkomt of iets, denk ik, ja.
1: Zeker, maar dat rustig rijden is toch wel een belangrijke, denk ik. Hè? Als je hem niet te veel forceert, niet te snel optrekt en zo, is dat een belangrijk, denk je?
2: Ja, ik heb altijd autoregels gegeven. Ik heb altijd duidelijk proberen mee te geven aan de leerling dat afstand houden en goed in de spiegels kijken, goed over de schouder kijken, toch heel belangrijk is voor accidenten te vermijden. Niet?
1: Hoe zit dat dan met jouw auto? Het is een Audi, dacht ik. Hè? Is dat dan toevallig een heel goede reeks of waaraan ligt dat dan technisch?
2: Ja, het is een Audi Tandem uit 91 en dat was zeker een hele goede reeks. Dus ik wist er natuurlijk niet op voorhand dat dat zo'n goede reeks was, maar het was ook een auto die al volledig verzinkt was, dus roesten was niet meer mogelijk. Buiten het gewone onderhoud is er daar nog niet zodanig veel aan vervangen. Dus het is nog altijd de eerste motor, het is nog de eerste koppeling, de eerste versnellingsbak. Dus eigenlijk grote kosten zijn er daar nog niet aan geweest. Eigenlijk.
1: Maar er hangen ook veel herinneringen aan vast, denk ik. Hè? Want je bent daar, ik weet niet, mee op reis geweest en dergelijke.
2: Ja, die auto heeft wel een stukje van de wereld gezien eigenlijk. Strafste vooral was dat misschien een keer aan de grens van Noorwegen. Waar dat ik aanzien werd als een rustdealer en dat ze die auto aan de grens eigenlijk compleet gedemonteerd hebben. Al de binnenbekleding eruit, dakhemel eruit en de motor alles dan ze kosten afdoen afgedaan omdat ze er zeker van waren dat er bruis in zat.
1: Oei oei, en hebben ze hem dan ook weer volledig in elkaar gezet of moest je dat zelf doen?
2: Ja, maar kan het belangrijkste zijn natuurlijk dat ze niets gevonden hebben. Niets was natuurlijk, dat is het belangrijkste.
1: Martijn, dat is omdat je eruit ziet als een gangster natuurlijk, hè. Dat is dat, hè.
2: Ik vrees het, ja.
1: Dankjewel Martijn voor je verhaal. Ja, 1 miljoen kilometer op de teller, daar hoort een autoplaat bij. Geen Fast Car of Little Red Corvette. Het werd deze. Get out of my dreams, get into my car. Hey!

0: Als ik dit hoor, dan denk ik aan onze laatste jaarsverf. Was toen een hit, werd toen gespeeld. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ja, de car is wel rustiger op dit moment. Nog altijd files, 136 kilometer in totaal naar Brussel. Op de E40 in Merelbeke door een ongeval zijn drie rijstroken dicht. Je verliest er meer dan een half uur. Vanaf Zwijnaarden maak daar wel een reddingsstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile vanaf Wetteren. Op de binnenring rond Brussel verlies je 35 minuten tussen Beersel en Groot-Bijgaarde. In Ruisbroek zijn twee rijstroken dicht. Ook dat komt door een ongeval. Verder traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout naar Antwerpen. 15 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En naar Lummen ook een kwartiertje erbij bij Geel-Oost. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Loksersfeest is een topeditie geworden. En daar is deze meneer toch voor een stuk verantwoordelijk voor. Allee, het goede weer ook wel natuurlijk. En de totale line-up was ook wel goed. Lenny Kravitz op vrijdagavond. Radio 82-90 Nelies. Gaan straks een beetje rustiger aandoen. Met Abel en Onderweg. Misschien ben je wel onderweg.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
8: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
9: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.

Eurythmics en Love is a Stranger. Krijg een berichtje in de app van Petrus van Wassenhoven. Die stuurt goedenavond, Dirk. Mooi liedje, is een van mijn favorieten. Groetjes, Petrus. Ja, bij mij ook. Ik had het album toegekocht en geweldig. Ook Sweet Dream staat daarop natuurlijk. Hè. En Marianne de Meij stuurt The Human League met The Lebanon. Ik was een tiener in de jaren 80. Dat was een toptijd. Met 3 smileys erbij, dat was het zeker. En ze hebben vele hits gescoord. Deze wordt misschien net iets te weinig gedraaid, dus Marianne, goed idee dat je hem aanvraagt. Dit is The Lebanon.

heerlijk dansbaar, maar het is eigenlijk een liedje voor de vrede. Het gaat over de verwoestende burgeroorlog in Libanon die daar werd uitgevochten. En die heeft 15 jaar geduurd. Zot, hè? Hier is Amy Winehouse met Mark Ron.

Amy Winehouse en Valerie. We hadden het er net over die miljoen kilometer die, wie was het, Martijn met zijn auto heeft gereden. Krijg een berichtje van Frank Heusen en die stuurt: ik heb een Volkswagen Caddy gehad. Ik heb 440.000 kilometer op de teller ermee gehad. Maar toen was een van de brandstofverstuivers stuk. Er moesten er vier vervangen worden. 4 × €1.600. Ja, dat was het afgelopen natuurlijk, hè. Ja, dat is goed gereden. 440.000 kilometer op de teller. Hier zijn New Kids on the Block.

0: Ja, eentje om mee te brullen van de New Kids on the Block. Je hoorde ze met Tonight. We gaan richting nieuws uit.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik wil in de winkel, hè, Paul?
3: Ja, Pauline. Gewoon nu hier. Voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
2: Ja.
1: Op VRT1 is het filmavond met de klassieker Pauline en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit niet? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Wij maken uw keuken in België.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
14: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopcijfer van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Enfin ja, je luistert ook naar Radio 2 8090. Nelies, en heb je een suggestie voor een plaat uit die periode? Je mag het zeker sturen in een boodschap via VRT Max. Dankjewel.
15: Elke dag.
16: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Wie milde spier- of gevreesklachten heeft, kan vanaf januari terecht bij een kinesist zonder doktersvoorschrift. Dat heeft de regering beslist. De kinesist mag de diagnose maken en de behandeling opstarten en 7 sessies worden dan terugbetaald. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kines met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift, zegt Peter Bruinhoge van de vereniging.
17: Momenteel worden dus wel 1 op de 3 kinestherapeuten in België uitgesloten om directe toegang toe te passen. Dat gaat om een 10.000 kinestherapeuten van de 30.000 praktiserende. Dat zijn dan de professionele bachelors. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat ontgoocheld.
16: Er zijn nu ook in Vlaanderen mogelijk mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Er waren al besmettingen vastgesteld met paarden en vogels in ons land. Dat er ook mensen wellicht besmet zijn nu is niet verwonderlijk. Dat zegt Anneleen de Zadeleer van het departement Zorg.
18: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
16: In Nederland zijn 3 mensen gestorven na een besmetting, maar voor de meeste mensen leidt het hooguit tot grieperige symptomen. sport in de wielronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim van de bergetappe was Dunbar de sterkste van de vroege vluchters. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. De Vuelta eindigt komende zondag. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is al de tweede groepswedstrijd, dan is de tegenstander Finland. Het weer vanavond is het bewolkt met kans op buien in het centrum en het oosten. Vannacht overal droog met kans op nevel en mist bij temperaturen tot 13 graden. Morgen begint grijs met mist en nevel. Daarna af en toe opklaringen, meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Zo is het, dank u. Naar Brussel op de E40 in Merelbeke door een ongeval is de weg gedeeltelijk, of grotendeels zelfs, dicht. Je verliest er 1 uur ondertussen vanaf Zwijnaarden. Maak er ook een reddingstrook. Vermijd de E40, rij via de E17 naar Antwerpen richting Brussel en hou dan ook rekening met 50 minuten kijkfile vanaf Erpenmeren. Nog hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Antwerpen komt en de E40 op wil. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Beersel en Ruisbroek. Daar is 1 rijstrook dicht, dat komt door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En Naarlemmen 20 minuten erbij bij Geel-Oost door een ongeval op de linker rijstrook.
6: Radio 2 80 90 en Nilly.
0: Nog tot 10 uur, welkom.
1: Dirk Gijs, WRT Radio 2.
0: Hier is Beyoncé. Oh.

Oh, Beyoncé en Single Lady. En nu een schoon verhaal van twee rockmuzikanten. De ene heet Phil Collins, de andere Philip Bailey. En Philip Bailey, dat was eigenlijk de zanger van Earth, Wind & Fire. Die was de band een beetje beu, die dacht ik ga een solo plaat maken. Maar ik zoek nog een producer, iemand die het wat kent om aan de knoppen te draaien en mij kan assisteren. Dat is Phil Collins geworden. Album was af, ze hadden nog één nummer nodig. En dit ontstond tijdens een spontane jam sessie. Het is de allergrootste hit geworden. Easy.

En aan welke film moet je denken als je dit hoort? Aan Back to the Future natuurlijk. Huey Lewis and the News and the Power of Love. Krijg een berichtje in de Radio 2 app van VRT Max is dat. Hallo Dirk, wanneer komt mama Jasje? Of John Terra, Smiley, groeten Corrie Jan Segers. Wel Corrie, mama Jasje, nu, hier zijn ze.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten. Ik krijg een berichtje van Peter Bouwens. Die stuurt: welkom Dirk, zondag op de dag van de landbouw. En ook de luisteraars, we gooien de deuren wagenwijd open. En waar moeten we dan zijn? Dan moeten we zijn in Herzelen. Op het bedrijf van Peter Bouwens. En ik zie dat hij een softijsautomaat heeft. Dat het een melkveebedrijf is. En dat er zelfs een windmolen staat. Merci voor de uitnodiging, Peter. Maar ik ga zondag heel vroeg al, rond 7:45, ga ik naar Rumbeke. Daar is een boerderij waar ze ook les geven. Dat is de Dijzelhoeve, Fabi Rumbeke is dat bij Roeselaren. En ze geven daar praktijkopleidingen, landbouw, tuinbouw, dierenzorg. Dus ik ben al benieuwd naar het verhaal. En dat doe ik dan zondag rond 7:45 al.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Twijfel slaat zwaar toe bij Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Ben je ouder dan 30, dan weet jij nog precies waar je was 25 jaar geleden op 11 september. Want 9-11, hè, toen vlogen niet één, maar twee vliegtuigen in de WTC-torens in New York. Een terroristische aanslag die, ja, de wereld veranderde.
1: Een heel goede middag. Welkom bij dit extra journaal naar aanleiding van de brand in het World Trade Center in New York.
2: Pure science fiction.
1: Het begon rond 3:15 vanmiddag.
3: Het vliegtuig heeft een groot gat geslagen in de bovenste verdiepingen van het World Trade Center.
4: En dan even over 3:00 voor het oog van de camera's een tweede inslag.
0: Onvoorstelbaar, een trauma ook voor de wereld. En daar is een liedje onlosmakelijk mee verbonden. Het kwam net in die periode uit en in de tekst zaten ook de volgende regels. It's a dark, cold day in the city. En er zit ook nog in, they stood up for love, they stood up for peace. En dat paste. Mensen zochten troost in die muziek. Luisteraars en radiostations koppelden dat liedje direct aan de hulpverleners, aan brandweerlieden en ook de slachtoffers van Ground Zero die dan opstonden voor de liefde en hun leven gaven voor anderen. In de weken na 9-11 zochten dan radiostations in de Verenigde Staten en Europa massaal naar liedjes om troost en hoop te bieden. En They Stood Up For Love werd op veel zenders kapot gespeeld. En ook bij ons werd dit een top 10 hit.

0: They Stood Up For Love, onlosmakelijk verbonden met 9-11 You're The Life. Even naar de weg op de E40 van Gent naar Brussel zijn in Merelbeke. 3 rijstroken afgesloten, dat komt door een ongeval. Je verliest daar meer dan een uur vanaf Zwijnaarden. Hou ook rekening met een half uur kijkfile. Vanaf Erpenmeren vermijd de E40, rij via de E17 naar Antwerpen en daarna via de N16 en de A12 richting Brussel. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen is er 40 minuten file nog altijd tussen Geel-West en Geel-Oost. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Vorm daar een reddingstrook als je in de file terechtkomt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: feestpaleis, ja, ze zogen ook wel in sportpaleis, hè. Als opener ideaal gevonden is Freshen. Welkom in het feestpaleis. Cluzo en Swenty Bolt. Zometeen Nederlandse disco.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

0: En het wordt een compleet feestje met blazers die uit de bocht gaan. Robbie Williams en Let Me Entertain You. Radio 2. Het is Merlin Jong die mag entertainen. Die is van Antwerpen. Dag Merlin, goedenavond.
1: Goedenavond Erik, goedenavond.
0: Ik hoor dat je een beetje zenuwachtig bent.
1: Eigenlijk ja, meer voor de match van Anderlecht dan voor mijn radio optreden.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Ik had het over de match natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dit is gewoon maar wat babbelen, hè? Maar ik weet dat je Anderlecht-fan bent en die moeten dan straks spelen, zeker, hè?
1: Ja, de stress is er altijd wel wat, maar ik heb er goed door in dit jaar. En op Mechelen, die zijn slecht bezig, dus dat zal wel liggen.
0: Oké, ik heb niks gezegd. Vertel eens, je had een suggestie hè, voor Radio 8290, Nelies. Wat kunnen we voor je doen, Merlin?
1: Ja, het is iets dat met de binnen schoot nadat ik er toevallig terug aan dacht een paar weken terug. Het gaat over de film The Beach, exact uit het jaar 2000. Dus ja, het jaar 2000. En toen was de soundtrack van All Saints, eerder bekend van Never Ever. En het lied heette Pure Shores. En de film in 2000 ging over ja, heel veel reizen en vrijheid in die tijd. Goed jaar. En dat was met Leonardo DiCaprio inderdaad toen en naar Classic 6 al.
0: En dat was een film die je wel aansprak zo? Dat,
1: ja, ja, omdat ik was toen 13 jaar en ja, op die leeftijd is er nog hoop. Dan denk je, de toekomst ziet er nog mooi uit.
0: Merlin, er is altijd hoop. Zelfs voor Anderlecht is er altijd hoop.
1: Ja, vooral voor Mechelen. Zeker, maar ik ben niet te pessimistisch klinken, maar ja.
0: Nee, nee.
1: Het is een mooie tijd hoor.
0: Zeker, absoluut. Mooie keuze. Ik denk dat veel mensen ook nog refereren ook naar The Beach, de film, en Leonardo DiCaprio.
1: Ja, fantastisch.
0: Voilà. Merci, fijne avond en bedankt. Hè.
1: Ja, voor ook.

0: Laat hier draaien op verzoek van Merlin Jong uit Antwerpen. En het was natuurlijk volop DiCaprio Mania in 2000. Want The Beach, hè, waar dit liedje uitkomt, was eigenlijk zijn eerste grote film na het monstersucces van Titanic.
1: Dirk Gijs,
2: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nellies.

0: ook de titel van een film, Breakfast at the Tiffany's. Bij ons is er ook een Tiffany, hè? In Doornik, en er is er eentje in Nieuwpoort. Enfin, een restaurant is niet echt een ontbijtzaak. Je hoorde Deep Blue Something.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, een plaat aanvragen kan nog steeds bij Radio 2 8090. Nelly, stuur ons een berichtje via VRT Max en volg even Radio 2. Dankjewel.
5: Elke dag, telk voor twee.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
7: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
6: Ja, de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
8: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denkt aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
6: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. Op de E40 van Gent naar Brussel is de weg ondertussen vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. Die is vrijgemaakt in Merelbeke. De file lost nu snel op, gelukkig maar. Richting Gent nog 10 minuten erbij tussen Erpenmeer en Wetteren.
9: Radio 2.
10: Radio 2 80 90 en Nilly's.
0: En nu, I Love Rock and Roll.
4: Dit is

Dat is een cover. Je denkt van, hey, kijk goed. Zo'n ideale rock song om op de dansvloer geweldig op los te gaan. Van Joan Jett en de Blackhearts, maar ze heeft het gewoon gecoverd. Maar goed gecoverd, want het is de meest populaire versie en het is een heel krachtige song. Net als deze, ook een krachtige song. Isabel A. toen ze nog piepjong was.

Vorige week zaterdag zou hij 80 zijn geworden, maar dat heeft hij niet gehaald natuurlijk. Blijft een fenomeen, een monument, Freddie Mercury, met Queen in dit geval en I Want to Break Free. Zie je ook de stofzuigers zijn als je dit liedje hoort? Ja, ik ook. Altijd. Radio 2. Ik kreeg een berichtje via VRT Max van Patrick van Wijnsbergen uit Evergem en die stuurt: het mooie aan muziek is dat het de wereld kan veranderen, omdat muziek kritisch kan en mag zijn. Wel, voor Patrick is hier Labi Sifre met Something Inside So Strong. Het is een strijdlied uit de jaren 80. Labi Sifre schreef het nummer dat hij een documentaire zag over het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Hij was zo geraakt door de blanke minderheidsregering die de zwarte Afrikanen gewelddadig onderdrukte en zelfs neerschoot, dat hij er dit liedje over schreef. Het gaat over veerkracht en je rug recht houden tegen de verdrukking in.

Kylie Minogue en Better the Devil You Know. De Pussycat Dolls zijn begonnen aan hun Europese tournee. En volgende week vrijdag dan staan ze in Antwerpen. Nu donderdag hebben ze al in Noorwegen opgetreden. En ja, ze springen natuurlijk hun grote hits. En zoals Buttons, Stick With You, I Don't Need A Man of deze Don't Ya. Want de ticketverkoop valt wat tegen. Het is een reunieconcert. En ook voor Antwerpen zijn er nog kaartjes misschien.

0: drie dames pikante show mag je verwachten. Veel hits, ja, toch wel. Maar ook een tegenvallende ticketverkoop. In maart kondigde Pussycat Dolls dus deze tour aan. Twee maanden later schrapten ze op één na al die Amerikaanse optredens. Als je kijkt, ook nu zijn er voor Antwerpen volgende week vrijdag nog kaartjes. Little Kim trouwens is special guest.
1: Radio 2, 80, 90 en Nilly's.
2: Radio 2,
1: Dirk Gijs.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik heb nog Rob de Nijs.

krijg een berichtje van Marianne uit Evergem, stuurt via Radio 2 of VRT Max. Dirk graag Stok, Aitken en Waterman. Ik ken bijna al hun nummers. Moet je deze ook kennen, hè? Pepsi en Shirley, de achtergrondzangeressen van Wham. Solo nu met Heartache. Zing maar mee, hè.

0: Kenny Loggins uit de gelijknamige film. Dit was Footloose. Radio 2. Dan gaan we even naar Herne met Freddy aan de lijn. Dag Freddy, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk.
0: Radio 280-90 Nilies. Je had een suggestie voor vanavond, hè?
1: Wel, in de Nilies hebben we The Rising van Bruce Springsteen, dat album. Wat dat vandaag misschien op deze dag toepasselijk is. 9-11 heeft daar een album rond gemaakt. Als fan van Bruce vinden natuurlijk altijd alles spectaculair. Maar dat was toch wel de nagel op de kop, vond ik. En ik zeg, dat mag toch vandaag niet ontbreken in de uitzending van onze Dirk. Speciaal verzoekje.
0: Ik had al live gedraaid met deze Stood Up For Love. Dat is daar ook mee verbonden, dat liedje. Maar dat is wel een mooi verhaal bij Bruce Springsteen, want die is uit de buurt, die is van New Jersey. Het was gewoon een voorbijganger. Hij zat in de auto, die zijn raampje naar beneden draaide en die riep naar Bruce: Bruce, we need you! Het licht is gaan branden. Ik dacht van, god, Amerika zit hier met een trauma en ik ga dat helpen verwerken. En die heeft er dat nummer over gemaakt, hij heeft een plaat over gemaakt. Hè?
1: Ik was daar 2 jaar geleden in New York en ik zei, ik moet die plaats bezoeken. Ik ben daar toch een paar uur rondgewandeld.
0: Ground Zero je dan?
1: Wat dan ieder die watervijven, dat water stroomt en wat die namen staan. Ja. Enzovoort. En ik zeg ja. En ergens moest ik denken aan Toon Hermans, die ooit, ik heb Toon Hermans 3 keer live kunnen zien. En die zei in een van zijn optredens, over al die toestanden van verschillende mensen. In feite zijn er maar 2 soorten, zegt men op deze wereld. De eerste soort is de soort die de mensen in 2 soorten verdeelt. En de tweede soort is de soort die dat niet doet. Dat vond ik zo frappant.
0: Maar je zat zelf al bij die soort die de mensen verdeelt dan.
1: Dat was zo een verwijzing van te zeggen, kijk, hè, en ik vond dat zo frappant en ik zeg, maar waarom kunnen wij op deze wereld gewoon, muziek is een prachtig voorbeeld, hè. Geef dan een Japanner, geef dan een Mexicaan, geef dan iedereen een notenbalk met noten op en iedereen speelt dezelfde noot.
0: Ja, de Chinezen mankeren een paar nootjes en de Arabische toonladder heeft ook halve tonen en zo, maar het gaat wel, hè.
1: Maar 440 hertz is een la, hè.
0: Dat is waar. En Bruce Springsteen is een halfgod, zoiets ook, hè?
1: Oh, mag joh, ik ben al jaren, dat weet je dus. Ja, wow, crazy fan, hè? Dus van de Bruce en dan nummer. Ik zeg, dat mag toch niet ontbreken vandaag.
0: Jawel, goede suggestie, we gaan hem draaien. The Rising uit 2002. Zeg, merci voor de suggestie, hè?

Bruce Springsteen, The Rising. En wat een mooi verhaal, want ja, gewoon iemand, een voorbijganger, roept naar Bruce. Bruce, we need you. En voor het eerst in 18 jaar komt hij samen met zijn E Street Band en maakt dan dit. Vanuit het standpunt van een brandweerman die hoger klimt. En als we hoger gaan, dan komen we net als Wiltura boven.

0: I feel like a woman.
1: Wat een hit van Shania Twain. Man, I feel like a woman.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
5: What the?
3: Ward Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Heb jij Radio 2 al gevonden op VRT Max? Volg ons en stuur ons een berichtje met een suggestie voor Radio 80, 90 en Nillies.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
0: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel.
5: Radio 280, 90 en Nillies.
4: En nu Sophie Alice Baxter.
6: Gijs, VRT Radio 2.
4: Criminele plaats. Ah ja, Murder on the Dance Floor.

Dat is vrolijke vrijdagavondmuziek. Och, al is het een beetje een horror onderwerp. Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Krijg een berichtje van Valentin Munten uit Maasmechelen. En die stuurt: dag Dirk, is er een mogelijkheid om Perfect van Ed Sheeran te draaien? Ik ben lekkere wafels aan het bakken voor mijn kleindochters die morgen naar Walibi gaan. En dan luister ik graag naar Radio 2. Ja, die Perfect is van 2017. Ja, en dit programma heet Radio 2 8090 Nillies. Radio 2. Dus Valentin, dat is een probleem. Maar als je een plaat kan bedenken die wel

0: Het zit van binnen. Je hoorde Marco Borsato. En dan gaan we even naar Gent met Wim Buijzen. Dag Wim, goedenavond.
1: Goedenavond, hè.
0: Alles goed met Wim?
1: Ja, dat valt mee, ja. De zomer is goed meegevallen, juist op het einde van minder, ja.
0: En wat bedoel je? Been gebroken of...
1: Nee, familielid overleden.
0: Oei, ja. Ja, absoluut.
1: Dat was minder.
0: Dat zal wel zijn.
1: Dat was plots, dus ja.
0: Schrikken, absoluut. Dit is hier Radio 8290. Nelies, je had een suggestie doorgestuurd. Hè? Een hele toffe plaat eigenlijk, die we niet meer zo vaak horen. Wat is het geworden?
1: Ik dacht aan Ivan met Fotonovella.
0: Ja, en hoe kom je daarbij?
1: Zomerplaat.
0: Ja?
1: Blijft bij mij nog altijd een van de zomerplaten uit mijn jonge tijd.
0: Dat is helemaal jaren 80. Ik denk 4, 5. Ja, voilà. Ja, 4, 85. Ik dacht ook zoiets. Ik heb het niet opgezocht.
1: Blijft voor mij zo een zomerse plaat.
0: Voilà, we gaan de zomer nog een beetje rekken, want ik heb het al een beetje fris gehad. Zo. Ik mis de zomer al een beetje. Jij ook misschien.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Voilà, dan is deze plaat een goede keuze. Ivan en Fotonovella. Wim, dankjewel.

Jackson Browne en Clarence Clemons. En Clarence Clemons, dat is dan de saxofonist uit de E Street Band, hè, van Bruce Springsteen. En het zijn echt dikke maten, dus dat klopt helemaal, dat verhaaltje. Dit is het plaat die we draaiden voor Patrick uit Meissen, die graag Yevgeny wil. Als ze lacht, dan wordt de hele wereld mooier en blij.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Ik heb het altijd een maffe tekst gevonden. Last night the DJ saved my life. En dan, all the troubles verdwijnen down the drain. Zoals verteld. In Deep was dit.
2: Radio 2, 80, 90 en Nilies. Dirk Gijs.
3: Prettig weekend.
2: VRT Radio 2.
1: Zeg, heb jij Radio 2 al gevonden op VRT Max? Simpel, moet je ons gewoon volgen. Als je dat gedaan hebt, dan kan je een berichtje sturen gewoon in de chatfunctie. Dat heeft Valentien Munten uit Maasmechelen ook gedaan. En die wou graag dit nummer en die heeft een hele fijne bezigheid. Krijg er zelfs een hongerke van als ik het lees. Want ze schrijft, ik ben lekkere wafels aan het bakken voor mijn kleindochters die morgen naar Walibi gaan. En ik luister graag naar Radio 2. En ondertussen graag dit Bed of Roses van Bon Jovi. We gaan dat spelen, we gaan dat spelen. Jammer dat ik die wafels niet kan proeven.

Backstreet Boys. We've got it going on. Terwijl ik een berichtje krijg van Els uit Buggenhout. En Els stuurt: goedenavond, Dirk. Ik zit samen met mijn vriend Jurgen nog buiten te genieten van de mooie avond. En ik had graag voor hem het liedje Hungry Eyes van Eric Carmen, omdat ik zoveel van hem hou. Hij houdt je warm, of is het nog zo warm buiten? Of zit je in het buitenland? Hier is jullie plaat, geniet ervan. Fijne suggestie. En we gaan er meer mensen plezier mee doen.

Zeg, wat is dat hier? Het is omdat jullie weten dat de laatste 10 minuten in de laatste 6 minuten ingaan. Dat er plots al die verzoekjes binnenkomen. Het is niet te volgen. Sorry, ik kan daar eigenlijk niet aan doen. Maar het is wel fijn dat je stuurt natuurlijk. En dat je meedenkt met Radio 2, 80, 90 en Nilly's. Het is de voorlaatste plaat al. Dit is Johnny H. Jazz en Shadow.

Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams krijg je nog een berichtje van Wesley van Holland uit Leuven. En hij wil zijn vriendin een hele fijne verjaardag toewensen. Kijk, dat is bij deze gebeurd. Zeg, dit was Radio 8290. Nelies, merci voor het luisteren. En tot morgen, hè, zijn we er ook van 6 tot 10.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Van VRT Nieuws met Brecht Schaberis. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
4: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan we ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker 's avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
3: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
5: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
3: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Je hoort directeur Arjan Koster.
6: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
3: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
7: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit. En fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
3: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister

0: 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperies. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen. Die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
4: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
3: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over twee weken.
5: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk... Wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
3: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

keer. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperies. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
4: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
3: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
5: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalden te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
3: Ja, Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
6: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
3: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
7: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
8: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
3: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Weber.

Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
3: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder. Maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten. En gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
2: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.